0: EU, Spanje en het WK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Jelle Hofbeek.
2: Ik ben bij je vannacht in deze ongelofelijke plaknacht. Het is nu nog 19 graden buiten en de hits van 3FM zijn ook lekker warm hoor. Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran na MGMT. Dit is Kids.

Martin Garrix en Ed Sheeran, you're the repeated op 3FM. Hoeveel merchandise heb jij? Gewoon even een vraag hoor, maar ik heb namelijk echt niet normaal veel. Als je nu via 3fm.nl/live meekijkt in de studio, zie je dat ik een shirt aan heb waar enorm groot Alex Warren op staat. En dat is eigenlijk dus een beetje mijn hele kledingkast. Alleen maar merchandise van artiesten. Ik weet niet, vind ik vet of zo, toch? Ja, merchandise, dat betekent dat je een concert echt heel vet vond. Dus ik dacht, laten we op zoek gaan naar de mooie verhalen achter de merchandise. Wat is een artiest waar jij heel erg fan van bent, die je misschien eindelijk wel een keer live hebt gezien, dat je dacht, dit moment wil ik vereeuwigen door een Hall of Fame ervan te maken. Dus ik heb Jelle's Benchert Hall of Fame geopend. Dat is een enorme Hall of Fame. Hangen allerlei dingen aan merchandise. Van Nothing But Thief tot Vrouwtje. Van Armin van Buren tot Glastonbury. Dat Engelse festival. Je kan het zo gek niet bedenken of het hangt er. En het is eigenlijk heel simpel. Heb jij merchandise? Meld je even in die NPO Luister app. En wie weet kan ik dan jouw merchandise wel vereeuwigen. Jouw favoriete artiest wel vereeuwigen in de Benchert Hall of Fame. Meld je even in de NPO Luister app. Is dit

0: Post Malone en Morgan Wallen bij 3FM. I had some help.
1: 3FM. Jelle Hofbeek.
0: Ik heb ongelooflijk veel merchandise. Maar ik vind het ook zo lullig om het de hele nacht over mij te gaan hebben. Dus ik dacht, laat ik daar dan een Hall of Fame voor inrichten waar we jouw merchandise kunnen ophangen. Dus dat is Jelle's Bandshirt Hall of Fame geworden. Met merchandise van Vrouwtje, Nothing But Thieves. De Opposites hangen erin. En Barry, nu komt er echt een vette artiest bij.
2: Ja.
0: En voor hoeveel mensen heb jij, met hoeveel mensen heb jij nou naar dit optreden zitten kijken?
2: Ja, ik denk met een man of 20, 25.
0: Een man of 20, 25. Dat is denk ik misschien wel de laatste keer dat je dat voor elkaar kan boksen met deze artiest. Dat is niet normaal.
2: Ja, dat is wel heel vet.
0: Laten we vertellen, het gaat over Jet van der Steen. Anders dan gaan we 2 minuten praten over een mysterieuze artiest. Wat is er zo goed aan Jet van der Steen?
2: Nou, ze heeft gewoon geweldige muziek. En mijn dochter is helemaal fan van haar.
0: En toen ben jij dus naar Jet van der Steen toegegaan?
2: Ja, want mijn dochter die was bij mama.
0: Ah.
2: En ik wist dat zij in Concerto in Amsterdam, dat ze daar haar EP ging promoten. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen heb ik eerst het was semi-akoestisch, heb ik dat optreden gezien. En toen ging ze naar de hand, ging ze EP's en CD's ging ze signeren. En toen heb ik een EP voor mijn dochter gekocht en die heb ik laten signeren.
0: En toen was jij de favoriete vader natuurlijk.
2: Sowieso.
0: Maar, want jij was er dus eigenlijk voor je dochter, maar ben je zelf ook wel een beetje fan geworden daar dan?
2: Zeker, ik vind haar muziek echt heel erg goed.
0: Kijk, dat is tof om te horen. Ze is natuurlijk met de reden 3FM Talent. Dat is niet zonder reden. En neem me even mee dan. Je was daar in Concerto met zeg maar 20, 25 andere mensen. Een half akoestische set. Nou, normaal gesproken zou ik dan vragen, wat was het moment dat je merchandise besloot te kopen? Maar in dit geval is het vrij logisch, want dat was voor je dochtertje. Maar hoe was de sfeer daar dan? Want ik ben wel van die hele grote concerten gewend. Ook wel redelijk intiem, maar 20, 25 mensen heb ik nog nooit meegemaakt.
2: Nou ja, het is een Concerto is een koffiezaak met een cd-winkel of een platenwinkel. Dus ze hebben aan de ene kant een platenwinkel en daarnaast hebben ze dan zo'n heel klein podiumpje waar je dan eigenlijk, ja, met bijna niemand te staan. En dat is gewoon heel intiem en dan speelt ze akoestisch of semi-akoestisch. En dan gaat ze daar haar hele EP spelen en dan kun je naar de rand kun je haar EP kopen. En die gaat ze dan signeren en ze gaat met je op de foto en ze gaat leuke dingen vertellen. En dat was helemaal geweldig.
0: En toen kwam jij natuurlijk bij je dochtertje aan met die gesigneerde plaat.
2: Ja.
0: Wat was haar reactie in het kort?
2: Ze was super blij.
0: Ja, dit is het. Maar is dit het blijste wat je er ooit hebt gezien?
2: Ze had het niet verwacht.
0: Ze had het niet verwacht. Nee, dat is het natuurlijk.
2: Ze was echt helemaal verrast. Ze wist natuurlijk nergens van, want ze was bij mama geweest. En ze had geen idee dat ik dit voor haar geregeld had.
0: Dus die was natuurlijk helemaal enthousiast. Dit is de afgelopen EP, toch? Ja, dit is de eerste EP is het volgens mij. Ik vind het wel leuk om daar dan een nummer van te draaien. Voor je dochtertje in dat geval ook. Welk nummer moet dat dan worden?
2: Nou, het leukste is Fuck Your Gucci Shirt. Want ik vind mijn dochter heel erg vet.
0: En taalgebruik technisch, hoe oud is je dochter?
2: 11,5
0: moet kunnen. Dankjewel Barry voor je verhaal. En dan ga ik Jet van der Steen voor je draaien.
2: Helemaal tof, dankjewel.

Jonas Blue en Malavior, The Edge of Desire bij 3FM. Het is de 3FM nachtdienst. Mijn naam is Jelle. Samen komen we die woensdagnacht door. Zometeen Taylor Swift, Opalight ook. Somber is voor je onderweg. En als jij op dit moment op de snelweg rijdt, dan moet je even heel goed om je heen kijken. Kun je nog wel eens van groot nut gaan zijn voor de politie? Waarom, vertel ik je zometeen na Franz Ferdinand op 3FM.

Swift, Jordan Open Light op 3FM. Hey. Rij jij op dit moment op de snelweg? Kijk dan eens even goed om je heen. We zijn namelijk op zoek met z'n allen. Je gaat dit niet geloven. Naar een enorme lading kaas. Er is gisteren namelijk een lading kaas van 20.000 kilo verdwenen. Onderweg van Duitsland naar Frankrijk. Een Bulgaars bedrijf zou dat vervoeren. Chauffeur is nooit op bestemming aangekomen. En die lading die heeft dus een waarde van 80.000 euro. Zou natuurlijk heel goed kunnen dat er een Nederlandse kaaskop honger had en de lading heeft gestolen. Of misschien Jerry van Tom en Jerry. Wie denk jij dat de lading gestolen heeft? Laat even weten als je een vermoeden hebt. Ik ben nu gewoon wel benieuwd. Wie zou dit zijn geweest? Of als je de lading onderweg tegenkomt trouwens.

Calvin Harris, Short as Sweet Nothing bij E3FM. Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen. Dit is een moddervette rocktrack. Dit was op Pinkpop een partij, een lijp feestje vanaf moment 1 tot de 60ste minuut. Niet normaal.

bendes, maar tegen Kendrick zeiden ze dat hij niet voor het criminele leven moest kiezen en zich moest focussen op school en muziek. Want ze, ja, zij zagen ook wel in dat hij talent had. Nou, hij bleef omgaan met zijn vrienden, maar koos daarbij wel voor het juiste pad. School ronde hij af met 9 centienen en daarna wilde hij zich toch wel heel graag gaan focussen op muziek. En met succes, want hij mocht dus in 2006 voor het eerst optreden in het voorprogramma van The Game. Nou, Kendrick die kwam uit een circuit waar weinig te besteden was. En dus was hij nog nooit bij een concert geweest. Nee, helemaal niet. Zijn eerste concert waar hij ooit bij is geweest, is dus die van hemzelf. Dat lijkt me toch zo bijzonder?

0: veel meer van die heerlijke zomerse muziek bij 3FM. Onder andere Burna Boy en Shakira. Dai Dai komt eraan.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
0: Hoe warm of koud het ook is, bij 3FM zit je altijd goed door. Zometeen Pulse, My Number ook. Ian Carey, Keep On Rising, komt eraan. Naar Shakira en Burna Boy, dit is Dai Dai.

er zijn gewoon van die nummers die, hoe vaak je ze ook hoort, perfect blijven. Toch? Deze is er eentje van voor mij. Falls, Jordan, my number. Een hele goede nacht. Het is 3FM bijna luistert. Mijn naam is Jelle op de plek van Joeri Zijderveld. Ik hou je vannacht wakker. Sorry daarvoor als het wel je bedoeling is om te slapen. Maar laten we eerlijk zijn, het is een flinke plaknacht. Het is hier nu nog 18 graden. Slapen, ja, dat zit er toch niet in. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het altijd leuk om even van je te horen als je wakker bent. Ik zie Hans al in de app. Robin is er. Marion is er. Die stuurt, ik heb na het eten een heerlijke ijskoffie gedronken. Ik was even vergeten dat ik dat niet moet doen, want van cafeïne kan ik nooit slapen. Gelukkig kom ik de nacht door met heerlijke muziek van 3FM. Joost die is erbij in de vrachtwagen op de A2 bij Den Bosch. Daar staat 3FM keihard te loeien. En Ian die vraagt mij of ik iets van Blur kan draaien. Goed nieuws voor je, Ian. Parklife hoor je binnen nu en 7 minuten. Ook Miles Smith en Niall Horan en die nieuwe van The Opposite zijn voor je onderweg.

0: Ian Carey, Keep On Rising, 3FM. Of ik niet even mijn beste vriendin wilde neuken.
1: 3FM.
2: Jelle Hoffink.
3: Ja, dat hoorde je goed. Ik hou echt van reizen in de trein. Hè. Ik ben hierheen gekomen met de trein vannacht. Ik vind niks heerlijker dan naar buiten kijken. Terwijl het landschap aan je voorbij raast. Maar laatst merk dat ik er nog steeds een beetje van aan het bijkomen ben. Mijn beste vriendin en ik die zaten op station Tilburg. Er kwam een man op badslippers en met een blik bier in zijn hand aanlopen. Die begint een gesprekje met mij. Ik denk, nou prima, even sociaal doen. Dat is af en toe ook wel goed voor de mens. En ineens stelt hij de vraag: zijn jullie vrienden of hebben jullie een relatie? Ver en af, toch? Kan ik me ergens voorstellen dat je daar benieuwd naar bent? Nou, ik leg hem uit, weet je, we zijn gewoon goede vrienden. Vervolgens vraagt hij die vriendin van mij of ze van pijpen houdt. En of ze iets met hem wil, ook nog. Belangrijke vraag erachteraan. Nou, onze trein komt in het aanrijden, dus wij denken, ja, wat de fuck maken we hiermee? Ik ben er nog steeds ook een beetje van in shock. Dus wij denken, nou, weet je wat, we lopen helemaal naar achteraan. Die trein zaten helemaal vooraan, in de hoop dat we hem kunnen afwimpelen. En wat denk je? Uiteraard, hij volgt ons. Nou, komt in de trein nog een keer op mij af met de vraag of ik echt geen seks met haar wil. En of ik haar dan wil vragen, op dat moment waar hij naast staat, of zij dan seks met hem wil hebben. Ik heb even gekeken op Marktplaats. Ik zie een of andere oude auto. €300. Ik denk dat ik het wel weet. Sorry, maar waarom? Nou, ik ben nog steeds sprakeloos. Ik ga nooit meer met de trein. Het is beloofd. Ik loop zo meteen wel naar huis toe.

zit. Wat een tune is dit. Hun allernieuwste feestje op mijn graf voor die uiteraard bij 3FM. Het is mooi geweest. Het is bloeddivestering pocket. Ik ga de zomerkriebels in je lichaam even voor je activeren. Doe ik met muziek van de Counting Crows. Misschien heb jij nu wel een nieuwe zomerliefde. Breng dit je terug naar een vorige zomer waarin jij verliefd werd. Denk tijdens dit nummer maar gewoon eens even aan die ene persoon. Die ene persoon waar jij voor bent gevallen toen de zon tevoorschijn kwam en lekker aan het stralen. Counting Crows, nu op 3FM. So she said.

Tate McRae op 3FM met Jordan Greedy. Het is 3:30 geweest. Ik begin inmiddels een beetje in te kakken. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar ik heb altijd geleerd, inkakken is keihard meezingen.

te zijn. Het is eigenlijk heel simpel. Je stuurt via de NPO Luister-app gewoon waar jij lekkerder op meezingt. Optie A, Doe Maar, Smoor Verliefd. Of optie B, The Killers en Mr. Brightside. Dan ga ik zo meteen de track waar...

En dan is het best wel donker buiten in één keer. Dus ik dacht, nou, we gaan lekker meezingen. Dat helpt bij mij altijd heel erg tegen inkakken. De grootste karaoke van Nederland en de keuze was aan jou. Wilde je Doe Maar Horen met Smoor Verliefd of The Killers? En Mr. Brightside, ik kijk even in de NPO Luister app. Ik zie dat er onder andere op is gestemd door Renzo. Die zegt 100% Doe Maar. Die zing ik uit volle borst mee. Robin die zegt ik kies voor Doe Maar. En ook Evelien die gaat voor deze.

0: Kensington hoorde je op 3FM in a moment. Het festivalseizoen, kunnen we concluderen, is in volle gang. Wat ik zo lekker vind aan die festivals zijn de spontane avonturen midden in de nacht, toch? Of zoals ze tegenwoordig omschreven zouden worden, even heel erg Gen Z-taal, sidequests. Als je bijvoorbeeld om 5 uur 's ochtends ineens eieren staat te bakken bij de tent van een complete vreemde. Of als je een verkeerde afslag neemt en ineens in de backstage van het festival staat. Dit nummer gaat dus over die sidequest. De nachtelijke avonturen die je beleeft als de muziek is gestopt. De 3FM heet van Flair door het oog van de nacht.
1: 3FM. Nee. Gaat
2: dit. Yo, wij zijn Flair.
3: En deze week zijn wij de 3FM Mega Hit.

0: Olivia Dean, you're so easy to fall in love. Goedemorgen, het is 3FM, bijna luistert. En ook goedemorgen, Juri.
1: Goedemorgen.
0: Jij zit eens een keer aan de andere kant van deze nacht.
1: Ja, dat klopt. Dankjewel voor het invallen. Ja, nee, lekker joh. Ik kon een beetje uitslaan.
0: Ja, jij kon uit, of juist niet, hè? Weet ik niet. Hoe slaap jij voor zo'n show?
1: Jawel, zeker. Ik ben om 9 uur naar bed gegaan. Dus ik ben helemaal fris en fruitig. Ik heb 6 uur geslapen, joh. Dat is bijna een volledige nacht.
0: Oh, ik kan dat dus echt niet. Ik ben daar zo jaloers op dat mensen dat kunnen.
1: Ah, probeer het een keer. Gooi je ogen dicht en je bent zelf.
0: Ik ga het een keer proberen. Wat kunnen mensen na 4 uur verwachten?
1: Oh, lekker veel muziek. Even kijken, een van mijn favoriete bands, zo meteen Coldplay, komt er voorbij.
0: Coldplay?
1: Ja. En er is nog iets bijzonders mee, want als je van het oude werk of het nieuwe werk houdt van Coldplay, dan ben je van een van de twee, dan ben je een bepaald soort mens. Ja, dan ben je een bepaald type. Ik ga het zo zeggen.
0: Ik heb nog meer vragen dan toen je dit niet verteld had. Zometeen Juri met de meeste muziek voor jouw ochtend. Onder andere dus Coldplay, ook Bieber, Rexha en Faithless voor je onderweg. Eerst nog Rudimental, dit is Waiting All Night.

0: are waiting all night. 3FM. Een hele goede morgen. Zometeen Two Door Cinema Club en Undercover Martin. Eerst het NOS Journaal.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden.
2: 3FM.
3: Hallo NCRV.
2: Joeri Zuiderveld.
0: Coldplay bestaat eigenlijk uit 2 bands. Het is geen complottheorie, het is werkelijk waar. Ik vertel je er zo meteen meer over.

Religion. You're the BB Rexha en Faithless op 3FM. En daarvoor Two Door Cinema Club en Undercover Martin. Een hele goede morgen. Coldplay ga ik voor je draaien. En Coldplay bestaat eigenlijk uit twee bands. Dat is echt waar, want onder de echte fans is er al jarenlang een discussie gaande. Was Coldplay vroeger beter dan nu? En vroeger is dan echt lang geleden, dus dan heb ik het over clocks en parachutes. Veel meer dat bandgeluid hadden ze toen. En nu is het veel elektronischer, zoals Feels Like Falling in Love. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Voor mij maakt het niet uit. En ik zal je uitleggen hoe dat werkt in mijn hoofd, zodat jij dat ook hebt. Hoe je het oude en het nieuwe werk kan blijven waarderen. Want let op, de nieuwe Coldplay, dat is gewoon Coldplay. En heb je het over de oude Coldplay, dan is dat een andere band in je hoofd, want dan noem je dat Oldplay. Dat helpt echt. Want je brein dan, ja, die helpt het dan gewoon sneller te accepteren. De fans doen het ook trouwens op deze manier. Dus als ze ooit nog eens hardrock gaan doen,

Virgin. Je hoorde Bebe Rexha en Faithless op 3FM. En daarvoor Two Door Cinema Club en Undercover Martin. Een hele goede morgen. Coldplay ga ik voor je draaien. En Coldplay bestaat eigenlijk uit twee bands. Dat is echt waar, want onder de echte fans is er al jarenlang een discussie gaande. Was Coldplay vroeger beter dan nu? En vroeger is dan echt lang geleden, dus dan heb ik het over Clocks en Parachutes. Veel meer dat bandgeluid hadden ze toen. En nu is het veel elektronischer, zoals Feels Like Falling.

Coldplay bestaat eigenlijk uit twee bands. Dat is echt waar, want onder de echte fans is er al jarenlang een discussie gaande. Was Coldplay vroeger beter dan nu? En vroeger is dan echt lang geleden, dus dan heb ik het over clocks en parachutes. Veel meer dat bandgeluid hadden ze toen. En nu is het veel elektronischer, zoals Feels Like Falling In Love. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Voor mij maakt het niet uit. En ik zal je uitleggen hoe dat werkt in mijn hoofd, zodat jij dat ook hebt. Hoe je het oude en het nieuwe werk kan blijven waarderen. Want let op, de nieuwe Coldplay, dat is gewoon Coldplay. En heb je het over de oude Coldplay, dan is dat een andere band in je hoofd, want dan noem je dat Oldplay. Dat helpt echt. Want je brein dan, ja, die helpt het dan gewoon sneller te accepteren. De fans doen het ook trouwens op deze manier. Dus als ze ooit nog eens hardrock gaan doen, dan noem je ze gewoon...

0: komt een appje binnen via de NPO Luister-app van Sophie. Die zegt, wie ben jij?
1: Wie bent u?
0: Jurie Zijderveld, goedemorgen, aangenaam. Komende 3 dagen hoor je mijn stem op deze uren van 4 tot 6. Even wat over mij. Ik hou van lekker veel muziek. Af en toe ook een dom geintje tussendoor. Maar dat komt, ik moet mijn dad jokes een beetje oefenen. Ik word binnenkort vader, dus negeer het gewoon. Negeer het gewoon als ik een dad joke maak. Qua muziek nog eventjes. Ja, als het maar een ziel heeft. Ja, dat is lastig te omschrijven. Waar hou ik van muziek? Letterlijk soulmuziek. Een beetje hiphop, dat hoekje hou ik ook wel van. Maar bijvoorbeeld, nou ja, zometeen Nothing But Thieves. Ja, hoor je gewoon dat die gasten keihard hebben staan rammen in de studio. Keihard zitten oefenen hun beste te doen op die muziek. Je hoort mensen aan het spelen en daar hou ik van. Soul, daarover gesproken. Een beetje hiphop, soul-achtig hoekje. Dat is deze wel, denk ik. Outkast en Roses hoor je nu op 3FM.

Justay, Jackstel en John, oftewel de drie J's. Ik moet toch een beetje die dead jokes oefenen. Ik heb je gewaarschuwd. Zometeen Katy Perry op 3FM. Eerst Nothing But...

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Chef Special is niet alleen een gerecht, maar ook een band.

0: Nieuwe muziek, Phoebe Bridgers en Lost Boys op 3FM. NPO Luister-app staat altijd voor je open. Mocht je een melding kwijt willen doen, dan mag dat. Het is een gratis appje, die kan je downloaden. Heeft Boris gedaan, die is ook al wakker omdat het zo warm is in huis. Ja, heel veel sterkte mocht je wakker liggen van de warmte. Hij heeft alle ramen wagenwijd opengezet. Nou, het is op dit moment, even kijken op mijn horloge. Het is 18 graden, dus ja, dat kan wel. Als je de ramen openzet, dan koelt het heerlijk af. Lekker bezig, Boris. En Anouk, die stuurde ook een berichtje. Die heb ik toch wel even teruggebeld, want het is een bijzonder verhaal. Anouk, een hele goede morgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is het nou met jou op zo'n, ja, misschien wel gekke dag?
1: Nou, wel een beetje raar.
0: Ja, dat snap ik. Want wat ga je vandaag doen?
1: Ik ga vandaag het as van mijn overleden hond ophalen.
0: Ja, het as van je overleden hond ophalen. En ik moet heel eerlijk met je zijn, Anouk, want ik heb geen hond. Ik heb nooit een hond gehad. Ik ben een echte kattenmens. Ik kan me niet voorstellen als mijn lieve kleine katje Jip komt te overlijden. Ja, dan ga ik gewoon heel verdrietig zijn. Maar hoe is dat met jou en met de hond?
1: Nou ja, ik was 18 jaar toen ik hem kocht. En ik ben nu ondertussen 33.
0: Oh, de echt je halve leven is die bij je geweest?
1: Ja, precies.
0: En hoe
1: ja.
0: heette de hond?
1: Boetie.
0: Boetie. Hoe was de band met jouw hond?
1: Ja, heel groot. Maar op een gegeven moment, hij was dus 15 jaar en wil eerst voor een hond qua gewicht van 25 kilo. Dan is hij hoogbejaard. En op een gegeven moment, hij had wat trozen. En ik had ook wat gezegd, van als er zo'n mandje niet bij komt, dan moet ik dat doen. Ja, zo heb ik hem moeten laten inslapen. Dat is heel moeilijk. Want ja. Jij uiteindelijk zeg maar, wil je niet egoïstisch zijn, maar wil je het beste voor je beestje. Dus ja, dan ga je die stap maken. En dan ga je dan tegen je dierarts vertellen van, ja, dan ga je datum prikken. Van, ja, dat is zo raar, van onder de datum te prikken van, ja, deze dag. En dan ga ik komen en dan ga ik mijn hond laten inslapen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Dat lijkt me een van de moeilijkste dingen om te doen. Als je zo'n hond zo lang bij je hebt gehad. En dan besluiten van, ja, het is zo meteen voorbij voor jou. Dan dat lijkt me heel lastig om te doen.
1: Dat is heel moeilijk om te doen. Maar wij hebben de beslissing niet gewoon gemaakt.
0: Oh, wat goed, Anouk. Dat is ook heel dapper van je. Dat is echt heel knap gedaan. Vind ik echt een chapeau, hoor. Voelt het nu als een oplichting ook voor jou?
1: Oplichting, ja.
0: Ja, snap ik. Dat snap ik.
1: Ja, wel een beetje. Maar het blijft moeilijk.
0: Ja, en vandaag komt hij weer thuis, dus.
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja, je gaat hem ophalen. Heel veel succes. En hopelijk dat het zo meteen ook gewoon weer afgerond is. En dan is hij ook weer thuis natuurlijk.
1: Dat klopt. Dankjewel.
0: Ja, fijne dag vandaag alsnog. Succes, hè?
1: Tot ziens. Oké.

0: blijven, dan helpt dit de nacht wel door, hoor. On Tonight, Silver Bumper op 3FM. Er is leuk en belangrijk nieuws over Bente. Want er wordt een documentaire gemaakt over haar. Ze wordt nog ongeveer 3 jaar gevolgd door camera's. Het is een beetje onduidelijk wat nou het plan is. Want wanneer die uit gaat komen is ook nog niet bekend. En het is belangrijk nieuws. Want alles wat ze zegt in die documentaire, dat gaat ook echt gebeuren. Moet je horen wat ze namelijk zegt in een documentaire toen ze nog een kind was. Dit is meer dan 14 jaar geleden.
1: Mijn droom is eigenlijk om mensen te kunnen vermaken met mijn muziek. Om ze daar blij mee te kunnen maken. Dat mensen mij gaan kennen en zeggen van, hé, dat is Bente. Ja, dat lijkt mij heel erg leuk.
0: Kijk nou eens aan. Bente is gewoon een sikke voorspeller. Koning Toto is er niks bij. Als Bente het casino in komt lopen, dan worden de koffers met flappen alvast klaargelegd.

0: We gaan nog even Frank Ocean een beetje afstoffen. 3FM. Lang geleden toch dat je die hebt gehoord. Blijft een goed liedje. Frank Ocean en Lost op 3FM. En zometeen Harry Styles.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind.
2: 3FM. Juri Zuiderveld.
0: Heb je een slechte conditie of ben je astma-patiënt? Pas dan goed op, want zometeen een artiest die heel slecht voor je is. Wie het is, hoor je zometeen.

Lady Gaga en Beyoncé, die ik overal weer in mijn tijdlijn voorbij zie komen de afgelopen dagen. Ongelooflijk, Jay-Z die heeft een aantal concerten gegeven voor een jubileum van zijn oude albums. En Beyoncé, nou, die was ook de grote ster naast Rihanna. En daardoor dacht ik, oh ja, uit die periode dat Beyoncé ook keihard hits aan het scoren was, zat ook deze Lady Gaga en telefoon, hoorde je op 3FM. Daarvoor Harry Styles en American Girls. En ik heb nieuwe muziek voor je van de geweldige, geweldige Olivia Rodrigo. A.k.a. de vrouw met de grootste longinhoud ter wereld. Want zij maakt zinnen, die zijn zo lang. Ik word er als astmapatiënt een beetje bang van als ik er naar luister. Ze doet af en toe even kort een ademhaling tussendoor, maar moet je luisteren naar Vampire, een hit van lang geleden van haar. Stop me.

0: vampire.
1: Oh my god. Dit is gewoon eigenlijk één lange zin. Dit was nog een challenge een aantal jaar geleden om deze zin een beetje na te kunnen doen zonder adem te kunnen halen. Nou, het was echt knettergek. En die engnek, Olivia Rodrigo, ze doet het nu gewoon weer in een nieuwe liedje, Stupid.

langste longinhoud ter wereld. Want zij maakt zinnen die zijn zo lang. Ik word er als astmapatiënt een beetje bang van als ik er naar luister. Ze doet af en toe even kort een ademhaling tussendoor. Maar moet je luisteren naar Vampire, een hit van lang geleden van haar.

0: Pink Vampire.
1: Oh my god. Dit is gewoon eigenlijk één lange zin. Dit was nog een challenge een aantal jaar geleden om deze zin een beetje na te kunnen doen zonder adem te kunnen halen. Nou, het was echt knettergek. En die engnek, Olivia Rodrigo, ze doet het nu gewoon weer in een nieuwe...

geweest. Het WK voetbal. Spanje die heeft gewonnen afgelopen avond. Die staat eind deze week in de finale van het WK voetbal. Tegen, ja, een van de twee van vanavond. Engeland tegen Argentinië. Vanavond is de halve finale. En hier komt een van mijn weinige kennisfeitjes over voetbal. Als Argentinië doorgaat, dan is het zometeen Messi tegen de jonge Yamal. Dus eigenlijk de oude legende tegen de jonge legende. Dat zou toch mooi zijn, Argentinië. Ik hoop dat ze winnen. Vandaag wordt een broeierige, warme dag. 28 graden, alleen maar zon. Dus zet momenteel, nu het nog kan, even je ramen open. Even lekker de boel doorluchten. Ik hoop ook dat ze dat doen in het Gelredome voor vanavond. Kijk, ik weet, het is een open stadion, maar toch voor het gevoel. Pitbull treedt op in het Gelredome. En dan hebben we het wel nodig, een beetje frisheid. Want dat is dat concert waarbij iedereen eigenlijk zo'n kaal koppie meeneemt. Zo'n siliconen deksel op hun hoofd zet. En dat gaat stinken, jongen. Dat gaat stinken als het warm is. Dus ik hoop dat het een beetje afkoelt ook vanavond bij Pitbull. En morgenavond in de Johan Cruijff Arena staat de man die ik heel graag live had willen zien. Maar ik ben er morgenochtend ook gewoon weer. En overmorgenochtend ook weer. Dus we gaan een beetje terug naar de focus. The Weeknd staat in de Johan Cruijff Arena morgenavond. Samen met

Lauren Whitcomb hoorde je, Kim Gambaff hier. Sef is een artiest die buiten de hokjes denkt. Buiten de gewone paden. Vorig jaar heeft hij een album uitgebracht, Lieve Monsters. En dat is zo'n goed album. En zijn live performances zijn ook geweldig. Dan zou je denken, nou, we gaan weer toewerken naar een nieuw album. Maar Sef die heeft het anders bekeken. Want hij vond dat er nog wat liedjes moesten worden toegevoegd aan zijn album. Het was toch nog niet af. En dan doet hij dat ook gewoon. Hij heeft twee liedjes toegevoegd aan zijn album Lieve Monsters, waaronder deze. En het is ook weer zo'n goed liedje. De nieuwste van Sef heet The

0: Een berichtje binnen van Celine via de NPO Luister-app. Die zegt dat ze bijna op Schiphol is, want ze vliegt om 8:00 deze ochtend richting Napoli, Italië. Lekkere vakantiebestemming. Ik ben er een aantal jaar geleden geweest. Heerlijk, Celine. Geniet ervan. Lieve mensen, overal lekker eten. Goedkoop. Komt helemaal goed. Maar ik heb nog wel één ding waar je op moet letten voor alle vakantiegangers.
1: Kaartje voor een kaartje. Thank you so much.
0: Want ga je deze zomer nog op vakantie? Let dan goed op, want dat kan concertkaartjes waard zijn. Stuur vanaf jouw vakantieadres een kaartje naar Wijnand en Jamie, naar de 3FM Ochtendshow. En je maakt kans op concertengoed voor een concert naar keuze. Dat is toch een ongelofelijke actie. Je hoeft alleen maar even een aanzichtkaartje te kopen en dan zie je vaak van die gele grote unit van die brievenbussen in het buitenland. Je gooit je kaartje erin, zet het goede adres erop en wie weet dat jij wel concertengoed wint. Dat hoor je dan weer na de zomer als jij terug bent en als Wijnand en Jamie ook terug zijn. 3fm.nl/kaartje, dat is waar je moet zijn voor alle uitgebreide info. Of pak even de NPO Luister-app erbij en stuur het woord kaartje en je krijgt het goede adres in je app. En niet vergeten, gewoon lekker een kaartje sturen naar Wijnand en Jamie. Oh.

0: Jamaican Mamba.
1: De onverwachte quiz.
2: Goedendag, ik spreek met Tom.
3: Ik zit even in mijn tong.
4: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: Ja, die zag je niet aankomen. De onverwachte quiz. De quiz die eigenlijk voor de kandidaat zelf nog het meest onverwacht komt. Want hij weet niet dat hij kandidaat is in deze quiz. En deze nacht is dat... Laurens.
5: Hallo.
0: Hi Laurens, je spreekt met Jury van 3FM.
5: Ja, goedemorgen.
0: Je zit in de onverwachte quiz.
5: Oké, gezellig.
0: Vraag 1. Wat mag je binnenkort in de trein niet meer neerzetten op de stoel naast je?
5: Rugtas.
0: Bam. Je hebt het nieuws goed gevolgd. Vraag 2. Welke kleur heeft een zonsopkomst op Mars? Weet je dat niet?
5: Ja, gewoon dezelfde kleur. Oranje-geel.
0: Bam. Fout. Ik had het ook niet geweten, Laurens. Blauw.
5: Ja.
0: Als de zon opkomt, is het een blauw gloed kleur. En dan de derde vraag. Het zou de laatste vraag kunnen zijn, Laurens. Maar je weet het nooit, want het is de onverwachte quiz. Anderson Paak, die hoor je zo meteen op 3FM. En hij stond laatst nog in Nederland met in het voorprogramma van welke artiest?
5: Ik heb werkelijk geen idee. Anton.
0: Nee. Bruno Mars. Ja, helaas. Het was fout. Het was wel de laatste vraag in de onverwachte quiz. Laurens, je hebt hem helemaal overleefd. Niet allemaal goed, maar wel goed gespeeld.
5: Dankjewel.
0: Werk ze!

0: Okay, you bubbling.
1: Look, yeah.

De Last Dinner Party en Nothing Matters op 3FM. Mocht je nog een beetje moeten wakker worden, dat kan natuurlijk. Dan krijg je zometeen sowieso de 3FM ochtendshow met Mart en Jamie. Maar ik ga je zometeen een handje helpen, want het meest dansbare liedje van Bruno Mars hoor je zometeen na Rita Ora. Dit is Your Song.

0: en Jamie beginnen zometeen met Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. Eerst het NOS Journaal.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui.
2: 3FM.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
1: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met

0: discounter.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: 3FM.
3: Deze ochtend even geen
4: Wijnand,
3: maar onze liefste Mart Meijer.
4: De invaljuf is er. Goedemorgen.
2: De invaljuf.
4: 6:06, de woensdagochtend met Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: lekker als je 6-7 wakker bent. Dan hoor je namelijk bij onze favoriete clubpie. En daar kan je ook voor aanmelden. 3fm.nl/voorhoede. Dan weten we altijd een beetje wanneer je jarig bent. Hoe laat je wakker wordt. Wat je hobby's zijn. En weet ik het wat allemaal. Nou, er komen allemaal verschillende appies ook binnen. Onder andere van Els. Die zegt goedemorgen. De week is doormidden. Fijne zonnige woensdag. Peter die is erbij. Die zegt hallo. De laatste loodjes. Bijna tijd om lekker 2 weken uit te gaan slapen.
1: En gegund ook als je in de voorhoede zit.
0: Ja, en je hoorde het net al. De voorhoede vraag van vandaag. Dat doen we namelijk altijd 1 vraag. Eventjes wat extra in het zonnetje zetten. Deze keer de vraag van Lara. Want die zegt, hoe staat het ervoor met de vakantie van Jamie? Zie je er nog tegenop? Want, nou, je hoort
1: even bij.
0: Jij gaat natuurlijk, Mart, ons invallen voor 4 weken. Ga jij heerlijk op dit plekje zitten. En ik en Wijnand zijn even 4 weken afwezig. En ik ga op vakantie met alleen mijn ouders. En vraag me niet hoe dit is gegaan. Dit is even een soort structurele regeling geweest, ja, zeg maar. Dus het was niet een soort van oh leuk, we hebben echt zin om een keertje weer met elkaar op vakantie gaan.
1: Top,
0: nee, we wilden allebei naar dezelfde... Het was praktisch. We wilden allebei naar dezelfde locatie. Dus het was, dan gaan we met elkaar. Nou ja, dat is hartstikke prima. En mijn moeder is hier ontzettend enthousiast over. Want die denkt gewoon, ik ben weer een keer. En mijn vader denk ik ook. Maar mijn moeder spreekt het even uit. Ik ben 2 weken lang met mijn dochter. Dat gebeurt eigenlijk natuurlijk nooit meer. Maar goed, ik ben wel ook een volwassen vrouw van 32. Die ook, ja, een relatie heeft en weet ik het wat. Ik ben niet meer zo vaak met mijn ouders. Ik zie hun eens in de, weet ik veel, 2 weken of zo. En ik zie er dus best wel tegenop. En daar hadden we het gisteren in de uitzending ook over. Omdat ik gewoon bang ben dat er irritaties gaan komen. Dat we ruzies gaan krijgen. Dat je überhaupt op een gegeven moment in de ochtend wakker wordt en denkt, gadverdamme, ik wil gewoon even een moment voor mezelf hebben.
1: Ja, en als jouw ouders iets zoals jij zijn, dan denk ik dat het wel kan gaat knetteren.
0: Wij lijken
1: tong
0: natuurlijk extreem op elkaar, zeggen alles wat we denken, dus dat gaat natuurlijk op een gegeven moment wel, denk ik, voor ontploffingen zorgen. En daar ben ik een beetje bang voor, dat die 2 weken dan gewoon niet zo heel erg leuk gaan worden.
1: Dat snap ik wel.
0: Ja, en nou ja, dat is ook wel een beetje meteen een vraag aan jou, want gisteren kregen we allemaal reacties van, nee joh, komt goed en hartstikke leuk. En toen dacht ik, het kan niet dat ik de enige ben die hier zich druk om zou maken. Het kan niet. Is het zo onrealistisch, denk je, hoe ik denk? Van dat er veel irritaties zullen zijn en dat het mis zou kunnen gaan?
1: Nee, want bij je ouders komt natuurlijk altijd de oude dynamiek naar voren. En ik merk hoe ouder ik word ook een jaartje ouder natuurlijk. Hè. Dat je ouders zijn ook de eerste mensen bij wie je het ook uitspreekt. Ik ben ook op een gegeven moment, op mijn 18e was ik al een paar jaar niet meer mee geweest. Toen ging ik weer mee. Toen dacht ik ook, dit ga ik nooit meer doen. Want ik word te oud om met mijn ouders, die gaan ook in die ouderrol. Dat past niet meer als je ouder wordt. Dat heeft geen zin.
0: Nee, dus ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Ja. Dat wij gewoon, want zij zijn ook de eerste mensen die ik dan aan laat weten dat ik geïrriteerd ben. Zeg maar. Want dat kan ik gewoon dan niet voor me houden. Dus ik ben er alsnog een beetje sceptisch over de reacties eigenlijk die we gisteren hebben gehad van luisteraars van, nee, het komt allemaal wel goed. Dat ik het gevoel heb dat veel mensen niet hun ware aard hebben laten zien.
1: Oh.
0: Dat er toch best wel veel irritaties en misgaande
1: dat
0: vakanties
1: moet
0: tussen
1: dat
0: kunnen
1: moet
0: zitten, de luisteraars, die met hun ouders op vakantie zijn geweest. Dus ik hoop toch een beetje daarin ook een beetje erkenning te krijgen van als je nu luistert, weet je wel. Dat, en dan ook te horen hoe je dit dan hebt opgelost. Dat vind ik dan ook wel handig om te weten.
1: Dus de minder positieve vakantieervaring met je ouders weg zijn.
0: Ja, precies.
1: En oplossingen zijn ook altijd welkom. Want die ga je vast wel nodig hebben de komende 2 weken.

0: nieuwste liedje van Teddy Swims. Hoorde je op 3FM, het heet Break Up in Reverse.
1: We hadden het net over dat ik zondag... Is het zondag? Nou, in ieder geval ergens aankomende dagen op vakantie gaan
0: zondag
1: met de ouders. En dat gaat 2 weken lang gebeuren. En normaal gesproken ga ik niet meer echt met mijn ouders op vakantie. Ja, misschien een weekendje of zo, weet je wel. Of dat je, nou ja, misschien max 4 dagen met elkaar bent. Maar 2 weken, dat is echt voor het laatst gebeurd volgens mij toen ik 15 was. Vraag me ook niet waarom het gaat gebeuren.
0: Jij bent ook enig kind, toch?
1: Dus ik ben ook enig
0: jij
1: kind.
0: En je 2 ouders.
1: Ik heb 2 ouders. Punt. En het is een beetje een ding waar ik tegenop zie. Want ik heb ontzettend veel zin in de vakantie. Ik heb ontzettend veel zin om lekker in de zon, op het strand, weet ik het wat allemaal. Maar waar ik heel erg bang voor ben, is dat er heel veel irritaties gaan komen. En dat er uiteindelijk ook heel veel ruzies gaan ontstaan. En dat is iets wat ik echt niet zou willen. En daar hadden we het eventjes over, waar onder andere Roelof op heeft gereageerd. En die zegt, ja, ik ga dus gewoon niet met mijn ouders op vakantie. Dat gaat sowieso mis. Oh, wat hij erbij staat, vind ik niet zo positief. Mijn moeder is een dominante regeltrut. Ga ik niet zo goed op. Wat een liefde deze ochtend.
0: Jeetje, verjaardagen zullen leuk zijn daar, denk ik.
1: Ja, en Erik die is er ook bij, die zegt... Ja, ik heb een tippie. Spreek voor aankomst al af welke dagen voor jezelf zijn... en welke je met je ouders gaat doen.
0: Dat vind ik helemaal niet zo slecht eigenlijk. Dat je dat een beetje stroomlijnt met elkaar.
1: Dat ik had eventjes dan al van tevoren dat ik haar even met mijn ouders moet spreken.
0: Ja, maar daar kan je ook lekker naar uitkijken. Als je gewoon al dingen afgesproken hebt, dat je ook weet... Nou, ik kan een paar dagen gewoon lekker met eentje weg. Ik hoef ze even niet te zien.
1: Ja.
0: Verwachtingen aangeven en uitspreken is natuurlijk altijd wel belangrijk,
1: ja, hè? Oké. Ja, ik ga hier even over nadenken. Want, ja, ik denk dat ik gewoon mijn moeder... hier een keer over moet spreken. Ik vind het gewoon ook eng. Ik vind het gewoon omdat ik dan bang ben dat ik haar teleurstel.
0: Ja, want je zei toch dat zij er heel veel zin in heeft. Dat zij de hele tijd benadrukt hoe leuk het is dat jij meegaat.
1: Het is zo zielig dat ik dan zeg, mam, ik zie er tegenop... terwijl dat jij er echt zin in hebt. Vind ik echt zielig.
0: Ik heb nu al te doen met de arme vrouw. Maar verwachtingen uitspreken is wel het beste, Jamie.
1: Dat is wel waar, oké.
0: Het is 6 minuten voor 6:30 in de ochtendshow van 3FM. Zonnig, warme dag, maximaal 31 graden vandaag. En je wordt wakker met Shaggy, It Wasn't Me. Zometeen na Haven.

0: Shaggy en It Wasn't Me.
1: En zonder Wijnand, die is even een dagje vrij. En met Mart Meijer. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Waarmee je ook meteen kans kan maken op een airfryer. Jeetje, wacht even.
0: Neem ik tijd.
1: Ik had even een hapje eten genomen, maar dat schiet dan zo in mijn keel. Ken je dat?
0: Oh, ja, ik ken het. En je wil liever niet hoesten op de radio, dus dat gaat je
1: nee,
0: heel erg
1: ik dacht, ik wil geen walgelijk geluid maken, maar ik denk dat dit niet per se beter klonk. Goed, in ieder geval, je kan dus een airfryer winnen. Het enige wat je hoeft te doen, is even je naam te sturen naar de NPO-luisterapp. En wie weet, is hij dan gewoon voor jou. En de man, de connoisseur.
2: NOS op 3.
1: Van de airfryers, ja. Martijn Middel.
3: Ja, als je uit de airfryer hebt gegeten, dan heb je dat soort klachten niet.
1: Dat is minder vet natuurlijk.
3: Ja, dan dat smeert de boel gewoon lekker. Ja, het zit altijd een heel klein beetje vet op die airfryer producten. Maar niet te veel.
0: Naast de airfryer is hij ook nieuwsanker. En het is 6:30, dus Martijn heeft het nieuws voor
3: je. Ja, goedemorgen. De douane heeft dit jaar al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Nederland is een interessant land voor smokkelaars vanwege de hoge accijns die je hier betaalt op sigaretten. En dus wil de douane ze pakken. Nou, de douane heeft geen zin om geluid te maken. Wacht even hoor. Daar komt de douane.
4: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
3: Als het goed is, wordt dat nog lastiger. Er komen meer controles, vooral in de haven van Rotterdam. En op Schiphol starten ze een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Het kan volgens de brandweer nog dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt omdat de politie denkt dat ze iets met de brand te maken hebben. Een van de verdachten is een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken.
1: Hoe kan dat nou?
0: Ja, dit is toch dat klassieke verhaal dat vrijwillige brandweermensen zelf fikjes gaan stoken.
1: Om ervoor te zorgen dat ze dan werk hebben.
0: Ja, dat is heel klassiek ding, toch? Tenminste, ja, volgens mij een broodje aap, weet ik niet.
3: Nee, je hoort dit vaker inderdaad, dat mensen die zeker bij de vrijwillige brandweer werken, daar toch... Ja,
1: eigenlijk pyromanen zijn dan of zo.
3: Nou ja, ik denk inderdaad dat ze vanwege hun fascinatie voor vuur bij de brandweer zijn gegaan.
1: Wat bizar.
3: Ja.
0: En dan zelf aansteken. Nou, de gevolgen zijn groot.
3: Ja. Heel bijzonder, ja.
2: Het WK voetbal.
3: Ja, Spanje moet nog 1 wedstrijd winnen om wereldkampioen te worden. Gisteravond speelden ze de halve finale tegen Frankrijk. Op papier een spannende wedstrijd, maar na 22 minuten kreeg Spanje al een penalty.
5: Dinje moet oppassen. Ja, die geeft een beuk en het is een penalty voor Spanje. Uit zijn rug komt Lamine Yamal. Dinje heeft het niet in de gaten. Oyarzabal, wat een spanning op de tribune bij alle Spaanse fans. Aanloop van Oyarzabal en het is 1-0.
3: Ja, Frankrijk mocht op papier dan de beste aanvallers hebben. Ze kwamen nauwelijks aan aanvallen toe. Spanje bleef aandringen. Dit was in de 58ste minuut.
6: Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as. Dani Olmo, dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje. En viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen. Het voelt als de beslissing.
3: En dat was het ook. Vanavond wordt duidelijk tegen wie Spanje de finale speelt. Het gaat tussen Engeland en Argentinië.
1: Wie zijn jullie? Engeland of Argentinië?
0: Engeland.
3: Ja, we hebben met Nederland natuurlijk wel wat dingen meegemaakt tegen Argentinië. Dus ik kies ook voor Engeland vandaag.
1: Mijn hele TikTok-algoritme is ook anti-Argentinië zijn. Er stond ook heel vaak van die video's dat het boeit me niet meer wie er wint, zolang het maar niet Argentinië is. Dat eigenlijk het enige nog was.
0: Je zei dat ligt aan verschillende dingen. Eén, dat wij een paar jaar geleden ontzettend door ze genakt zijn in de kwartfinale, denk ik, destijds.
3: Ja.
0: Kwartfinale, denk ik. Ja. En dat er heel veel theorieën rondgaan dat het allemaal gekocht is en dat Argentinië moet winnen, dat het corrupt is, et cetera. Ik ben wel voor Engeland vanavond, zou ik
1: Oké,
0: weer dag Martijn.
3: Nou, we zijn lekker met elkaar eens. Het weer, dat is ook vrij simpel. Zonnig en warm. In het oosten vanavond nog wel kans op een onweersbuitje. En het wordt 27 tot 31 graden vandaag.
0: Kijken we nog even naar de situatie op de weg. En dat valt nog alles mee. 60 kilometer file. 1 langer, dat is op de A15 tussen Gorkum en Rotterdam. Bij Papendrecht zijn problemen aan de matrixborden. Daardoor zul je om moeten rijden via Dordrecht over de N3 en de A16. Kost op dit moment 35 minuten extra. 3,

0: met allemaal lekkere snacks. Of dat je misschien een gezonde groentetaart erin kan gooien. Alles is mogelijk. Het enige wat je hoeft te doen is mee te spelen met laatste letter. En het leuke is, als je kandidaat bent, krijg je sowieso het laatste letter kaartspel. En de vakantie komt er natuurlijk aan. Kan je dat lekker meenemen? Kan je een beetje thuis of waar dan ook gaan oefenen? Iemand die dat gaat doen is Dion. Dion, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Even voor de uitleg. Jij kiest een beginletter. Je krijgt dan een categorie van mij om een woord mee te maken. Heb je dat antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord ook meteen weer de beginletter voor je volgende antwoord. En dat in 30 seconden tijd gewoon zoveel als mogelijk categorieën tegen mij aangooien. Wat voor startletter heb jij gegeven?
1: De D van Dirk.
0: Oké.
1: Okay. Van Dion.
0: Ben jij er klaar voor, Dion? Of heb je nog even een klein namaste momentje nodig? Of wat denk je?
1: Nee, komt wel goed.
0: Oké, okay, super. Dan gaan we ervoor. Avondeten.
1: Een doperwten.
0: Kleur.
1: Kleur met een N.
0: Het is heel fel.
1: Neon, geel.
0: Iets wat je in de badkamer gebruikt.
1: Lipliner.
0: Drankje.
1: Hair. Rioja.
0: Film of serie?
1: Anarchy. Sons of Anarchy. Nee, dat is mijn S.
0: Nee. Oh. Hey, maar ten eerste mag ik heel even een staande ovatie voor Dion. Hij kwam met lipliner aanzetten. Sorry, dat vind ik geweldig.
2: Dat ik vind het heel knap, Dion.
0: Ja, geweldig. En daarnaast heb je op dit moment gewoon de hoogste score, Dion. Je hebt 4 punten gehaald.
1: Kijk, dat is mooi.
0: Dus wie weet is hij van jou vrijdag. Je weet het, maar nooit die airfryer.
2: Hoor je?
1: Meemaken.
2: Uiterlijk komende vrijdag. Werk ze vandaag, Dion.

0: eventjes naar in de auto. En toen was ik naar 3FM aan het luisteren. En vanaf 4 uur hoor je natuurlijk onze grote vrienden Barend en Benner. De middagshow. Hoe zeggen ze het ook weer?
1: De bijna nummer 1.
0: De bijna nummer 1. Ik was echt op 1 na. Bijna nummer 1 middagshow. Zo had ik moeten zeggen. En ik heb zo erg met een glimlach, maar vooral ook eigenlijk echt lachend in de auto gezeten. Omdat, Barend en Benner, als je ze een beetje kent, dan weet je dat Nel, die erbij zit, altijd gewoon een beetje zo lekker relaxed en rustig en een beetje zo'n wapperend hoe zeg je dat? Vlindertje is. Zo voelt het voor mij echt
1: klopt,
0: altijd.
1: Ja, dat
0: en dat Barend altijd heel erg daar, en die heeft heel erg een mening en die is heel erg, en die mening van Barend, die kwam gisteren weer eventjes goed omhoog. Hij was namelijk een beetje boos en dat kwam doordat radio DJ Jeroen van Inkel als statement heeft gemaakt dat hij vindt dat Giel Beelen deze ochtendshow zou moeten presenteren. Dus dat wij weg zouden moeten gaan. En daar was dit Barend zijn reactie op.
2: Jeroen van Inkel, je moet weten waar je over praat.
0: Ja.
2: Radio is 2026 niet alleen maar meer het cijfertje wat we elke week krijgen. Radio wordt in hele kleine stukjes gesneden. En krijgt daar een bereik mee waar Giel Beelen alleen maar van kon dromen in zijn toptijd. Dus dat geroep van een generatie die er nog steeds mag zijn, die van mij tot in lengte vandaag achter de microfoon mag blijven zitten, maar gefundeerd op helemaal niets, op niet weten wat er echt speelt als het gaat om de huidige radiowereld, wat mensen bereiken en hoe hard ze daar hun best voor doen.
3: Ja, wat ze doen.
2: Denk ik een beetje rustig aan, weet je wel. Met altijd een beetje, Giel Beelen moet weer die ochtendshow gaan doen. Ja, Carlo en Irene hoeven ook niet de Telekids weer te gaan maken op RTL 4.
0: Maar ik moest zo hard lachen, omdat, kijk, ik vind het ten eerste hartstikke lief dat hij dit doet. En dat hij dit zegt, of dat hij het een beetje opneemt voor zijn collega's. En voor zijn beste vriend Wijnand natuurlijk. Maar ik zit er ook in de auto naar thuis en dan denk ik, waar maak jij je nou druk om?
1: Dit doet jou helemaal niks, blijkbaar.
0: Nee, nou, dat Jeroen van Inkel dat zegt.
1: Nou, een legendarische Nederlandse radio-dj tegenwoordig,
0: kijk,
1: op Radio 2
0: te horen. Deze man heeft natuurlijk een geweldig radiocarrière gehad en heel veel voor de radio betekend en weet ik het wat allemaal. Maar ja, ik kan me er toch ook niet druk om maken als in, kijk, wat hij vroeger heeft gedaan was geweldig. Maar als ik nu naar hem luister, ben ik er ook niet fan van. Which is fine. We hebben gewoon allemaal andere meningen en andere smaken. Maar dan, als ik jou niet vet vind in wat jij doet, dan is het ook prima als jij niet vet vindt wat ik doe.
1: Jij zegt eigenlijk, Giel Beelen zou het tijdstip van Jeroen van Inkel op Radio 2 wel kunnen gaan.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk een heel goed idee.

0: Peggy Goo. En die heet Wow Man.
1: We moeten het zo meteen eventjes hebben over iets wat ervoor zorgt dat wij ongelukkig en ook onsuccesvol aan het worden zijn. En dat eigenlijk wel de sleutel, de key, om hiervoor te zorgen te maken heeft met dat wij iets rustiger aan moeten doen met z'n allen. Even een beetje relax, even een beetje tranquilo. Even achteroverleunen.
0: Relaxen is beter voor je carrière?
1: Ja.
0: Zometeen meer. 3FM.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
15: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: verfzaak.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 7 en Wijnand en Jamie in de ochtend. Maar deze keer met Matt Meijer.
4: En met de bouwzaam Magnetic zometeen.
5: En met Martijn Middel, want die heeft het nieuws.
6: Ja, goedemorgen, het zomerabonnement van de NS loopt als een trein.
7: NOS op 3.
6: Deze zomer kun je voor €49 per maand met de trein reizen, buiten de spits en in het weekend. Zo'n extra goedkoop abonnement was een idee van het kabinet nadat de brandstofprijzen de lucht inschoten. Sinds half juni hebben 270.000 mensen zo'n abonnement op hun OV-chipkaart geladen, heeft de Volkskrant uitgezocht. Vooral jonge mensen kopen hem. De politie heeft op de Amsterdamse Wallen een grote actie gedaan tegen mensenhandel gisteravond. Daarbij zijn mensen opgepakt, maar de politie wil niet zeggen hoeveel mensen zijn meegenomen naar het bureau. Ze geven op dit moment sowieso geen informatie over de politieactie in het belang van het onderzoek. Na meer dan een eeuw is de grens tussen Gibraltar en Spanje open. Sinds middernacht wordt er niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied dat vastzit aan Spanje. Daar was altijd een douane, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Daardoor komt er een einde aan de lange wachttijd voor de 15.000 mensen die dagelijks de grens overgaan. En acteur Kees Geel is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij brak dik 20 jaar geleden door met de film Simon, waarin hij de hoofdrol speelde. En hij won voor die rol een gouden kalf.
8: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen. Ik wil Ron Schuiten maar bedanken, mijn gabbertje, zonder wie ik het heel moeilijk vind voor te stellen hoe ik deze rol ooit had moeten spelen. En mijn vriend Marcel. Ik had graag gezien dat Marcel ook genomineerd was, want dan had ik van hem kunnen winnen.
6: Later was Kees Geel onder andere 9 seizoenen lang te zien in Flikker Rotterdam. En ook zijn iconische stem zette hij vaak in als verteller en voice-over.
9: Hallo, doe mij maar een chicken salté menu en een cola light voor deze mooie dame.
10: Lekkere krokante kip, gefrituurde uitjes en een heerlijke Oosterse satésaus.
11: Lekker!
6: Kees Geel overleed dinsdagochtend. Hij was 61. Het weer opnieuw zonnig en warm. In het oosten is er vanavond nog kans op een onweersbuitje. En het wordt 27 tot 31 graden.
12: Lieve verkeer dan van de ANWB. Het is nog behoorlijk rustig voor een ochtendspits. Wel veel problemen rondom de A15 tussen Gorkum en Rotterdam. Zijn problemen bij de Noordtunnel bij Papendrecht. Dat zorgt voor een half uur vertraging. De weg is daar dicht. Je moet via Dordrecht, via de N3 en de A16. Of via knooppunt Hooipolder over de A27 omrijden. Dat zorgt op die N3 in de richting van Dordrecht voor 20 minuten vertraging. En op de N214 in de richting van Papendrecht ook voor een half uur. Dus veel succes in de omgeving van Rotterdam. Andere files in Nederland zijn op dit moment 10 minuten of korter.
13: 3FM.
14: Ster.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18+ speelbewust.
18: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
19: Oh, weer een muis.
18: En samen spelen.
19: Kom maar. Ja.
18: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: nasi-goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi-goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: 3FM.
9: Hallo, NCRV.
8: Wijnand en Jamie.
10: 5 over 7, goedemorgen.
11: Continu ja zeggen, het schaadt ons op meerdere vlakken. Maar vooral dus voor je werk schijnt het helemaal niet handig te zijn.
10: Ja zeggen, niet handig voor je werk.
11: Dus niet meer doen.

0: vanochtend wakker, toen dacht ik dat het donderdag was. Oh. Dat is toch even zo'n flinke deceptie waar je dan in terechtkomt. Maar heb ik meteen goed nieuws. Het gaat gewoon een heerlijke dag worden. Het wordt vandaag 27 tot 31 graden. Wijnand is er even niet deze ochtend. Maar dat hoef je ochtend ook niet meteen een stuk vervelender te maken. Want onze lieftallige invaljuf Mark Meijer is erbij. Goedemorgen.
1: Dus een cadeautje voor morgen. Goedemorgen. Wel balen als je dit weekend naar Tomorrowland gaat. De autoriteiten in Vlaanderen die hebben code oranje afgegeven. En dat betekent dat er geen vuurwerk mag afgestoken worden bij de main stage. Tomorrowland is een gigantisch dancefestival met grote stages.
0: Ja,
1: en veel vuurwerk en gekke huis. Dus dat gaat dus allemaal niet door.
0: Elk jaar is er wel weer wat met hun...
1: vorig jaar is de hele main stage
0: natuurlijk afgefikt. En ja, nu is het heel
1: ze zijn extra voorzichtig.
0: Hey, er is even een onderwerp waar ik het graag over wil hebben. En dit is een woord wat heel erg TikTokerig voelt eigenlijk.
1: Ja.
0: Toxic productivity. Maar het is wel iets waarvan psychologen zien dat het heel erg toeneemt. Waarvan ik dan toch denk, oh, misschien is het best wel goed om het daar een keer gewoon met elkaar over te hebben. Dat we daar wat bewuster van worden. Want toxic productivity is dus eigenlijk dat je de constante drang voelt om productief te zijn. Dus dat rust voelt als een soort van tijdverspilling. En dat op een moment, en dat is dus dan voornamelijk denk ik ook met werk, als je continu bezig bent, het continu druk hebt van, oh ja, ik heb het zo druk, ben de hele dag, dat je daar dan ook je eigen waarde aan hangt of zo, weet je wel, aan hoeveel je presteert.
1: Ja, en, je bent pas goed genoeg als je heel hard werkt.
0: Precies, en heel veel psychologen zeggen nu van, dit begint een probleem te worden, want, nou ja, sowieso de kans op stress, angst, slaapproblemen en uiteindelijk misschien een burn-out nemen toe. Maar ze zeggen ook, dit kan ook voor je carrière best wel schadelijk zijn. Omdat namelijk wat er gebeurd is, je raakt op een gegeven moment zo erg uitgeput dat je ook minder creatief wordt en veel sneller fouten maakt. En omdat je steeds vaker ja zegt, dat daardoor dus ook dan je grens vervagen en die werkdruk oploopt. En dat dat dus allemaal ervoor gaat zorgen dat je uiteindelijk, nou ja, of er helemaal vanaf ligt, of je werk gewoon niet meer goed doet.
1: Wat ik hier zo stroef aan vind is dit. Het is per se een open deur, maar het klinkt ook logisch. Van, oh, als je te veel hooi op je vork neemt, bla bla bla. Maar ik doe het ook. Ik denk dat jij het ook doet. We doen het allemaal. Dat ik denk, dit kan ik wel bijpakken. Ja, ik ben ook echt een slappe zak als ik hier nu nee op zeg. Want ik kan dat toch prima even aanpakken, dit klusje.
0: Nou, dit is de reden waarom ik er graag even over wilde beginnen. Want kijk, als je vaker deze ochtendshow luistert, dan weet je dat ik sinds een aantal weken, nou ja, misschien dat al wel maanden is nu, niet meer op de vrijdag werk. Dat ik even 4 dagen werk. Met de reden dat ik er slecht in zat. Dat ik heel veel paniekaanvallen kreeg. Dat ik me mentaal slecht voelde. Wat met heel veel privé-situaties te maken had. Maar ik denk dat ook wel dit daar ook een onderdeel van was. Van eigenlijk nooit ergens nee op durven te zeggen.
1: Ja, ik ken je als iemand altijd die de lat ook hoog heeft liggen.
0: Wat zeg je?
1: Ik ken jou ook als iemand die de lat hoog heeft liggen.
0: Ja, maar dat doe ik echt compleet mezelf aan. Want dat wordt van niemand eigenlijk echt specifiek gevraagd.
1: Ja, maar ik weet niet of dat per se waar is. Want er hangt toch ook gewoon een soort werkcultuur op heel veel plekken. Dat is niet, heeft niet per se met een industrie of met een bedrijf of zo te maken. Maar toch ook wel een soort cultuur van, ja, we moeten allemaal even tandje bijzetten. Weet ik veel, er wordt bezuinigd, dus we moeten met z'n allen even net wat harder werken. Of ja, maar die werkt ook 45 uur. Dan kan jij toch ook wel wat extra dingen aanpakken.
0: Nou, ik denk dat het bij mij ook, naast wat er

0: vanuit je werk verwacht wordt, ook bij mij al vanaf jongs af aan erin zit. Uh-huh. Dus dat mijn ouders altijd ook al wel waren van niet zeiken, we gaan werken en gewoon hup, weet je wel, heb je vakantie, dan ga je naar een vakantiebaantje nemen wat je moet. Dat er zo erg dan in zit, waardoor je altijd het gevoel hebt van, ik mag niet op de bank liggen vanmiddag, want dan ben ik lui. Ja. Weet je wel, ik moet wel echt even wat doen. Ik moet dingen uit mijn leven halen. Ik moet werken, want dan ben ik pas een goed iemand. Of dan heb ik pas een bepaalde belangrijke identiteit of zo, weet je wel. Dus dat er zoveel druk op komt te liggen, wat eigenlijk echt zonde is, want en je gaat je er slechter door voelen, maar uiteindelijk zorgt het dus ook averechts voor wat je met je werk wil. Namelijk gewoon een fijne carrière hebben waarschijnlijk. En gewoon lekker door kunnen gaan met wat je dan hopelijk het liefst kan doen. En dat werkt dan tegen.
1: Is er nou nog als ervaringsdeskundige een super tip om hiermee om te leren gaan?
0: 4 dagen werken.
1: Ja, dat is wel wat jou. En niet vaker nee zeggen, maar ik denk dat 4 dagen werken minder moeilijk.

0: niet waarom deze track ik eigenlijk nog nooit hier in de ochtendshow heb gedraaid. Maar ik denk dat het komt dat wij nu bij elkaar zitten. Want volgens mij is het ook een favoriet van jou.
1: Ja, en alles wat oude meuk is vind ik prachtig.
0: Oh, ik vind dit toch de allermooiste track van Fleetwood Mac. Ik kan het je niet uitleggen, maar gewoon alleen al deze soort van doffe drum, of hoe noem je dat?
1: Zeg, ja,
0: maar dat alleen al, dan heb ik gewoon het gevoel dat mijn hart gaat kloppen. Ik hou er gewoon van.
1: Oh, en die samenzang die verderop, het liedje komt, is zo schitterend.
0: Ja.
1: Ondergewaardeerde tijdloze track van Fleetwood Mac. Dit is The Chain bij 3FM.

0: denk dat het bij mij ook, naast wat er vanuit je werk verwacht wordt, ook bij mij al vanaf jongs af aan erin zit. Uh-huh. Dus dat mijn ouders altijd ook al wel waren van niet zeiken, we gaan werken. En gewoon hup, weet je wel, heb je vakantie, dan ga je naar een vakantiebaantje nemen wat je moet. Dat er zo erg dan in zit, waardoor je altijd het gevoel hebt van, ik mag niet op de bank liggen vanmiddag, want dan ben ik lui. Ja. Weet je wel, ik moet wel echt even wat doen. Ik moet dingen uit mijn leven halen. Ik moet werken, want dan ben ik pas een goed iemand. Of dan heb ik pas een bepaalde belangrijke identiteit of zo, weet je wel. Dus dat er zoveel druk op komt te liggen, wat eigenlijk echt zonde is, want en je gaat je er slechter door voelen, maar uiteindelijk zorgt het dus ook averechts voor wat je met je werk wil. Namelijk gewoon een fijne carrière hebben waarschijnlijk. En gewoon lekker door kunnen gaan met wat je dan hopelijk het liefst kan doen. En dat werkt dan tegen.
1: Is er nou nog als ervaringsdeskundige een super tip om hiermee om te leren gaan?
0: 4 dagen werken.
1: Ja, dat zal wel met jou. En niet vaker nee zeggen, maar ik denk dat 4 dagen werken minder moeilijk.

0: niet waarom. Deze track ik eigenlijk nog nooit hier in de ochtendshow heb gedraaid. Maar ik denk dat het komt dat wij nu bij elkaar zitten. Want volgens mij is het ook een favoriet van jou.
1: Ja, en alles wat oude meuk is vind ik prachtig.
0: Oh, ik vind dit toch de allermooiste track van Fleetwood Mac. Ik kan het je niet uitleggen, maar gewoon alleen al deze soort van doffe drum, of hoe noem je dat?
1: Zeg
0: maar dat alleen al, dan heb ik gewoon het gevoel dat mijn hart gaat kloppen. Ik hou er gewoon van.
1: Oh, en die samenzang die verderop het liedje komt, is zo schitterend.
0: Ja.
1: Ondergewaardeerde tijdloze track van Fleetwood Mac. Dit is The Chain bij 3FM.

0: Amy en met Marten in plaats van Wijnand. En met Calvin Harris en Ellie Goulding. En Miracle.
1: Kaartje voor een kaartje.
2: Vanaf aankomende maandag dan hoor je Wijnand en mij hier even niet op 3FM. Maar dan hoor je wel Mart Meijer, die je nu dan ook toevallig hoort.
0: Ik ben vandaag op stage.
2: Je bent vandaag op stage en maandag ben je officieel aangenomen. En ga jij het een...
0: Halverwege het programma zijn we daar al uit.
2: Ja.
0: Fijn, dat geeft rust.
2: 4 weken lang doen. Maar het leuke is dat wij alsnog met jou, Wijnand en ik, graag in connectie willen staan. En wij hebben daar wat voor bedacht. Een kaartje voor een kaartje. Oftewel, ga jij op vakantie naar een onbewoond eiland? Zit je met een tentje in je achtertuin? Moet je gewoon werken, maar ben je toevallig een keer in een andere stad dan waar je vandaan komt? Of loop je gewoon bij de supermarkt en denk je, wat een leuk ansichtkaartje. Alles is welkom. Stuur een ansichtkaartje van waar jij bent, hoe je deze zomer aan het beleven bent, naar ons toe. En in ruil daarvoor maak je kans op een concertkaartje naar keuze. Dus overal waar jij graag heen zou willen aankomend jaar, dat fixen wij dan voor je op het moment dat wij een ansichtkaartje van jou terugkrijgen. Nou, wil je daar nou al meedoen? Het enige wat je even hoeft te doen is kaartje sturen naar de NPO Luister-app. En dan krijg je alle info naar jou toegestuurd hierover.
0: Dus gewoon het woord kaartje in een bericht in de NPO Luister-app.
2: Kaartje is eigenlijk het enige en dan is het hopsa zo gefixt.
0: Hebben jullie extra mensen aangenomen om die postzakken allemaal te gaan verwerken?
2: Nou, ik heb er zoveel zin in dat straks dan die studio hier bij wijze van spreken vol hangt met kaartjes. En ik toch gewoon kan lezen wat Trudy uit, weet ik veel,
0: Appingedam
2: heeft gedaan deze zomer. En Richard uit Rotterdam, weet ik het wat. Ja, noem het op. Ja, ik heb daar zin in. Lijkt me geweldig.
0: Als je het woord kaartje instuurt via de NPO Luister-app, dan krijg je alle info. Zou je bijvoorbeeld kaarten kunnen halen? Ja, is misschien net te laat, hè? Voor Pitbull, die morgenavond in het Gelderland staat.
2: Ja, is te laat, ja.
0: Deze man op Lowlands.
2: Lowlands, ja.
0: Somber, my body is...

0: van mijn pitbull. Give me everything, hoorde je. Net iets voor 7:30. Ik kan op digitaal klok kijken.
1: In de ochtendshow. Het is bijna een Jamie in de ochtend waar je naar luistert. Even niet met mijn hand, maar wel... Ik wou zeggen mijn hand. En toen dacht ik, dit is een collab die er nog niet is geweest. Maar mooi. Wel met Mart.
0: Een soort shipment.
1: Misschien dat je gisteren al hebt geluisterd naar deze ochtendshow. Toen hadden we het er namelijk over dat ik op vakantie ga met mijn ouders. En dat ik dat ontzettend spannend vind. 2 weken gaan we dit doen. 2 weken, wat ik denk ik al sinds mijn 15e niet meer heb gedaan. Waarvan ik denk, dit gaat compleet uit de hand lopen. We gaan ons ontzettend irriteren aan elkaar. En ik kreeg heel veel tips binnen van luisteraars over... hoe moet je daarmee omgaan en ervoor zorgen dat het dan niet helemaal escaleert. En 1 iemand zei... Jij moet met je ouders gaan praten. Mm. En jij moet even aan verwachtingsmanagement gaan doen. En jij moet eventjes iemand gaan opbellen om het hierover te hebben. Dus nou, we zouden de ochtendshow niet zijn als ik mijn moeder dan meteen voor het blok zet. Dus en ik zo meteen dus even lekker wakker gaan bellen en het hier uitgebreid over gaan hebben.
2: NOS op 3.
0: En dan zou ik nu graag een oproep willen doen aan de hele rest van Nederland. En dat is dat iedereen even tegelijkertijd Martijn... Oh, Martijn. Onze nieuwsanker Martijn Middel. Ja, breaking news komt natuurlijk allemaal op het laatste moment.
3: Nou, dat is geen breaking news.
0: Nee, oké, maar...
3: We waren gewoon een beetje laat bij de NOS. Ja, zo simpel is het.
0: Het is exact 7:30.
3: Ik ga heel even hier mijn schermen ook goed zetten. Want ik zie nu alle plaatjes die jij gaat draaien. Oh, dat ziet er niet verkeerd uit, trouwens.
0: Nee. Fijn, Martijn.
3: Maar dat is niet wat ik moet hebben.
0: Zullen we anders een keertje van baan wisselen, een dagje.
3: Ik weet dat jij dat wilt, dus misschien moeten we het gewoon
1: een
3: keertje gaan doen.
1: Zou jij graag nieuwslezer een keer willen zijn, Mart?
3: Lijkt me wel een keertje lachen.
1: Dat lijkt me toch een geweldige dag, dat Martijn dan gaat zitten... en die gaat lekker gewoon een beetje platen lopen.
0: Martijn kan dit ook, hè? Martijn heeft dit gedaan in zijn vorige leven.
3: Er is een reden waarom hij het niet meer doet, wel.
0: Ja, er is ook een reden waarom ik nooit nieuwslezer geworden ben.
1: En daarom willen we het horen. Lijkt me een leuke experiment.
0: Nou, vanaf maandag is de ochtendshow 4 weken voorbij. We gaan wel eventjes kijken. Zullen we nu naar het nieuws, Martijn?
3: Ja, goedemorgen. Spanje is de eerste finalist van het WK voetbal.
4: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
3: Dat was 2-0 in het begin van de tweede helft. Alle Spanjaarden blij. Het bleef ook 2-0. Tegenstander Frankrijk kwam er nauwelijks aan te pas gisteravond. Vanavond is de tweede halve finale van het WK. Engeland-Argentinië. De douane gaat extra controleren op illegale sigaretten. Nederland is een interessant land voor smokkelaars... omdat je hier veel accijns betaalt op je peuken, belasting dus. Als je sigaretten invoert en hier zwart verkoopt... kun je er nog goed aan verdienen. Daarom gaat de douane extra controleren in de haven van Rotterdam. En op Schiphol komen nieuwe scanners die met AI kijken... of een koffer vol sigaretten zit.
5: Het is nu best wel vermoeiend om lang naar scanbeelden te kijken. Als je daarbij wordt geholpen, kunnen wij eigenlijk onze controle terugverhogen. Dus dat betekent simpelweg dat wij meer koffers kunnen controleren. En hoe meer je controleert, is de ervaring ook wel dat je meer vindt.
3: De douane heeft dit jaar al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. En morgen begint de Zwarte Cross. En daar vliegen dit jaar 2 stuntmannen over de megatent. Met een katapult worden ze ruim 75 meter door de lucht geschoten. Ze landen aan de andere kant van de tent in een groot luchtkussen. En die stuntmannen die bereiken een hoogte van 35 meter... en kunnen een snelheid van 185 kilometer per uur halen. En dat was toch even slikken bij het oefenen.
6: Ik had niet per se een idee van, doodseng. Maar goed, toen kwam het zover.
7: Ja, weet je, wij dachten van het wordt wel eens tijd voor een mega stunt.
8: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt... en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun.
1: Dat klinkt niet heel prettig.
8: Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
1: Heb je er een beetje zin in?
8: Zeker, zeker heb ik er zin in.
3: Nou, volgens de Zwarte Cross levert de sprong misschien zelfs een wereldrecord op. De organisatie zegt dat er nog nooit zo'n katapultlancering is geweest... die zo hoog en zo ver ging. Het weer zonnig, warm, in het oosten vanavond nog een onweersbuitje. En dat wordt vandaag 27 tot 31 graden.
0: Dankjewel, Martijn. Dan nog de situatie op de weg. De ANWB meldt op dit moment 80 kilometer file. Is niet zo heel erg druk voor een ochtendspits. Langste files op dit moment staan onder andere op de A6 tussen Jouren en Lelystad. Bij knooppunt Emmeloord, vrachtwagen met pech, 25 minuten vertraging. De A15 dan tussen Gorkum en Rotterdam. Nog altijd problemen bij Papendrecht. De Noordtunnel is daar dicht. Je moet omrijden via Dordrecht of via knooppunt Hooipolder. Kost je 40 minuten extra. En dan nog de A28 Zwolle-Amersfoort. Bij Amersfoort valt er ongeluk gebeurd. 20 minuten vertraging.

0: Dat je erbij bent deze woensdagochtend. Het is Mart en Jamie een keertje. Want Wijnand die is even een dagje vrij. Die is morgen weer aanwezig. En vanaf maandag hoor je Mart sowieso hier 4 weken lang. Want Wijnand en ik gaan dan even heerlijk op ons reet zitten. En niet meer bewegen en alleen maar vreten en zonnen.
1: Nou ja. Ja, nee, maar ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. In jouw geval.
0: Ja, in mijn geval. Ja, want dat is dus een beetje een ding. Ik ga 2 weken lang op vakantie met alleen mijn ouders. Dus met z'n drieën. En de laatste keer dat ik dat gedaan heb in mijn leven was toen ik 15 was. En ik ben daar ontzettend zenuwachtig voor. Want ik hou van deze mensen, begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk ook dat het niet goed gaat. Dat er veel te veel irritaties gaan komen omdat je zo erg op elkaars lip zit. En toen kreeg ik als een tip van een van de luisteraars. Bespreek dit met je ouders. Want dat is belangrijk, om het van tevoren al een beetje uit te spreken. Dus nou, je hoeft me maar een klein setje te geven en dan ga ik dat natuurlijk doen. Goedemorgen, mam.
2: Hey, kind, goedemorgen.
0: Ik heb even een vraag. Wij gaan natuurlijk met elkaar op vakantie, 2 weken lang. Jij ja. En papa.
2: Ja.
0: Nou, je klinkt alsof je er zin in hebt. Heb jij daar zin in?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oh ja.
2: Hartstikke leuk.
0: Nou, want ik heb dus...
2: Jij niet.
0: Nou, ik heb er een beetje buikpijn van, omdat ik erover nadacht. Wij hebben al... Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer wij echt met z'n drieën 2 weken lang continu met elkaar zijn geweest. En toen dacht ik, zullen er misschien irritaties gaan ontstaan, of dat we dan uiteindelijk een ruzie zullen krijgen of zo, weet je wel, zoiets. Omdat wij gewoon dat niet meer gewend zijn om zoveel met elkaar te zijn.
2: Nou, irritaties sowieso.
1: Dit moet toch een opluchting zijn dat je dit hoort, of niet?
0: Ja, daar ben ik wel blij. Waar zou jij je aan irriteren bij mij, denk je?
2: Nou, dat je s'nachts weer binnengeslopen komt als wij al lang liggen te slapen en dan worden wakker van worden. Dat gaat natuurlijk gebeuren.
0: Ja, dat gaat gebeuren.
1: Jij gaat op boevenpad?
0: Ik ga op boevenpad, natuurlijk.
2: Ja.
0: En waarschijnlijk ook dat ik al mijn spullen overal laat liggen of zo.
2: Oh, hou op. Oh, ja, dat was ik vergeten.
0: Mijn moeder moest vroeger namelijk altijd dan deze al mijn spullen gewoon in één keer zo in mijn slaapkamer zo. En deze die deur gewoon dicht. En dan was het gewoon, whatever, ik ga hier gewoon niet meer naar kijken, want het is echt 1 grote zooi.
2: Oh, en dat eten van jou. Je eet natuurlijk heel anders dan wij eten.
0: Ja, dat is waar.
1: Aha.
0: Ja. Ik zei tegen mijn moeder, ik ga op een heel gezond eetdieet. Ze nou, ik ga gewoon vreten wat ik wil.
1: Heel goed.
0: Goed met jou. Ja, maar man, dus, maar heb jij daar dan, dat je daar dan soms over nadenkt? Of weet je dat jij en papa dan misschien wat frictie krijgen en dat ik er dan tussen zit en zo, weet je wel? Dat soort dingen.
2: Ja, maar dat gebeurt niet. Wij zijn al 34 jaar getrouwd. Wij hebben dat niet.
0: Oude god.
1: Dan kan het toch nog steeds wel frictie zijn?
0: Die mensen die hebben continu fricties, is aan het slappen aan de moeder op dit moment. Ja.
1: Maar Ilona, als ik dat mag vragen, wat doet het om te horen dat je dochter denkt, ja, gaat het wel goed komen 2 weken vakantie? Die vrouw is al 32 jaar in je leven. Wat vind je als moeder ervan dat zij zegt, ja, ik moet nog maar zien of het goed komt?
2: Oh joh, dat komt wel goed. Ik bedoel, nee, natuurlijk is er frictie en af en toe mopperen we op elkaar. Maar ik vind het wel een super eer dat mijn kind van 32 met ons nog 2 weken op vakantie wil. En daar word ik helemaal gelukkig van. Dat is fantastisch.
0: Ja, want dat zei ik al. Ik durf niet tegen jou te zeggen, omdat ik weet dat jij heel erg... Kijk, natuurlijk om 2 weken. Dat zeg je natuurlijk net van, oh, dan mag ik weer even 2 weken met mijn kind zijn. Wat natuurlijk bijna nooit is. En dat ik dan aankom zetten, nou, mam, gaan we het wel leuk hebben, denk je. Ja. Ik heb wel een tip gekregen van een luisteraar dat ik wat dagen alleen moet zijn en dingen voor mezelf moet doen. En dat ik die vooraf al met jullie moet afspreken. Dus ik ga even een schema maken.
1: Weet jij welke dag je het huis kan schoonmaken?
2: Ja, lijkt me goed plan. Wij gaan wel een stukje fietsen. Dus dan zoek je het maar uit.
0: Precies. Oké, mam. Nou, ik zie je in Spanje.
2: Yes. Nou, toedeloe.

0: tijden echt knetterhard, zowel op TikTok als in de streamingcharts. En is nieuw op 3FM, Temper City en Self-Aware hoorde je in de ochtendshow.
1: Ik vind dit zo'n super track om als roadtrip liedje aan te zetten.
0: We zitten helemaal in de vakantiesfeer, hè?
1: Ja, we hadden gisteren iemand die ging in de uitzending en die gaat met een camper door het oosten van Europa heen toeren. En toen dacht ik, sorry, maar met het zonnetje dan zo. En waarschijnlijk ga je dan misschien ergens surfen of weet ik het wel. Ik heb geen idee. Dan is het toch heerlijk dat je dan zo'n temper Syriaan hebt.
0: Surfen in de Caucasus op 2500 meter hoogte.
1: Ja, daar kan dat niet echt per se, maar er zal vast ergens ook een beetje zee zijn waar je
0: absoluut
1: heen kan.
0: Zeker.
1: En daar moet ze dat dan maar eventjes doen. Maar het is de ochtendshow van 3FM en luistert Wijnand en Jamie. Alleen is Wijnand er vandaag even niet. Mart is ervoor in de plaats gezellig. En we hebben het over dat Wijnand en ik op vakantie gaan. En ik heb een vakantie gepland met mijn ouders, met z'n drieën. En daar ben ik een beetje zenuwachtig over. Gaat het wel allemaal goed? 15 jaar toen ik was, ben ik voor het laatst met hun zo lang weg geweest. Net mijn moeder aan de telefoon gehad. Die zegt, ja, we gaan elkaar sowieso irriteren. Maar het gaat goed komen. Ja. Dus ik wacht, nou, lekker, weet je wel, lekker relaxed.
0: Gerustgesteld.
1: Totdat er een appje binnenkwam van Frank. En dit is echt mijn nachtmerrie. Want die zegt, ja, ik snap je angst, Jamie. Ik ben met mijn ouders op vakantie geweest vorig jaar. En dat ging echt niet goed. En we spreken elkaar als het moet, maar meer niet.
0: Dus die vakantie heeft het zo erg verziekt.
1: Ja, blijkbaar. Ja, het ding is ook, we hebben net Frank proberen te bellen, maar Frank nam niet op. En hij heeft ook laten weten, ja, ik kan vandaag niet bellen, want ik ben druk met werk. Maar morgen wel. Dus ik wil Frank morgen rond dit tijdstip bellen, want ik wil gewoon weten wat hier aan de hand is. Want ik weet niet, kan ik me hier voorbereiden überhaupt? Wat is er gebeurd dat je elkaar nauwelijks meer spreekt?
0: Morgen is wij dan terug, maar ik zet mijn wekker, dat weet ik wel.
2: NPO.

0: en I'm sorry I'm here for someone else bij 3FM.
1: Ik weet dat dit volgens mij een grote ergernis ook van jou is.
0: Heel groot.
1: Ja.
0: Maar ook omdat ik er heel gevoelig voor ben, moet
1: precies,
0: ik wel zeggen.
1: Een grote ergernis van Mart Meijer als hij op het terras zit. Maar ik durf eigenlijk te wedden dat 95% van Nederland dit ook als zijn grootste ergernis ziet. En die ergernis hebben we nog helemaal niet zo heel erg lang.
0: Nee, weer een of ander nieuw fenomeen en ik word er helemaal scheidsziek van.
1: Ja, we gaan het zo meteen even over hebben.
0: Exact. 3FM.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: 3FM. Goedemorgen, het is 8 uur bij dat Jamie in de ochtend. Maar deze ochtend gezellig met Mark Meijer.
4: Heel goedemorgen, Miles Barkley zometeen. Eerst is het een paar tellen voor 8, dus tijd voor het nieuws van Martijn Middel.
5: Ja, goedemorgen. De plotselinge dood van acteur Kees Geel komt hard aan bij zijn collega's.
6: NOS op 3.
5: Kees Geel overleed dinsdagochtend onverwacht aan een hartstilstand. Dat werd gisteravond laat bekend. Regisseur Martin Schwab is ontzettend geschrokken van het nieuws. 2 weken geleden stond hij nog op de set met Kees bij de laatste draaidag van Flikker Rotterdam. Hij vond Geel een hele goede acteur.
7: Markant, eigenwijs, eigenzinnig en kon van niets iets maken. En natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtige profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ik had wel ruzie met hem erover. Maar ik moest dan toch zeggen later dat hij de goede keuze had gemaakt.
5: Dat was te zien in talloze films en series zoals Simon, Nieuwzeer en Flikker Maastricht. Kees Geel was 61. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook vannacht hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. Iran zegt Amerikaanse opslagplaatsen te hebben geraakt in Kuwait en Bahrein. De VS meldt dat ze tientallen militaire doelen in Iran hebben aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat opblazen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. En Spanje staat in de WK-finale. Gisteravond versloegen ze topfavoriet Frankrijk. De 1-0 werd binnengeramd vanaf de penalty-stip door Oyarzabal. Na bijna een uur voetballen verdubbelde Spanje de voorsprong.
8: Olmo en Perapo! Het is 2-0 voor Spanje.
5: Wie de tegenstander van Spanje wordt in de WK-finale, dat weten we vanavond. Dan is de andere halve finale tussen Engeland en Argentinië. Het weer zonnig en warm. In het oosten vanavond kans op een onweersbuitje. En het wordt 27 tot 31 graden.
4: Dan de verkeersupdate van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits nu. 113 kilometer file, dus nog steeds niet heel erg druk. De bijzonderheden. Allereerst de A12 tussen Arnhem en Den Haag. Bij knooppunt Oude Rijn is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook dicht, dik een half uur vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij Roosendaal-Borgwerf. 20 minuten vanwege bergingswerkzaamheden. Ook daar 1 rijstrook minder. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst. Ook daar zijn ze aan het bergen en heb je 20 minuten vertraging. Andere files in Nederland zijn op dit moment 15 minuten of korter.
9: 3FM.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
11: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
14: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: geniet er maar. Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Hey jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: www.bol.com/snelpakkers.
1: Oh, maar schrijf je mis.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: 3FM. Ochtend met Mart Meijer.
5: Ja, we hadden het net over een van mijn grootste irritaties op het terras. Thomas, die stuurde een appje die denkt dat het gaat over iedereen die op zijn telefoon zit. Het is toch veel erger dan dat.

0: 3FM met ochtendshow Narls, Barkley en Chris. 3FM.
1: Wijnald en Jamie in de ochtend.
2: Goedemorgen op deze woensdagochtend, dat een heerlijke ochtend gaat zijn. Want het wordt vandaag gewoon tussen de 27 en de 31 graden. Ja, sorry, ik word daar zo ontzettend blij van. We hebben een heerlijke zomer wat mij betreft.
0: Je hoeft helemaal niet op vakantie op, blijf lekker hier.
2: Precies, en daarnaast denk je misschien, hè? Ik hoor net toch Wijnald en Jamie in de ochtend. Ja, dat is even een ander gevalletje deze woensdagochtend. Want Wijnand die is afwezig, die is er morgen weer. Maar Mart Meijer is hier om heerlijk te vervangen. En we noemen hem de invaljuf. Dus zeg vooral hallo invaljuf als je de NPO Luister-app toevallig in je handen hebt zitten.
0: Als je meekijkt via onze TikTok Live, dat
2: ja,
0: mag ook.
2: Precies.
0: Hey, er is een nieuwe ontwikkeling en er is uitgezocht. Dit is gaan in de horeca en er is uitgezocht dat dit een van de grootste irritaties van dit moment is bij mensen die bijvoorbeeld vandaag besluiten om even lekker het terras op te duiken als je wat eerder uit je werk gaat of wat dan ook. In steeds meer horecazaken krijg je als je afrekent een scherm voor je neus met erop opties om fooi te geven. Vaak 5 of zelfs beginnend bij 10% en dan naar 15 en naar 20%. Maar uit onderzoek van RTL blijkt dat dit voor heel veel mensen juist voor irritatie zorgt en averechts werkt. En ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind het zo opdringerig als je zo'n pinapparaat krijgt waar je voordat je kan betalen eerst de vraag krijgt: wil je 5, 10 of 15% fooi? Staat zo heel klein onderin? Geen fooi geven, door naar betalen.
2: Ja.
0: Laat mij met rust.
2: Weet je wat ik vaak voor error ook heb? Dan denk ik, 5%. Ja, maar hoeveel is dat dan? Of die, zeg maar, ik wil zelf bepalen hoeveel ik dan wil geven, weet je wel. Dus dat ik dan ook een error krijg van ik moet het dan nu gaan berekenen. Dat zetten ze er dus bij, hè?
0: Dat doen ze. Dat staat er 10% en dan staat er €2,47 of weet ik wat staat er gewoon bij.
2: Oh, dat is mij nog nooit opgevallen.
0: Maar dat het averechts werkt, dat ik zou graag willen zeggen dat ik het herken, want ik wil eigenlijk dan geen fooi meer geven, maar ik voel me altijd heel erg onder druk gezet, want ze houden dat zo onder je neus. En je ziet ook die serveerder of serveerster hier dan ook zo kijken van, nou, zeg het maar, wat ga je aanklikken voor mij? Terwijl je voelt je helemaal onder druk gezet daardoor.
2: Ja.
0: Ik geef altijd fooi in de horeca. Altijd. Waarom moet ik dan zo'n ding onder mijn neus gedrukt
2: krijgen?
0: Weet
2: je wat ik altijd een beetje de pest in heb met dit soort dingen? Dat het altijd gebeurt op plekken waarvan ik denk, ja, maar hier hoor je geen fooi eigenlijk voor te geven.
0: Op wat voor plekken hoor je geen fooi te geven?
2: Een koffietje snel halen, weet je wel. Dan denk ik, ja, ik ga toch ook niet aan de bakker als ik een brood haal dan €5 erbij geven omdat ik een brood kom halen. Ja, zo werkt het toch niet? Als in, je geeft fooi omdat je een mooie service krijgt, omdat je in de watten wordt gelegd, omdat je denkt, nou, wat een heerlijke beleving heb gehad. Ik gun het jou dan om wat extra geld te krijgen voor het werk wat jij aan mij hoe zeg je dat, de ervaring die je aan mij hebt gegeven. Maar niet als in, ik bestel een cappuccino bij wijze van spreken. 2 seconden later heb ik het in mijn handen en dan kan ik even 15% erbij gerekken. Ja, dan moet je die prijs gewoon omhoog doen als je dat per se wil.
0: Helemaal mee eens. Er zit hier om de hoek van de studio van 3FM zit een koffietentje waar ik af en toe wel eens een keertje kom. Daar is de service echt onwaarschijnlijk kloten. Maar het fijn is dat weten ze blijkbaar wel zelf daar. Want elke keer als ik daar kom, krijg ik dat ding voor mijn neus. Met dus zo'n optie hoeveel procent voor ik wil geven.
2: En dan drukt ze het zelf weg.
0: Zij drukt het zelf weg. Zij zet zelf op 0%.
2: Laat maar.
0: Zij denkt, ik weet dat de kutservice geeft, dan hoef je hem ook geen voor te geven. Ja. Dat kan ik dan wel weer waarderen.

0: van jou zijn. Aankomende vrijdag is het Air Friday, de dag om te snacken, om jezelf helemaal vol te gooien met een bitterbal of een kaasstengel.
1: Dan hoef je niet naar het terras om daar verplicht voor je te geven. Kan je het gewoon thuis
0: doen? Kan je het gewoon lekker thuis doen? Dus wil jij een airfryer bemachtigen? Stuur even je naam door via de NPO Luister-app.
1: Binnen een paar minuten hoor je hier op 3FM de nieuwste van Taylor Swift. Die heet I Knew It, I Knew You. En hier is misschien wel de grootste zomerhit van 2026 van Eigen Bodem. Another 54 Hours.

0: van jou zijn. Aankomende vrijdag is het Air Friday, de dag om te snacken. Om jezelf helemaal vol te gooien met een bitterbal of een kaasstengel.
1: Dan hoef je niet naar het terras om daar verplicht voor je te geven. Kan je het gewoon thuis
0: doen? Kan je het gewoon lekker thuis doen? Dus wil jij een airfryer bemachtigen? Stuur even je naam door via de NPO Luister.
1: Binnen een paar minuten hoor je hier op 3FM de nieuwste van Taylor Swift. Die heet I Knew It, I Knew You. En hier is misschien wel de grootste zomerhit van 2026 van Eigen Bodem. Another 54 Ultra.

0: Taylor Swift. Haar nieuwste heet I Knew It, I Knew You. Orde in de ochtendshow van 3FM. Wijnand
1: en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
2: Met deze ochtend geen Wijnand. Die is even een dagje vrij, maar morgen is hij weer. Dus Mark Meijer die ons komt vergezellen. Waar we
0: Hallo.
2: Ontzettend blij mee zijn op deze woensdagochtend. En als ik zeg woensdagochtend, dan weet je ook, het weekend komt dichterbij. Oftewel, Air Friday komt ook dichterbij. En jij kan dus een airfryer bemachtigen. Het enige wat je hoeft te doen is even mee te spelen met laatste letter. Hoe het spel in elkaar zit is, je kiest een beginletter. Dan krijg je van mij een categorie. Dan moet je een woord maken. Heb je dat antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord ook meteen een beginletter voor je volgende antwoord. 30 seconden de tijd om zoveel als mogelijk categorieën goed te antwoorden. En uiteindelijk, als je de hoogste score hebt, dan krijg je die airfryer op vrijdag. En op dit moment staat de hoogste score op 4 van Dion. Die heeft hij vanochtend gehaald. Dus Maureen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik ben benieuwd of dat jij er overheen gaat komen.
3: Ik hoop het.
2: Hey, ik zie dat jij wijkverpleegkundige bent.
3: Ja, klopt.
2: Wat houdt dat precies in dan?
3: Ik werk in de thuiszorg, in de wijk. Ik reis 's ochtends mijn routes langs cliënten. En 's middags vooral op kantoor dingen uitwerken. Contact met huisartsen, andere beleidsdingen.
2: Zijn dit dan veel mensen die bijvoorbeeld nog thuis wonen, dat je daar dan langs gaat? Of hoe moet ik het zien?
3: Alleen maar mensen die thuis wonen en die zorg nodig hebben.
2: Oh, ja.
3: Met wassen, aankleden, met handelingen zoals stoma's, katheters, wonden, noem het maar op.
0: Zo, ja, maar heb je een pittige dag als je 's middags dan ook nog die administratie moet gaan zitten doen? Dan ben je denk ik echt gesloopt als je thuis komt, of niet?
3: Dan, ik vind het ook leuk hoor.
0: Dan zou denk ik een airfryer bij je thuis hebben staan wel even helpen, toch?
2: Hoe
0: dan kun je makkelijk dingen
2: zijn?
0: Insmijten, hoef je niet nog helemaal voor jezelf te gaan koken.
2: Maar
0: alles kan erin.
2: Hoe zou het ook zijn? Administratie vind ik echt het domste wat er bestaat om te doen. Ik bedoel, het is hartstikke belangrijk, maar echt vreselijk. Ik weet niet hoe jij er naar kijkt, Marie. Maar zou het toch lekker zijn als je ondertussen dan een bitterbal in je mond kan douwen? Dan is het toch een stukje gezelliger.
3: Ja, of op kantoor zetten, dacht ik misschien.
2: Oh ja,
0: dat is helemaal een
2: goeie. Sympathieker dan dat wij zijn. Wij dachten alleen aan onszelf. Hé, hey, Marie, we gaan het spelen. Je hebt een startletter doorgegeven.
3: Ja, de R.
2: Oké, okay, daar gaan we. Een warme vakantiebestemming.
3: Dan kom ik niet van Rico, Puerto Rico.
0: Misschien een Grieks eiland of zo.
3: Rodos.
2: Voertuig.
3: Scenic.
2: Toetje.
3: Toetje. Een
2: splitje. Een toetje, wat zei je?
3: Splitje.
2: Een splitje?
3: Ja, een ijsje.
2: Maar waar eindigde jij nou mee met voertuig dan?
0: C, geloof ik, toch? Scenic?
3: Scenic. Oh, ik dacht dat het een S was.
2: Oh. Want ik dacht al, oh, je zit met die Q of met die C, of ik weet niet hoe het mee eindigt, maar ik denk dat het is zo moeilijk om daar dan mee te beginnen met een toetje.
3: Ja,
0: ik dacht, we gaan kuststart of zo, had misschien gekund.
2: Oh, dat had gekund, ja.
3: Ja, inderdaad.
0: Je kunt kijken als je een beetje creatief bent.
2: Ja, en mij en Marie, soms dan is het af en toe even lastig om te bedenken, hoe werkt dit spel nou ook? En dan zit je met een bepaalde letter in je hoofd, dus ik snap het helemaal. Maar helaas wel slecht nieuws, je hebt maar 2 punten gehaald, dus niet hoog genoeg.
3: Nee.
0: Je kan altijd nog een ander keertje meedoen, Marie, als je weer nieuwe energie hebt verzameld. Voor nu, heel veel succes, werk ze vandaag.
3: Dank u.
4: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
2: Volgens mij is Maureen heeft ze al opgehangen, hè? Ja.
0: We
2: willen wel nog even zeggen dat ze nog een laatste letter kaartspel krijgt. En dat is het leuke, als je meespeelt, krijg je hoe dan ook het laatste letter kaartspel om met je collega's te doen op vakantie, weet ik het veel.
0: 3 van

0: XTC op 3FM met Favorite. Het is Wijnand en Jamie in de ochtend. Maar deze keer niet met Wijnand, maar wel met Mart Meijer.
1: En zometeen gezeik of gelijk.
0: Ja.
1: Waarin we een stelling gaan poneren. Ik moet heel eerlijk zeggen, dit is een ding. Ik hoor hier vaker mensen over, maar ik denk dat ik bijna geen grotere ergernis heb dan dit. Mm-hmm. En ik wil graag even weten, vindt de rest van Nederland dit gezeik of heb ik gelijk?
0: Ja, mag je hierover blijven zeiken en het aan blijven geven, of moet je gewoon je mond ervoor ten overhouden?
1: Ik weet dat dit wel een ding is wat precies het land 50-50 gaat splitsen. Want ik heb hier de afgelopen dagen met een aantal mensen over gesproken. Mm-hmm. En nou, er is echt niemand die zegt, oh, ik snap jou wel een beetje, maar ik sta zelf een beetje aan de andere kant.
0: Dus gewoon de ja of de nee?
1: Sta jij eigenlijk aan mijn kant hierin, Jamie?
0: Ik ben daar, ik vind dat moeilijk. Ik kom hier zo op terug.
1: Nieuwe editie gezeik op gelijk in een paar minuten.
2: NOS op 3.
1: Het is een halve minuut voor 8:30. Martijn Middels aangeschoven met het nieuws.
3: Ja, goedemorgen. Spanje is de eerste finalist van het WK. Spanjaarden waren gisteravond veel te sterk voor Frankrijk. Na 22 minuten stond het al 1-0 uit een penalty van Oyarzabal. In de 58e minuut zorgde Pedro Porro voor de einduitslag. Het werd dus 2-0. De finale van het WK is zondagavond. Vanavond mogen Argentinië en Engeland strijden om dat andere finale ticket. Blije mensen in Spanje dus, maar niet alleen vanwege het voetbal. Ja, dit was vannacht om middernacht een historisch momentje, want na meer dan een eeuw is de grens tussen Gibraltar en Spanje open. Sinds middernacht wordt er niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied dat vastzit aan Spanje. Er was altijd een douane, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Daardoor komt er een einde aan de lange wachttijd voor de 15.000 mensen die dagelijks die grens oversteken. Het succesvolste... Sorry, dat kwam er niet helemaal lekker uit. We mogen even opnieuw beginnen. Ja. Nee, het succesvolste bedrijf in Nederland verwacht dit jaar nog succesvoller te worden dan eerder gedacht. ASML heeft de verwachtingen voor het jaar bijgesteld. De chipmachinebouwer gaat lekker door de snelle ontwikkeling van AI. Hun apparatuur wordt gebruikt in veel van die datacenters. ASML denkt dit jaar niet 40, maar 45 miljard euro omzet te maken. En op een veiling in New York heeft iemand bijna 44 miljoen euro betaald voor het skelet van een dinosaurus. Daarmee is het de duurste dino ooit. Het gaat om een T-Rex, niet zomaar eentje. Volgens het veilinghuis gaat het om de grootste en meest complete T-Rex ooit gevonden. Zijn naam is Gus, vernoemd naar de eigenaar van het land waar die is gevonden.
4: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It's named Gus after the rancher who owned the land. He sadly passed about a year into the excavation, so we named the specimen in his honor.
0: Wat ga je ook met zo'n ding doen?
3: Nou ja, opzetten en in een museum waar? Zetten. Ja, wat wel interessant is, omdat er niet heel veel complete T-Rex-skeletten worden gevonden.
0: Ja.
3: Maar je ziet wel heel veel in heel veel museums een compleet skelet staan, toch? Ja, daar zit heel veel, volgens mij is dat gips bij.
1: Ja, waarbij
3: ze niet alle botten hebben. Ja, dat was tot nu toe de meest complete dinosaurus ter wereld. Daar zit ook copyright op. Tot nu toe gebruikten mensen dus botten van die dino om overal ter wereld een dinosaurus compleet te maken. En de verwachting is nu, en daarom heeft hij waarschijnlijk ook zoveel geld opgeleverd, dat het bij Gus ook gaat gebeuren. Want Gus is nog completer dan die vorige dino. En de verwachting is eigenlijk dat iedereen die botten van Gus wil kopiëren voor hun incomplete skeletten.
0: Ah, oké, wat interessant.
1: Ja. Oh, lijp. Ja. Goeie info. Weer nog even, Martijn?
3: Ja, zonnebril op je neus, petje op je koppie. We krijgen weer een warme dag met volop zon bij 27 tot 31 graden.
1: Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Ergste van de ochtendspits is inmiddels alweer voorbij. ANWB meldt nog 80 kilometer file. Langer staat wel op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Bij de afrit Geldermals is een ongeluk gebeurd. Half uurtje vertraging. En op de A12 tussen Arnhem en Den Haag is na een ongeluk de weg net weer vrijgegeven. Voor Houten heb je wel nog 20 minuten vertraging.

0: leukste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de

0: ZFM met Ariana Grande en Zed en Break Free.
1: Is het gezeik of heb ik gelijk?
2: Het is Wijnand en Jamie in de ochtend waar je naar luistert op deze woensdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Alleen Wijnand is er vandaag even niet, die komt morgen weer terug. En Mart is hier om zijn plek te vervangen. Ja. En het ding is, Mart, ik ben benieuwd hoe jij hier ook naar kijkt. Kijk, Wijnand en ik zijn ontzettende surpietjes. Wij vinden het gewoon lekker om af en toe even ons hart te spuwen. Het achterste van onze tong te laten zien als het gaat over dingen waar wij ons irriteren in het leven. En dat zijn vaak dan ook die dingen waarvan je denkt, mag ik me hier nou eigenlijk echt over irriteren? Of ben ik gewoon echt zwaar aan het zeiken op dit moment? En daarom hebben wij gezeik of gelijk in het leven geroepen. Ja. Is het gezeik of heb ik gelijk? En ik vind het dan ook wel leuk om dat natuurlijk even bij jou te gooien. Want jij kan ook af en toe wel even lekker een beetje een kleine tantrum ergens over hebben.
0: Kijk, Jamie, wij kennen elkaar een paar jaar. En je weet natuurlijk, ik ben een hartstikke leuke, vrolijke, positieve jongen. Ik kan de ongenadig hard klagen.
2: Ja.
0: En ik wil graag.
2: Maar ik ook wel gegrond. Dus daar ben ik er nu ook benieuwd naar of het nu ook gegrond is.
0: Maar ik heb wel het gevoel, als ik jou een beetje ken, dat jij niet aan mijn kant staat hierin.
2: Oké.
0: In gezeik of gelijk wil ik graag even opgooien. 3 minuten te laat komen is te laat komen. Punt. Als ik met jou afspreek, zullen wij om 2:30 op het terras zitten. En ik ben er om 2:30 en jij komt om 2:55 aanlopen. Dan heb je maar 5 minuten alleen op dat terras laten zitten. Met de paniek, moet ik ooit bestellen, ja of nee? Hou ik iemand anders een stoel bezet, ja of nee? 5 minuten te laat is te laat. En als wij bij mij thuis afspreken voor lunch of voor avondeten en ik zeg ik heb om 6:00 het eten klaarstaan of om 6:30 en jij komt 5 of 10 minuten te laat, ben je te laat. Maar ik heb hier altijd zo ruzie over met vrienden en zelfs met mijn vriendin, die ook zegt, joh, als ik 10 minuten later kom, is dat toch prima binnen de marge? Er zijn bepaalde gelegenheden waarbij dit kan. Bij een verjaardag is het inloop vanaf een bepaald moment. Als ik zeg, kom je bij mij eten, 6:30 staat het eten klaar en jij komt 7:50 aankakken, ben je gewoon te laat. Vind ik irritant. Kom gewoon op tijd.
2: En wat zeg jij dan tegen jouw vrienden daarover?
0: Precies dit.
2: Ja?
0: ik vind het heel moeilijk te begrijpen dat je iets met iemand afspreekt en dan zegt, ja, maar dat kunnen we toch een beetje losjes interpreteren. Nee, want ik heb daar toch rekening mee gehouden. Ik heb toch alles zo gepland. Ik kan prima op tijd komen. Ik vind dat niet zo moeilijk. En als ik tegen jou zeg, hey, ik heb een tas met €1 miljoen, maar je moet om 6:30 bij mij voor de deur staan, dan staan ze allemaal om 6:30 bij mij voor de deur.
2: Ja, ik kom gewoon
0: op tijd.
2: Ja, dus jij vindt prioriteiten. Kom op, we hebben afgesproken en dan moet je op tijd zijn.
0: Maar misschien is dat het wel. Heb ik genoeg prioriteit?
2: Ja, dat je dan denkt, ik ben niet belangrijk genoeg. Je zet jezelf even op nummer 1 te zetten. Maar ik vind, kijk, 10 minuten te laat vind ik belachelijk. Dat vind ik ook heel irritant.
0: Ja.
2: Maar ik vind 3 minuten over. Ja, ben je daar dan ook pissig over?
0: In die 3. Ik ga eigenlijk 5 minuten voor de afgesproken tijd al denken, oh, diegene is er nog niet. Zou die nog komen? Zou die het nog weten? Zou die het vergeten zijn? Zou die misschien wel in een ongeluk geraakt zijn? Mijn brein gaat echt helemaal zo draaien.
2: Oh, ja?
0: En vanaf het moment dat het dan, laten we zeggen, 6:30, dat het precies 6:30 is, denk ik, nu is het 6:30. Als
2: daar
0: het
2: ben
0: nu
2: je.
0: Is, dan is hier iets aan. Dan, zeg maar, met iedere minuut die verstrijkt, ga ik denken, moet ik al bellen? Kan ik
2: dus je wordt ook
0: dus die 3
2: angstig.
0: Minuten, die voelen voor mij als 1/2 uur.
2: Oh,
0: en dan
2: komt
0: er weer zo'n gozer aankakken die tegen mij zegt, ja, 10:50 is toch wel prima. Wees gewoon op tijd. Of zeg tegen mij, ik kom sowieso 10 minuten later, wat we ook afspreken.
2: Ja, ik wil eigenlijk 10:50 afspreken in plaats van 1/2.
0: Ja, wat mij betreft wel. Sterker nog, ik heb een vriend van mij met wie we op een gegeven moment een trucje zijn gaan uithalen. Dat we zeiden, 7:15 spreken we af, als we eigenlijk 6:30 hadden afgesproken. Omdat we wisten, hij komt sowieso 1 kwartier te laat.
2: Ja.
0: Altijd.
2: Ja, dat snap ik.
0: Nu wil ik wel weten, heb ik gezeik? Ben ik aan het zeik of heb ik gelijk?
2: Ja, is het gezeik of heeft Mart gelijk? 3 minuten te laat is gewoon hartstikke te laat. En dan moet je voor je flikker krijgen. Want dat is eigenlijk wel wat er gebeurt als je bij Mart 3 minuten te laat bent.
0: 100%. En je eten is koud en je krijgt het ook niet. Koud of niet. Via de app in je luisteren kan je meepraten. Harry Styles, American Girls, nu bij 3F.

0: Houdini hier op 3FM.
1: Oké, okay, tijd voor de grote conclusie.
2: Is het gezeik of heb ik gelijk?
1: Ja, ik wilde graag weten, maak ik een terecht punt van het feit dat als je 3-4 minuten te laat komt, dat je gewoon te laat bent en dat dat bloedirritant is? Of zegt de meerderheid van Nederland, nee, dat is echt gezeik. Je kunt toch prima een paar minuutjes later komen. We hebben je gevraagd om hierover mee te praten, want ik vind het bloedirritant als mensen meer dan 1 minuut te laat komen. Want kom gewoon op de tijd die we hebben afgesproken.
0: Streng. 3 minuten over ben je al oud eigenlijk.
1: Ja, als je niet even laat weten, hey, sorry, ik ben een paar minuutjes later, bloedirritant.
0: Ik had het eigenlijk helemaal niet willen weten, want nu ga ik continu in de stress zijn. En als ik bij Mark dan... Het is 1 over, ik moet rennen. Ik moet rennen naar dat huisje toe.
1: De eerste keer dat ik jou bij mij thuis uitnodig, die moet nog komen.
0: Ja, dat is waar trouwens.
1: Nou, misschien gaat die er nu wel helemaal niet meer komen.
0: Wat is dat een onaardig iets eigenlijk wat jij zegt?
1: Nee, ik bedoel gewoon, je bent toch nog nooit bij mij thuis geweest?
0: Ja, ik dacht, je zei dat gaat ook echt niet gebeuren.
1: Lieverd, als ik ga verhuizen, dan ben jij de eerste die op de housewarming mag komen.
0: Super. Hey, er komen verschillende reacties binnen. Nikki die zegt bijvoorbeeld, Mart, dit is zeiken. Die paar minuten maakt echt niet uit. Ik maak graag gebruik van het Brabants kwartier. Dat houdt in dat je 5 minuten speling mag hebben.
1: Ik hoor.
0: Dylan die zegt 100% gelijk. Als ik om 12 moet zijn, ben ik er om 11:45.
1: Precies, en dan ga ik wel tot 12 uur buiten wachten en dan pas aanbellen.
0: Ja, en wat Bart zegt, daar ben ik het dus mee eens. Want hij zegt, ik wil nuance aanbrengen. Je hebt mensen die gewoon niet op tijd kunnen komen en met hem moet je rekening houden. Die vinden dat gewoon lastig. Maar je hebt ook mensen die prima op tijd kunnen komen, maar vaak te laat komen, omdat het hun beter uitkomt. En dat kan echt niet. En ik moet je ook zeggen, ik ben die eerste. Want ik ben een zieke ADD'er. Hmm. Dus ik ben of te vroeg, of te laat. Ja. Op tijd komen is voor mij onmogelijk. Het lukt me gewoon niet.
1: Ja, ik vind het moeilijk, want een goede vriend van mij, die is eigenlijk altijd te laat en die heeft op een gegeven moment van iemand gehoord dat hij tijdblind is, dat hij het gewoon niet goed kan inschatten. En dat geloof ik tot op bepaalde hoogte. Maar het is wel altijd zo dat als we iets gaan doen wat hij heel leuk vindt, of waar hij heel veel zin in heeft, dan is hij super punt. En als wij dan te laat zijn, dan krijgen we het ook echt te horen. Dus dat vind ik wel moeilijk. Ja, maar die mensen zijn er zeker en die wil ik ook niet in de hoek duwen. Dat is zeker waar.
0: Vincent zegt, als je ergens heen vliegt of de bus moet halen, dan wacht hij ook niet op je. Te laat is gewoon te laat. En oftewel, er is een uitslag gekomen van gezeik of gelijk. Heeft Mart gelijk? Of is het gezeik? 57% zegt dat je hartstikke gelijk hebt!
1: Ja, gelukkig.
0: Mensen mogen niet meer te laat komen. 1 over is al te laat. Let erop.
1: Hopelijk is het nu zo tijd. 3FM.
2: Nee, ga dit.
3: Yo, wij zijn Flair.

0: schatten. En mega-hit geworden. En 3FM Talent.
1: Geweldig zijn ze.
0: Ja.
1: Flair door het oog van de nacht, hoorde je. Vond het gezellig vanmorgen, Jamie?
0: Ik vond het ook gezellig. Ik ben blij dat je erbij bent. Wijnand is er gewoon morgen weer. Is ook gezellig, zeker, daar niet van. Maar het is altijd leuk als Martje erbij is. Zometeen is het Tijdloze Tracks met Hij is al naar me aan het zwaaien. Met Obi Rijmakers. Hebben we een plaat waar we heel erg zin in hebben?
1: Jeetje.
0: Ja, ik zie dan Stromae weer staan met Tool & Mem. En dan denk ik, ja, dat vind ik gewoon altijd lekker.
1: Nou, ik vind Daft Punk Around the World ook wel echt een leuk cadeautje voor mijn 28e verjaardag vandaag. Echt leuk.
0: Je lult toch?
1: Nee. Ik dacht, ik ga even kijken hoe lang het duurt voordat het team van de ochtendshow door heeft.
2: Nee, ben je juist vandaag, Mart?
1: Heeft de volle 3 uur geduurd.
2: Nee! Er is een jarig. Hoera!
1: Jongens.
2: Hoera! Dat kun je wel zien, dat is Mart.
1: De hele redactie staat helemaal in de brand. Iedereen in totale paniek.
0: Ik heb het helemaal niet in mijn agenda gezet.
1: Mart. Geeft helemaal niks, jongens. Heb ik expres gedaan. Ik wilde dat het er vanmorgen niet te lang over zou
0: gaan. Zo'n lul dat je dat niet zegt. Wat erg.
1: Weet je hoeveel appjes ik heb zitten verbergen in de NPO Luister-app vandaag?
0: Ik heb dat gezien.
1: De redactie heeft het nog gezien.
0: Oh, ik schaam me kapot. Wat
1: hoeft
0: erg.
1: Helemaal niet. Vanmiddag komt de traktatie. Muzikale traktatie krijg je zo meteen.
0: Feliciteer Mart, hij verdient het.
1: Jij bent vanmiddag om 12 uur weer terug op de radio, dan mag het. Veel plezier met Obi zo meteen. 3FM.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl. Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
4: Klinkt als een soort spookverhaal.
5: Ja, is nog gebeurd.
3: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: 3FM.
12: Morning, 1 minuut over 9. Een bootlading aan tijdloze tracks komen jouw kant op. Eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws. En dat gebeurt door Martijn Middel.
13: Ja, goedemorgen. De douane heeft dit jaar al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen.
14: NOS op 3.
13: Nederland is een interessant land voor smokkelaars vanwege de hoge accijns die je hier betaalt op sigaretten. En dus wil de douane ze pakken.
15: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
13: Als het goed is, wordt dat nog lastiger. Er komen meer controles, vooral in de haven van Rotterdam. En op Schiphol starten ze met een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Oekraïne heeft vannacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn 20 Russische schepen geraakt, zegt Oekraïne. Het land zou op die manier de Krim, die in handen is van Rusland, willen isoleren. Nog eens 2 mensen die gewond raakten bij de brand in een café in Bangkok zijn aan hun verwondingen overleden. Het dodental komt daarmee op 32. Meer dan 70 mensen raakten gewond bij de brand zonder avond laat in de Thaise hoofdstad. Voor veel cafébezoekers was het lastig om naar buiten te komen, maar ook doordat nooduitgangen geblokkeerd waren. En 20 Nederlandse brandweermensen vertrekken vandaag naar Spanje. Ze gaan in Catalonië 2 weken helpen bij het bestrijden van de natuurbranden. En ze gaan ook leren van de Spaanse brandweer. Ook in Nederland worden natuurgebieden door klimaatverandering steeds droger en is de kans op brand groter. En dus zijn deze brandweermannen benieuwd hoe hun Spaanse collega's te werk gaan.
16: De Spanjaarden lopen al een aantal jaren op ons voor qua natuurbrandbestrijding.
17: Wat we hopen te gaan leren is om te kijken van ja, welke materialen gebruiken. En kijken wat voor opleiding is er nou nodig om de mensen die het het werk doen om die te kunnen inzetten.
16: Dat is toch een beetje spanning ook, hè, natuurlijk. Van wat gaan we daar aantreffen? Hoe heftig zal het zijn? Ik kijk er ook heel erg naar uit om die kant op te gaan.
17: Prachtig avontuur. Ja. Once in a lifetime.
13: Intussen is de grote natuurbrand in Frankrijk, ten zuiden van Parijs, onder controle. Het weer opnieuw zonnig en warm vandaag. In het oosten vanavond kans op een onweersbuitje. En het wordt 27 tot 31 graden.
12: Heerlijk, thanks Martijn. ANWB verkeersinformatie. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en afrit Geldermalsen. Een half uur door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. De A6 Jouren richting Lelystad tussen Band en knooppunt Emmeloord. Daar zijn bergingswerkzaamheden, daardoor is de weg dicht. Moet je richting Amsterdam, dan rij je via Zwolle. Dat is de A32 en de A28. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Daar 20 minuten, er ligt glas op de weg. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. Daar 20 minuten vertraging. Sterkte.
11: 3FM.
18: Ster. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
19: Klinkt als een soort spookverhaal.
3: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
20: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
22: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

goedemorgen. Het is 8:08 en je krijgt alleen maar tracks zonder houdbaarheidsdatum. Zometeen een favorietje van mijn kant, One Republic, Counting Stars, komt eraan na Daft Punk.

in eigenlijk. Counting Stars hoorde je. Goedemorgen, vaste prik. Elke ochtend vanaf 9 uur tot aan de lunch krijg je alleen maar tijdloze tracks. Platen die eigenlijk nooit uit de mode raken. Mijn naam is Obi. Ik kies er voor je uit met heel veel liefde. Even de zomer in je bol. Chaka Demons hoor je zometeen. Murder, She Wrote. Eerst Panic at the Disco. I Write Sins Not Tragedies op 3FM.

Nou, zeg dat wel, hé. Het is 9:58 en je radio staat op 3FM. Goedemorgen, Obi hier. Allereerst dankjewel Sophie Hielkema voor het invallen gisteren. En als tweede een kleine waarschuwing. Mocht ik ooit een keer vragen of je bij me komt eten, check even of ik gyoza's ga maken, want dat kan ik blijkbaar niet. Ik heb zo lelijke voedselvergiftigingen overgehouden. Dat is echt niet normaal. Ik ga dat nooit meer proberen. Hey, spannende dag vandaag. Vandaag is Engeland Argentinië. Krijgen we een rerun van de hand van God? Ik zou het wel weer willen zien. Ik ga kijken hoor, dan ook de hele tijd schreeuwen naar de televisie. Maar voordat het zover is, eerst een werkdag voor de boeg. Doe even een retourtje koffieautomaat. Kijk nog één keer verlekkerd naar buiten, terwijl je hopelijk in de airco zit. En hou je radio lekker op 3FM, want ik heb alleen maar tijdloze tracks voor je. Het zijn van die platen zonder houdbaarheidsdatum. Ik ga straks Soft Cell voor je draaien met Tainted Love. Good Charlotte, Lifestyles of the Rich and Famous. Ongelooflijk goede plaat ook. En eerst dacht ik, een klein beetje zomer in je bol is wel lekker. Chaka Demus en Pliers, Murder, She Wrote.

In de tijdloze tracks, It's Only Love, hoorde je. Stel je even voor, je bent een beginnende band. Je hebt eindelijk je eerste platendeal gescoord. En het eerste wat je uitbrengt, dat flopt volledig. Het wordt nergens gedraaid, niemand pakt het op. We hebben 4 mensen een singeltje gekocht. Ja, dat is gewoon wel kloten. Ik kan me voorstellen dat je gelijk de stressvlekken in je nek krijgt. Al helemaal als dat label daarna belt met de boodschap, joh, jullie krijgen nog 1 kans. En anders zoek je het maar lekker uit. En je weet wat ze zeggen, onder druk wordt alles vloeibaar. Zo ook bij de mannen van Softcell. Want de laatste kans die ze ooit kregen van hun label, die gebruikten ze goed. Maakten ze deze tijdloze track voor.

Alexa en Faithless New Religion hoorde je bij 3FM in de tijdloze tracks. Waar je alleen maar platen hoort waar je nooit klaar mee bent tot aan de lunch op 3FM. Post Malone komt eraan, Chemical, eerst Good Charlotte, Lifestyles of the Rich and Famous.

Post Malone met 3FM, Enough is Enough. Wat doe jij er altijd op? Ga je dan voor een vrouw in bikini? Ga je voor een pan paella of toch even een klein kiezelstrandje? En je kan op vakantie natuurlijk ansichtkaarten kopen met allerlei soorten afbeeldingen erop. En wij en Jamie die willen er graag eentje van je ontvangen. Moet je alleen nog even kiezen welk plaatje het wordt. Ze hebben namelijk de actie kaartje voor een kaartje opgezet. Super simpel. Jij stuurt vanaf je vakantieadres, en of dat nou Schubbekutteveen is of Venetië, een kaartje naar Wijnand en Jamie met daarop je naam en je telefoonnummer. In ruil voor dat kaartje maak je een kans op 100 euro concertengoed. Waar je dan zelf weer een kaartje van kan kopen voor je favoriete artiest. Alle info check je nu op 3fm.nl. Anton hoor je zometeen de enige

0: Avril Lavigne en Skaterboy bij 3FM. Met zometeen onder andere Olivia Rodrigo, Bob Marley en ook Deadmau5 komt eraan.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Obi.
1: Met onder andere...

klant de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl. Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hey jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
4: adios,
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.

0: geniet er maar.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
8: Geeft ruimte.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.

0: Crowds like Nothing But Thieves komt eraan. Welcome to the DCC. Eerst het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel.
1: Goedemorgen. President Trump dreigt een stap verder te gaan in de oorlog met Iran.
2: NOS op 3.
1: Hij wil op korte termijn om tafel met Iraanse onderhandelaars na de aanvallen over en weer van de afgelopen nachten. Als er volgende week geen akkoord is, wil de VS energiecentrales en bruggen onder vuur gaan nemen. Iran zegt dat bij de aanvallen van Amerika de afgelopen dagen 30 burgers zijn omgekomen. Ook vannacht waren er over en weer bombardementen. De Duitse en Nederlandse politie hebben samen meerdere mensen opgepakt in een groot drugslabonderzoek. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zijn zowel Nederlanders als Duitsers. Die worden ervan verdacht dat ze grondstof hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. Acteur Kees Geel wordt vlak na zijn dood geëerd door veel collega's en vrienden. Kees overleed gisterochtend plotseling aan een hartstilstand. Maar dat werd gisteravond laat pas naar buiten gebracht. Kees Geel speelde in een heleboel films en series.
3: Doe eens normaal, man!
4: Ik heb een speciale verrassing voor jou. Kijk eens. Van vader gekregen. Mijn vader had echt alles van jullie.
5: Misschien is dat onze aangeefster wel op een van die vieze sites van jou.
6: Nou, wacht even. Maar ik heb helemaal niks met die gozer te maken, joh.
5: Gaan we uitzoeken. Ga je vrijwillig mee of moet ik vervelend worden?
6: Nee, ik ga mee.
1: Kees Geel was 61.
7: En Spanje staat opnieuw in de WK-finale. De Spanjaarden waren tijdens de halve finale gisteravond tegen Frankrijk simpelweg te sterk voor de Fransen. Over de hele wereld keken mensen mee op grote schermen. Ook in het centrum van Amsterdam stond zo'n scherm. Nederlanders en Spanjaarden zagen Spanje met 2-0 winnen.
8: Olmo en Perpo! Het is 2-0 voor Spanje.
9: Ja, Spanje, no?
10: Best verrassend vond ik dat Spanje zoveel beter was eigenlijk dan Frankrijk. Op het laatst kwamen ze wel weer een beetje aanzetten, maar terecht gewonnen denk ik.
11: And now the final is gonna be easy. It doesn't matter if it's Argentina or England. We're a much better team.
1: Ja, als je het hem vraagt is Spanje eigenlijk dus al wereldkampioen. Maar wie weet kan Argentinië of Engeland daar toch nog wat aan doen. Zij strijden vanavond om 9 uur om dat andere finale ticket. En dat zie je natuurlijk bij ons op NPO 1. Ja, het weer opnieuw zonnig en warm. In het oosten vanavond nog kans op een onweersbui. En het wordt 27 tot 31 graden.
0: Alright, thanks Martijn. ANWB Verkeersinformatie, 24 meldingen. De meeste files leveren 5 tot 10 minuten vertraging op. Behalve op de A12, de Utrecht richting Den Haag. Tussen Blijswijk en Nooddorp, daar een half uur door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. Sterkte.
12: 3FM.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
23: Allsafe
24: geeft ruimte.
25: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend.

0: bol.com/snelpakkers.
1: Oh, maar schrijf je mis.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: 3FM. Hallo NCRV. Obi Rijmakers.
6: Nou, echt alsof je een tientje in oude jas vindt. Zometeen David Guetta en Akon. Sexy Bitch komt eraan. Ook Olivia Rodrigo, de nieuwste Drop Dead. Eerst TLC. Dit is No Scrubs.

Nothing but Thieves and welcome to the DCC. Je luistert naar 3FM, waarvoor enorm bedankt over de glimlach op mijn gezicht. Ga je goed vanochtend? We zijn halverwege de week. Dat is een cliché dat je altijd hoort bij de koffieautomaat, maar het voelt vandaag toch wel even lekker. En op 3FM hoor je tot aan de lunch alleen maar liedjes die we in 2050 nog steeds niet zat zijn. Tijdloze tracks noemen we dat. Mijn naam is Obi en ik kies ze voor je uit. Dat hoor je ook wel, want Dead Mouse hoor je zo meteen. Ook Maroon 5 komt eraan met This Love. Ik wil niet zeggen dat ik weet waar ik het over heb, maar hey. Hey, wat dacht je van deze dan?

Olivia Rodrigo in de tijdloze tracks bij 3FM. Drop Dead hoorde je. Dit is wel even hartstikke leuk. De Wailers, die krijgen een pop in de tuin. Ze bestaan 50 jaar. Je weet wel, die band van Bob Marley. En ze zijn 16 augustus weer in Amsterdam bij het Reggae Lake Festival. Die tickets zijn nog te koop.

0: Zometeen tijd voor een nieuwe editie van Breukies Blend. Daar maak je kans op het felbegeerde bakkie breuk. Het is super simpel. Ik heb twee tijdloze tracks in Breukies Blender gegooid. Een ongelooflijk cursed mashup van gemaakt. En de vraag is aan jou, welke twee liedjes hoor je door elkaar heen? Ik zeg er vast bij, ik heb echt gekookt vandaag. Ik vind dat ik een banger heb gebakken. Ben je er klaar voor? Komt-ie aan.
1: Je bent vies, maar ik

0: Elke dag rond 10:30 heb ik een ongelofelijke cursed mashup in elkaar geschroefd. De vraag is welke twee liedjes hoor je, dan maak je kans op het bakkiebreuk. De enige echte 3FM koffieblad. Al hebben we ook een thee-alternatief als dat is wat je liever drinkt. En als je goed weet welke twee liedjes je hebt gehoord, dan maak je daar kans op. Anouk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het je eerste keer dat je op 3FM te horen bent?
1: Ja.
0: Nou, wat gezellig. Aangenaam kennis te maken.
1: Ja, aangenaam.
0: Ik ben Obi, ik ben 26 moet ik zeggen. Ik moest even over nadenken. En ik woon in Hilversum. Waar kom jij vandaan?
1: Ik ben aan de route en ik ben 21 jaar en ik kom uit Twello.
0: Nou, wat gezellig. En studeer je nog of werk je al?
1: Ik heb nu niks te doen.
0: Oké, dat is ook wel eens lekker.
1: Ik studeer wel inderdaad in Enschede.
0: En wat studeer je dan?
1: Social work.
0: Oké, kijk aan. Nou, leuk dat we een keertje kennis kunnen maken. En gezellig dat je naar 3FM luistert. En hopelijk gelijk ook even kans maakt op een bakje breuk. Welke twee liedjes hoorde je net in Breukjes Blend?
1: Ik had Love Me Again van John Newman en Habiba van Boef.
0: Dat is helemaal goed. Betekent dat je van mij het bakje breuk krijgt. Wil je graag de koffie of de thee?
1: Doe maar de koffie.
0: De koffie, die komt jouw kant op. Die smaakt echt ongelooflijk lekker. Veel plezier ermee, Anouk. En thanks dat je 3FM luistert.

0: Obi hier, de tijdloze tracks hoor je tot aan de lunch. De meeste muziek van heel Nederland met zometeen onder andere Nelly Furtado. Promiscuous komt eraan. En ook Armand van Helden hoor je zometeen. My, my, my, lekker!
1: 3FM.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Kleurzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement.

0: het laatste nieuws. NOS op 3, Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Straks hoor je waarom de ouderwetse wegenkaart gewoon weer mee moet op vakantie naar Frankrijk. NOS op 3. Eerst naar Ter Apel, want vandaag is een nieuwe dagopvang geopend bij het aanmeldcentrum daar. Het gaat om een leegstaand kantoorpand. Mensen die nog geen opvangplek hebben, kunnen daar overdag terecht. Het Rode Kruis heeft het pand zo aangepast dat mensen zo goed mogelijk worden opgevangen.
2: We zijn hier dus nu bezig om de laatste dingen weg te halen. We willen de bureaus en de monitors moeten natuurlijk de deur uit. En we zetten wat water- en wifi-punten neer. En we maken het hier zo aangenaam mogelijk. Het is een kantoor, het blijft een kantoor. Maar je kunt hier in ieder geval wel in alle rust de dag doorbrengen.
1: Nou, je zou misschien denken dat het verleden tijd is, maar duizenden mensen gaan nog steeds met een papieren wegenkaart op vakantie. Dat zegt de ANWB. Verslaggever Roel Pauw ging langs bij de ANWB-winkel in Den Haag en zag met zijn eigen ogen dat ze nog verkocht worden.
3: Waar mag ik u nog mee helpen?
4: Twee kaarten wil ik hebben. Eentje van Frankrijk en eentje van Italië.
3: Helemaal goed.
4: Ja?
3: Dan zal ik even met u meelopen.
1: Ja, de ANWB zegt dat ze nog heel veel wegenkaarten verkopen. Sterker nog, ze zeggen een papieren wegenkaart is een must-have voor vakantiegangers. Al is het als backup.
5: Mocht het inderdaad paniek in de auto zijn dat de telefoon is leeg, de navigatie doet het niet, we hebben geen bereik. Wat nu? Dat je kunt zeggen, ik heb een routekaart. En zeker nu met de bosbranden en de hitte in Zuid-Europa is dat aan te raden.
1: En morgen begint de Zwarte Cross. En daar vliegen dit jaar twee stuntmannen over de megatent. Met een katapult worden ze ruim 75 meter door de lucht geschoten. Ze landen aan de andere kant van de tent in een groot luchtkussen. De stuntmannen bereiken een hoogte van 35 meter en kunnen een snelheid van 185 km per uur halen. En dat was toch even slikken bij het oefenen.
6: Ik had niet per se een idee van, doodseng. Maar goed, toen kwam het zover.
7: Ja, weet je, wij dachten van, het wordt wel eens tijd voor een mega stunt.
8: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun.
9: Dat klinkt niet heel prettig.
8: Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
9: Heb je er een beetje zin in?
8: Zeker, zeker heb ik er zin in.
1: Volgens de Zwarte Cross levert de sprong misschien zelfs een wereldrecord op. De organisatie zegt dat er nog nooit zo'n katapultlancering is geweest die zo hoog en zo ver ging. Het weer, het is opnieuw zonnig en warm. In het oosten is er vanavond nog kans op een onweersbui. En het wordt 27 tot 31 graden.
0: Alright, thanks Martijn. ABB Verkeersinformatie. Twee files die op dit moment opvallen, allebei op de A12. Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en afrit Oosterbeek. 22 minuten door een ongeluk. En diezelfde A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp. Daar is ook een ongeluk gebeurd en daardoor heb je een kwartier vertraging. 3FM.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
15: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
16: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop,
2: gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar... en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: 3FM. Hallo NCRV. Obi Rijmakers.
0: Een hele goede morgen. Alleen maar platen zonder... Wat wilde ik nou zeggen? Alleen maar zonder houdbaarheid staat er, wilde ik

Van Helden, my. Dat waar je op hoopt als je een avondje uitgaat. Dat hoor je elke werkdag tussen 9 en 12 op 3. We hebben een keertje geen vunzige reggaeton remix van Head for Roll. Maar gewoon alleen maar meezingers die je werkdag 100% gasgeef garantie geven. Hoe lekker! Mijn naam is Obi en ik draai ze voor je. En lekker vooruitzicht. Nog iets minder dan een uurtje tot de lunch.

Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear is de nieuwste. Goed liedje hoorde je bij 3FM. Zometeen gaat het weer gebeuren. Er wordt een zwier gegeven aan het request roulette wiel. Het balletje komt terecht op een nummer. Staat dan weer gekoppeld aan een muzikale categorie. Denk aan nummer 7. Een serious request anthem. Nummer 16. Disco of 33. Tijdloze reclamemuziek. Dan zou ik gaan voor Mystery Repeat. Goed liedje. Maar welk het wordt, dat hoor je zo meteen.

0: 12, tijd voor mijn lievelingsonderdeel van de Nederlandse radio. Tijd voor de request roulette. Super simpel, er wordt een zwier gegeven aan het request roulette wiel. Dan komt dat balletje terecht op een nummer. Dat nummer staat gekoppeld aan een muzikale categorie. En de vraag is, stuur een liedje in via de NPO Luister-app in die categorie. Tegenover mij, croupier Jan-Willem.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je gaat de zwier geven aan het request roulette wiel.
1: Ja.
0: Dat doe jij altijd met verven. Ik zou wel willen zeggen, blaas even op die balletjes voordat je begint. Toch voor een beetje good luck.
1: Ja, dankjewel.
0: Goed, goed geblazen hoor. Dan gaan we er maar. Ja, man. Ja, oh. Ja.
1: Rienne van Pluur. Nee, het wiel is een beetje stroef.
0: Moet even gesmeerd worden.
1: Ja, een beetje WD-40 was wel goed geweest. Ja.
0: Zit dat nog in het programmabudget voor dit jaar?
1: Met die inflatie twijfel ik mee.
0: Wordt het moeilijk.
1: Hartstikke duur geworden, WD-40. Goed, dat terzijde. We hebben een categorie en het is geworden... Ja, dat is wel hartstikke leuk. Het is geworden nummer 28, One Hit Wonders.
0: One Hit Wonders, leuk. Ik moet gelijk denken aan Sarah Bareilles met A Love Song. Sela Sue, Ragamuffin.
1: Zo.
0: Goed liedje.
1: Hanson, Bob.
0: Ja.
1: Hebben die nooit de tweede hit gehad?
0: Nee, hè?
1: Niet echt.
0: Nee. Ah, vind het een goede keuze.
1: Gotye, Somebody That I Used To Know.
0: Heeft Gotye geen tweede gehaald?
1: Nee.
0: Goh. Goh.
1: Ja.
0: Er zijn een goede hoop One Hit Wonders.
1: Bedoel ik.
0: Ja. Nou, kom maar door via de NPO Luister-app. Stuur een berichtje naar 3FM met jouw lievelings One Hit Wonder. Ga ik die zo meteen voor je draaien. Teddy Swims komt er ook aan. Rihanna, even goed. Eerst Dario G.

0: 3FM tijdens de tracks Rihanna en Drake, Work. De request roulette wiel viel op de categorie One Hit Wonders. Gert-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je een goede werkdag?
1: Eigenlijk niet. We hadden gisteren een eindmusical van onze middelste zoon, dus...
0: En dat is een beetje uit de hand gelopen.
1: Ja, dat kan uit de hand lopen, hè.
0: Oh god, jongens, gek. En nou, een dagje vrij kan jou schelen.
1: Ja.
0: Hey, Gert-Jan, wat kan ik voor je draaien in de categorie One Hit Wonders?
1: Graag Orson met No Tomorrow.
0: Wat een goede tune, gaan we doen.

Wat voor een vakantieganger ben jij? Ben jij iemand die alles echt maanden van tevoren boekt en dan al in de puntjes heeft geregeld? Of ben je net zoals ik, alles last minute? Ik vertrek over anderhalve week op een roadtrip naar de Champagne-streek. Ik heb eigenlijk nog niks geboekt, maar ik doe het dan even andersom. Ik ben vast begonnen aan de playlist met alle liedjes die we onderweg op de roadtrip moeten gaan luisteren.

0: Is er een jarig? Hoera, hoera, hoera. Martje Meijer.
1: Hallo.
0: 28 jaar geworden vandaag.
1: Nog steeds jarig, net als vanmorgen.
0: En je ziet er nog steeds 24 uit. Wat fantastisch.
1: Nou, ik denk niet nadat ik vannacht anderhalf uur geslapen heb en de wekker om 10:50
0: staan. Heb jij maar anderhalf uur geslapen?
1: Ja, ik weet niet wat er aan de hand is.
0: Had je de verjaardag jitters?
1: Nee, ik had denk ik weer de ochtendshow jitters. Dat ik heel bang ben dat ik die wekker mis en dat ik dan met 65 Jamie aan mijn bed gebeld word. Daar had ik echt helemaal geen zin in.
0: Is het wel eens gebeurd dat je bent verslapen voor een show?
1: Ja, voor de ochtendshow één keer. Toen had ik, lang verhaal, had ik toch mijn weekendwekker gezet die alleen op zaterdag en zondag gaat. Ging om 5:05, ging de telefoon, toen was ik nog op tijd.
0: Hey Maart, gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Dank
0: ik zou je graag namens het programma een cadeautje aanbieden, maar je hebt dan niemand verteld dat je jarig bent vandaag, dus we zijn het allemaal vergeten.
1: Nou, je hebt goede filterkoffie staan hier.
0: Ja, daarom. Dus zo maken we het dan wel weer goed. En je krijgt voor mij dadelijk gewoon weer lekker 2 uur zendtijd. Wat dacht je daarvan?
1: Dat is ook wel heel sympathiek, want met je huidige schema hadden die 2 uur ook zo voor jou kunnen zijn.
0: Ja, wat gebeurt er zo meteen in de 3 over 12?
1: Bij de 3 belangrijkste tracks van de dag, onder andere een artiest die misschien wel een carrière switch gaat maken. En de man, the myth, the legend komt vanavond naar Nederland. En,
0: en ik baal zo dat ik er niet bij ben.
1: Je bent toch vorige keer geweest?
0: Ja, maar ja, dit wil ik eigenlijk nog een keer. Ik ben toen zo schaamtevol dronken geworden. Dat is echt niet normaal.
1: Ik heb wel eens verhalen gehoord.
0: Ik heb met 1 hand aan de bar gestaan in de Ziggo Dome toen. Dat was echt niet normaal, maar zo leuk.
1: Nou, dat gaan dus heel veel andere mensen vanavond in het Gelredome ook ervaren. En de man die daarvoor verantwoordelijk is, die hoor je zo meteen.
0: Heerlijk, veel plezier met Mark Meijer.
2: 3FM.
0: En feliciteer hem even.
2: Hans, speel 3FM op je smart speaker.
3: Download de NPO Luister app.
2: Ga naar 3FM.nl.
3: 3FM.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
13: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF, tegen kanker voor het leven.
17: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient...

0: ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Kom naar Museum Batavialand.
5: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
4: Parkeren kan bij Bataviastad.
5: Dus kom naar Museum Batavialand.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
4: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: 3FM. Ja, goedemiddag. Woensdagmiddag 12 uur, zometeen de derde 3 over 12 van deze week. Ja, dat het de derde is. Dat maakt verder allemaal helemaal niks uit, maar je moet toch iets zeggen. We gaan eerst naar het nieuws, dat krijg je van Stef Bandstra.
10: Hé, hey Mart, goedemiddag. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is.
11: NOS op 3.
10: Want de inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Volgens hen schatten mensen de inflatie altijd hoger in dan die echt is.
12: Ja, en dit past eigenlijk, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee en dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
10: Het CBS zegt ook dat mensen denken dat de inflatie nog meer gaat stijgen. De politie denkt dat de grote brand in een kringloopwinkel in het Brabantse Veldhoven afgelopen maandagnacht is aangestoken. Bij die brand raakten meerdere gebouwen beschadigd. Het pand waar het vuur uitbrak is nog steeds instabiel en daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. De bieb in het centrum van Utrecht moet de roltrappen gaan uitzetten als het te warm is. Dat heeft te maken met het overvolle stroomnet. Nou, als de airco's harder werken, dan moeten andere apparaten uit. Vanaf 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden wordt ook de roltrap naar boven uitgezet. En Spanje staat opnieuw in de WK-finale. De Spanjaarden waren tijdens de halve finale gisteravond tegen Frankrijk simpelweg te sterk voor de Fransen. Over de hele wereld keken mensen op allerlei grote schermen. Ook in het centrum van Amsterdam stond zo'n scherm. Nederlanders en Spanjaarden zagen Spanje met 2-0 winnen.
13: Olmo en Perapo! Het is 2-0 voor Spanje.
14: Ja, Spanje, no!
15: Best verrassend vond ik dat Spanje zoveel beter was eigenlijk dan Frankrijk. Op het laatst kwamen ze er wel weer een beetje aanzetten, maar terecht gewonnen denk ik.
16: And now the final is going to be easy. It doesn't matter if it's Argentina or England. We're a much better team.
10: Ja, als je hem vraagt, is Spanje eigenlijk al wereldkampioen? Maar wie weet kan Argentinië of Engeland daar nog wat aan doen? Zij strijden vanavond om 9 uur om dat andere finale ticket. We nog weer voor je. Het is opnieuw zonnig en warm. In het oosten is er vanavond nog kans op een onweersbui. Het wordt 27 tot 31 graden.
9: Dan brief het verkeer van de ANWB. Niet veel files, wel een paar langer ertussen. Dan vooral rondom de Duitse grens. Op de A7 bijvoorbeeld, tussen Groningen en de grens, heb je op dit moment een half uur vertraging. En probleem op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Beverwijk Oost. Zijn werkzaamheden aan de weg, daardoor is de weg daar dicht. Je wordt omgeleid en dat kost je ongeveer 3 kwartier extra. Andere files in Nederland zijn op dit moment 10 minuten of korter.
17: 3FM. van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
18: Hands van voordeel.
17: Aldi.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
17: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
21: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
22: Honda, the power of dreams.
23: In slot, wat ben je aan het doen?
24: Kijk, het is een last minute super sale bij PS5 vakanties.
23: Dus?
24: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
23: Ah, met superkorting.
24: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
23: Prijsvrije vakanties.
25: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
26: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
25: Sorry Bo, het is beauty.
26: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Prijsvrije vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
26: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
28: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
29: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
30: Rustig, adem in,
29: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
30: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
28: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
31: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH

0: Argentinië. Vanavond wordt besloten wie het in de finale van het WK van 2026 gaat opnemen tegen Spanje. Engeland maakt goede kans. Volgens mij favoriet bij de bookmakers. En dat zou zomaar kunnen komen door dit liedje.
1: 3 over 12.
0: Is namelijk een grote kleedkamerhit bij de Engelsen. Er zijn veel filmpjes al viral gegaan van hoe de spelers van het Engelse elftal na gewonnen wedstrijden op dit liedje staan te dansen. Dat doen ze onder andere. Een van de spelers, volgens mij is het John Stones. Die doet dan alsof hij pijn heeft aan zijn armen. Alsof hij hem gebroken heeft. En dan precies op de drop, dan laat hij zijn arm los en dan gaan ze dansen. Ik weet het ook niet precies. Ik heb het een week geleden gezien. Maar dat liedje gaat keihard viral door het team dat vanavond weer speelt. Engeland op het WK. Another and Talk to You hoorde je bij 3FM. Het is de lijst met de 3 belangrijkste tracks van de dag. De 3 over 12. Iedere werkdag na 12 uur hoor je weer even wat er speelt in muziekland. Ja, en op nummer 1 staat Mr. Guinness World Record houder Pitbull. Afgelopen weekend verbrak hij het wereldrecord aantal mensen dat in dezelfde ruimte een bald cap draagt. Zo'n soort pet die je zo over je hoofd heen kan doen, waardoor het lijkt alsof je een kaal hoofd hebt. Meer dan 20.000 mensen stonden er bij elkaar bij een concert van hem met zo'n bald cap op. En je kunt er vanavond ook weer een hoop van verwachten tijdens zijn show, want hij is opnieuw in Nederland in het Gelredome in Arnhem. Wel mooi, want zijn tour die heet I'm Back. Nou, de laatste keer dat hij hier was vorig jaar. En dat was al een extra show nadat hij 3 maanden eerder volgens mij ook al in Nederland was geweest. Hij zou langzamerhand beter hier kunnen gaan wonen met zijn kale kop. Verbrand je ook minder snel dan in Miami trouwens. Pitbull, Fireball staat op nummer 1.
2: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a
1: fireball.
2: Je wil niet weten toen dit liedje uitkwam hoe lang ik op die heb geoefend. En ik kan het nog steeds niet. Ik weet niet hoe Pitbull dat doet, of het echt is of niet, maar... niet te doen. Fireball van Pitbull hoorde je. Heel veel plezier als je vanavond met je baldcapje op naar het Gelredome in Arnhem gaat. Want daar staat hij. Je hoorde dus Fireball bovenaan de 3 over 12 van 3FM. Woensdag 15 juli, Raven Lenné en Jet van der Steen hoor je in een paar minuten hier.

0: I'm a fireball.
1: Je wil niet weten toen dit liedje uitkwam hoe lang ik op die heb geoefend. En ik kan het nog steeds niet. Ik weet niet hoe Pitbull dat doet, of het echt is of niet, maar... niet te doen. Fireball van Pitbull hoorde je. Heel veel plezier als je vanavond met je baldcapje op naar het Gelredome in Arnhem gaat. Want daar staat hij. Je hoorde dus Fireball bovenaan de 3 over 12 van 3FM. Woensdag 15 juli, Raven Lenné en Jet van der Steen. Hoor je in een paar minuten hier. Will you hold

0: I'm a fireball.
1: Je wil niet weten toen dit liedje uitkwam hoe lang ik op die heb geoefend. En ik kan het nog steeds niet. Ik weet niet hoe Pitbull dat doet, of het echt is of niet, maar... niet te doen. Fireball van Pitbull hoorde je. Heel veel plezier als je vanavond met je baldcapje op naar het Gelredome in Arnhem gaat. Want daar staat hij. Je hoorde dus Fireball bovenaan de 3 over 12 van 3FM. Woensdag 15 juli, Raven Lenné en Jet van der Steen hoor je in een paar minuten hier.

bij dit liedje. Maar ik ga proberen dat eruit te krijgen, want ik ben toch wel echt meer fan van Jet van der Steen dan van, hoe heet ze ook weer, Kitsch Creek, Bloemengarten en Shirin David. Dat staat op mijn scherm, dat weet ik niet aan mijn hoofd hoor. Goed genoeg is de nieuwste Jet van der Steen. Ze is echt nog dagelijks aan het nagenieten van haar show Pinkpop die ze een paar weken geleden gaf. Maar ze moet zich langzamerhand ook gaan opmaken voor een nog grotere show, want ze gaat op Lowland staan. Van 60.000 naar 65.000 potentiële kijkers. Al een beetje veel misschien om in de tent te zetten. Maar daar gaat ze ook nog staan. Geweldige tune is dit ook van haar, die het zeker weten goed gaat doen daar. Goed genoeg in ieder geval. 3FM Talent Jet van der Steen hoorde je zojuist. En dit is een geweldige

Had ik ook bij Noorwegen, waar in eigen land al grote sterren zijn, inmiddels ook wereldsterren geworden door deze zomerhit Magnetic. Je hoorde hem zojuist bij 3FM. En echt leuk is dat deze jongens, het zijn bijna een soort Noorse bankzitters. Ik kan nu heel kinderachtig gaan proberen bankzitters het Noorse uit te spreken. Ga ik niet doen. Tot dat niveau ga ik me niet verlagen. Maar deze jongens die zijn naast dat ze muziek maken, ze doen het eigenlijk andersom. Ze zijn eerst muziek gaan maken, toen gaan vloggen. Zij gaan nu de hele wereld over en ze nemen hun volgers eigenlijk mee op reis door de hele wereld. Dus ik zit net een beetje te klikken door een vlog van ze waar ze in India zijn. En van het moment dat ze aankomen en in zo'n tuk-tuk stappen tot de Uber waar ze in zitten. Gesprekken die ze met die chauffeur voeren, tot shows die ze daar gaan doen, tot avonden die ze daar gaan stappen. 3 keer over de geluidslimiet heen gaan van wat je daar mag doen als je een avondje uit bent en zo. Het is zo leuk om te zien hoeveel best wel jonge jongens, 3, 24 zijn ze denk ik, wat zij allemaal meemaken en hoe ze dat beleven. Het is echt waanzinnig om te zien. Je hoorde ze juist met een grote internationale doorbraak. Magnetic van de Bauza bij 3FM. En dit is nu Seeing Stars van Turnstile.

over een van de vele mannen die ze heeft verslonden. In de afgelopen 15 jaar waren het er een stuk of 8. Dat zijn dan alleen de mannen waarvan ze zelf heeft bevestigd dat ze er een relatie mee had. Verder helemaal niet erg, want Katy Perry heeft gewoon genoten van haar... ze is nog steeds op haar piek. Het is nog steeds een prachtige vrouw om te zien, which is fine. Maar ja, zijn ook wel vaak grappies gemaakt over dat ze veel mannen verslonden had. En dat er allemaal bekende mannen waren en weet ik veel. Dus ik zou het als ik haar was ook misschien wel een beetje spannend vinden om mijn nieuwe vriend, zeker als het weer een heel bekend persoon is, aan de wereld voor te stellen. Katy niet. Katy is gewoon die ene vriend of vriendin die je hebt die een partner heeft. En daarna zijn ze samen zo... helemaal één geworden. Zijn ze overal samen. Ze worden op de rode lopers allemaal gezellig samen gezien. Mocht je dat helemaal gemist hebben, het is de oud-premier van Canada, Justin Trudeau. Ook een lekkere gast wel, dus heeft ze hartstikke goed gedaan. Maar het mooie is, ze neemt er niet alleen mee naar rode lopers. Hij is nu ook nog het beeld van haar nieuwe liedje dat gepromoot wordt. Watch It Burn heet dat liedje. Nou, hij is gewoon het gezicht van dat nieuwe liedje. Hij heeft gezegd, weet je wat, je bent mijn vriend, kom, je gaat mee. Daar heeft hij ongetwijfeld dan ook gewoon monies voor gekregen. Dus dat hebben ze goed geregeld. Het enige wat ik wel voor Katy hoop is dat Watch It Burn niet het motto van deze relatie is zoals The One That Got Away. Wel een motto was van een relatie die ook ooit voorbij gegaan is van Katy. Je hoorde haar zojuist bij 3FM en dit is de nieuwe muziek van Prospa en Clooney.

Namens Bente en namens ons heel erg veel dank als je je stem hebt uitgebracht op haar voor de verlanglijst. Want daar was ze afgelopen week gewoon de nummer 1. Iedere zaterdag tussen 4 en 7 bij mijn collega Joeri Leeflang hoor je hier op 3FM de lijst met de 36 meest verlangde liedjes van Nederland door jou samengesteld. 3fm.nl/verlanglijst, dat is de plek waar je kan aangeven wat jouw lievelingsliedjes zijn van dit moment. En dan telt Joeri ze allemaal bij elkaar op, trekt ze van elkaar af. En dan komt daar een lijstje uit met de meest verlangde tracks van Nederland van het moment. Komende zaterdag tussen 4 en 7 hoor je hem weer.

0: Outsider. Dat hoorde je bij 3FM. Het radiostation met de meeste muziek van Nederland. En daarnaast jouw kans op de 3FM kantoorplant. Haal ze snel, want na deze week zijn ze even tijdelijk out of stock. Niet meer te verkrijgen. Ze overleven de zomervakantie namelijk niet. Dus ik laat ze netjes ergens opgeslagen staan waar die te warm is en waar ze netjes besproeid worden. Dat ga ik namelijk niet doen de komende 4 weken. Dus als je er nog eentje wil, dan kan je hem zometeen winnen. De 3FM kantoorplant te winnen in het spelletje BN'er met een baan.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Maart.
1: Met onder

0: voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20...

0: discounter.nl.
1: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: met Die Die zometeen. En ook Kings of Leon, Use Somebody, komt er aan. We gaan nu naar het nieuws, dat krijg je van Stef Bandstra.
1: Ja, zeker, goedemiddag. De wereld is weer een bijzonder recordrijker. NOS op 3. Ja, wat voor record precies vertel ik je zo meteen. Ik begin met heel ander nieuws, want opnieuw een grote droneaanval van Oekraïne op Russische schepen. Die zijn er vaker de laatste tijd. In dit keer zouden 20 Russische schepen zijn geraakt op de Zwarte Zee, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: Ze hebben ook dronebeelden gedeeld van de aanvallen waarop te zien is dat olietankers worden geraakt. En in totaal zouden de afgelopen dagen meer dan 100 schepen op deze manier zijn getroffen. En dat maakt deel uit van een nieuw front dat Oekraïne daar heeft geopend.
1: Oekraïne probeert met de aanvallen de Krim te isoleren. Dat schiereiland hoort bij Oekraïne, maar wordt bezet door Rusland. Vanwege een giftige stof in de haven van Antwerpen zijn 155 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De meeste van hen voor de zekerheid, maar 29 mensen zijn ook echt onwel geworden. Eén iemand zou op de intensive care liggen. Die giftige damp is ontsnapt uit een container aan boord van een vrachtschip. En de situatie in België is inmiddels onder controle. De man die verdacht wordt van het doodrijden van een jongetje van 4 in Maastricht zou veel te hard hebben gereden en ook dronken achter het stuur hebben gezeten. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Een moeder stak in maart met haar zoontje in de kinderwagen de weg over toen ze werden geschept. De moeder raakte zwaar gewond en de jongen overleed later in het ziekenhuis. De verdachte zegt dat hij een domme keuze heeft gemaakt en zegt nog iedere dag spijt te hebben. En dan dus dat opvallende wereldrecord in de Verenigde Staten. Hardloper David Rush liep een marathon met 125 t-shirts over elkaar heen. Nou, het oude record stond op 100 t-shirts. Het duurde een half uur voordat hij überhaupt alle t-shirts aan had. 125 stuks dus. En daarna was hij volledig afhankelijk van zijn team voor eten en drinken.
3: With all that dense material, 250 layers between my arms and my sides, I literally cannot reach my face or my shorts from here on out. I am completely dependent on my team for food, water, nutrients and anything else I might need.
1: Ja, om dat wereldrecord binnen te hengelen, moest David de marathon binnen 6 uur lopen. Het werd een spannende race tegen de klok. Uiteindelijk strompelde hij na 5 uur 54 minuten en 50 seconden over de finish. Het weer, het is opnieuw zonnig en warm vanmiddag. In het oosten is er vanavond nog kans op een onweersbui. Het is 27 tot 31 graden.
0: Even verkeer dan van de ANWB. Het is redelijk normaal qua verkeerssituatie voor een woensdagmiddag. Wel wat langere files. Onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Bij de afrit Everding is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken dicht, kwartiertje vertraging. De A27 dan, Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everding ook. Door dat ongeluk op de A2 heb je 20 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd. Door, er staat een ongeluk op de A27. Dat klopt ook. Door een ongeluk op de A27 heb je voor knooppunt Rijnsweerd bijna een half uur vertraging. Zou ik vanmorgen om 6 uur ook al op de radio gezeten hebben? Antwoord is ja. De andere files in Nederland zijn op dit moment 10 minuten of korter. Goeie reis. 3FM.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: verkeerd gezegd heb, denk ik. Volgens mij heb ik gisteren gezegd dat ik gisteren nog 3 planten zou weggeven. Maar het zijn er vanaf vandaag nog 3. Vandaag is woensdag. Morgen is donderdag. De dag erna is vrijdag. Nog 3 3FM kantoorplantjes. Nu wel echt. En de eerste van die 3 plantjes kan voor jou zijn. Het is een kantoorplant. Gewoon, nou ja, makkelijk te verzorgen. Je collega's kunnen het ook als je even weg bent. Zelfs die ene waarvan je denkt, ja, nou, durf ik Bart voor de planten te laten zorgen? Ja, ook Bart kan best wel 1 keer per week gewoon water geven aan deze, plant. En hij heeft een 3FM-logo in het blad, dus je kunt altijd aan je lievelingsradiostation denken. Willen zowel Bart als jij de 3FM-kantoorplant winnen, dan moeten jullie even samen jullie oren spitsen. Want je gaat de stem horen van een bekende Nederlander, maar met allemaal achtergrondgeluiden erdoorheen die het allemaal een beetje moeilijk te verstaan maken. En die achtergrondgeluiden die duiden op een nieuwe werkplek. De vraag is, welke BN'er hoor je hier? En op welke nieuwe werkplek heb ik diegene gezet? Luister goed.
1: De stemming in de studio was gewoon zo goed. Het was zo gezellig. We waren maar aan het ratelen en dit en dat en zo. Zeker Maserati. Heet een paar. Het gaat er eigenlijk over. Je vindt iemand niet zo leuk. Alleen, diegene heeft wel leuke dingen. Dus die heeft een Maserati en hij is een Bali. Ja, dat maakt wel een hoop goed.
0: Ja, te doen wel, toch? Van wie was deze stem? Wie was deze BN'er? En welke nieuwe baan heb ik hem gegeven op basis van de geluiden die je hoorde? Antwoord is welkom via de NPO Luister app. Je maakt kans op de 3FM kantoorplant. Antwoord is welkom terwijl je luistert naar de Mega.
2: 3FM. Nee, ga dit.
0: Yo, wij zijn Flair.
3: En deze week zijn wij de 3FM.

0: ik. Ik vind het wel lullig, ga ik toch eerlijk zijn. Ik denk namelijk ook niet meer dat hij het hoort, dus dan vind ik het prima om dit even te zeggen. Dat uitgerekend op mijn 28ste verjaardag Rick niet mee wil doen aan de BN'er met de baan. Rick heeft het goede antwoord ingestuurd, maar Rick is tandchirurg. Iets in de richting tandarts, maar dan een soort van extra large. En hij zat 2 minuten geleden in zijn pauze, maar nu niet meer, want hij moest naar een wortelkanaalbehandeling. Als je dit soort woorden tegen mij gebruikt, gaat sowieso ook kriebelen, want ik heb 2 maanden geleden een wortelkanaalbehandeling gehad. Daar wil ik eigenlijk ook niet met je over praten. Rick heeft het antwoord wel goed ingestuurd, maar wilde niet meer bellen. Kon niet meer bellen, maar ik gun je wel alsnog een plantje, omdat je uiteindelijk mensen eerst verdrietig en daarna hun leven beter maakt. Voor de duidelijkheid, we zaten in BN'er met een baan en ik heb een bekende Nederlander een nieuwe baan gegeven. Dat klonk juist als volgt.
1: De stemming in de studio was gewoon zo goed. Het was zo gezellig. We waren maar aan het ratelen en dit en dat en zus en zo.
0: En de vraag is dan dus, welke BN'er heb je hier gehoord en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven? En juist herkend door Rick dat dit op de manege was. Sorry, lange dag. En dat het samen wel welter was. Luister maar.
1: We waren maar aan het ratelen en dit en dat en zus en zo. Ze heeft een Maserati, huis op Bali. Ja.
0: Dat was Samuel Welte en hij werkte op de manege. Maar omdat ik weet, zeg maar, dit had ook een e-mail kunnen zijn, verder dit hele verhaal aan Rick zelf. Maar omdat ik weet dat er ontzettend veel mensen achter de radio zitten te luisteren en heel graag willen weten hoe de plant dan heet. Want iedere 3FM-kantoorplant heeft een eigen naam, wil ik je dat toch eventjes mededelen. De plant heet Monique. Dan ga ik naar Rick.

af en toe eens een keertje onthouden dat we moeten stilstaan bij, een heel complexe zinstructuur is dit, maar dat we wel eens een keertje stil mogen staan bij het feit dat er de afgelopen jaren zoveel sensationele artiesten opstaan. Somber, zijn nieuwste My Body Isn't Ready hoorde je zojuist. In datzelfde kader Royal Otis, Sofa King hoor je binnen een paar minuten. En deze, de absolute

0: in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: We spreken

groot is. Op de woensdagmiddag van 3FM. Je bent inmiddels over de helft van de werkweek. Langzaam longt het weekend. En in dat weekend is ook de WK-finale. Komende zondagavond. Dit jaar voor het eerst met een halftime show. Zoals dat bij de finale van het American voetbalseizoen ook altijd al doen. Bij de Super Bowl wordt er in de rust opgetreden. Vandaag was nog in het nieuws dat de rust niet 15 minuten zoals normaal. Ook niet 20 minuten zoals de FIFA had gezegd. Maar waarschijnlijk ongeveer een half uur gaat duren. Om die hele show plus alle reclames die erbij horen te kunnen accommoderen. Madonna, Shakira, BTS en Justin Bieber gaan er optreden. Dus dat kan je ook niet in 10 minuten proppen. Maar er zijn ook optredens tijdens dit WK die wat minder gezien worden. En die wel gewoon netjes in de 15 minuten blijven. Zo stond tijdens de kwartfinale tussen Engeland en Noorwegen afgelopen weekend Ellie Goulding op de middenstip te zingen. En ik ga heel eerlijk tegen je zijn. Ik zie nog wel eens filmpjes voorbij komen van live optredens van Ellie Goulding. Ze stond laatst op een groot festival in Engeland bijvoorbeeld, waar ze een mooie plek op het hoofdpodium had gekregen en een liedje van Justin Bieber ging zingen. Dat was gewoon niet zo goed. Heel eerlijk, was niet zo heel goed. Maar nu, dit optreden zag ik voorbij het WK en het was live, want iemand was vergeten haar microfoon aan te zetten de eerste paar seconden. En toen hoorde je dus ook geen zang, waardoor je zeker weet dat het live was. En daarna, toen die microfoon wel daadwerkelijk aanging, heel goed. Was echt super zuiver. Dus ik was heel blij om te zien dat Ellie Goulding het wel nog steeds kan. Het ging namelijk om dit liedje. En dat is absoluut geen makkelijk liedje om te zingen. Ook niet voor Ellie Goulding. Of juist niet voor Ellie Goulding. Net hoe je het wil zien. Lights heet hij.

ZFM, Martin Garrix en Ed Sheeran, you're the Repeat It. Nog exact 30 dagen, dan komt het nieuwe album uit van Jungle. En ik wil je graag even opfrissen, misschien ken je wel wat liedjes van Jungle, misschien ook niet, maar hun laatste album, dat is inmiddels 3 jaar oud, dat heet Volcano. Daarop stond onder andere dit liedje. Dat heet Dominoes. Misschien ken je wel Candle Flame van dat album. Goed ook deze. Is de kans heel groot dat je hem kent. Backhand 74 stond daar ook op. Maar dat hele album is sowieso het beluisteren waard. En met hun nieuwe album Sunshine, dat dus op 14 augustus gaat uitkomen, kan dat eigenlijk niet anders gaan zijn dan bij dat vorige album Volcano. Want het eerste liedje van dat album dat 14 augustus uitkomt, dat is er nu en dat klinkt er weer helemaal super. Goeie voorbode. Someday, Somewhere, de nieuwste Jungle bij 3FM.

0: Cadeautje van mij aan jou.
1: Op mijn 28e verjaardag wilde ik even mijn lievelingsartiest draaien. Dat is eigenlijk gewoon een cadeautje van mij aan mij. Maar ik ga het nu even sympathiek verpakken. Ik wilde je dit leuke liedje nog eens een keertje laten horen. Opdat je nooit vergeet hoe goed het eigenlijk is. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe hoorde ik bij 3FM. Ze loopt net de studio uit, dus ze kan nu niet meer bepalen of ik dit mag zeggen of niet. Maar de vrouw die mij vandaag op mijn verjaardag getrakteerd heeft op Prosecco is zometeen bij je. Nou, en als ze voor mij al Prosecco meeneemt, kan je nagaan wat ze jou dan allemaal gaat leveren om die laatste paar uurtjes van je werkdag door te komen. Sophie Hielkema schuift hier binnen een paar minuten bij je aan.
2: Zometeen op 3FM.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams. En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
10: Klinkt als een soort spookverhaal.
11: Ja, is nog gebeurd.
9: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Nee, dat ben jij.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doet... want eigenlijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: lekker bezig. Zometeen Gabriel Rios en ook die banger van Jonas Blue ga je horen. Nieuws van 1 voor 2 met Stef Banstra. Goedemiddag.
1: Deze weer, goedemiddag. Tijdens de hittegolf van afgelopen maand zijn er ruim 900 meer mensen overleden dan normaal in ons land.
2: NOS op 3.
1: Het RIVM komt met die cijfers. Tijdens extreem warme dagen werken de organen van vooral ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten worden erger. En de meeste mensen overleden in het zuiden en oosten van het land. En daar was het ook het warmst. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS.
3: Kan ermee te maken hebben dat mensen een prijsstijgingen toch beter onthouden. Het is een soort negatief nieuws eigenlijk. Maar je ziet de laatste tijd wel, dus de laatste 2,5 jaar, zie je dat die gevoelsinflatie echt wel een stuk hoger is dan voor die energiecrisis van 2022. Nou, toen vlogen de prijzen omhoog. En ik denk dat veel mensen nog niet gewend zijn aan dat nieuwe prijsspel. En daar ook rekening mee houden als ze antwoord geven op de vraag van wat denk je hoe hoog die inflatie is.
1: En volgens het CBS verwachten steeds meer mensen dat de inflatie gaat stijgen. En dat komt volgens het CBS door de spanningen in het Midden-Oosten en de zorgen over de stijgende brandstofprijzen. En dan nog bizarre beelden van een trein in Canada. Die trein was daar ingezet om mensen te evacueren uit een gebied waar nu hevige bosbranden zijn. Maar die hulpverleners kwamen uiteindelijk zelf vast te zitten terwijl ze omringd worden door vuur.
4: This is getting a little scary.
5: Ja.
4: Holy shit.
5: Okay, yeah, this is...
4: Okay, y'all need to hurry up here. Like, seriously, we're encased in flames now.
1: Ja, volgens Canadese media hebben die hulpverleners het allemaal overleefd. Ze konden lopend ontsnappen aan de vlammen. Het weer is opnieuw zonnig en warm overal. In het oosten is er vanavond nog kans op een onweersbui. Het is 27 tot 31 graden.
0: Dankjewel, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar staat het vast bij Oude Rijn, 10 minuutjes. De A7 Groningen richting Duitse grens. Kom je vast te staan bij Oude Schans, 15 minuten. En tot slot de A12 Arnhem richting Duitse grens. Bij Zevenaar een kwartier.
2: 3FM.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Lieslot, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
12: Dus?
13: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrije vakanties.
14: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Creon kozijnen.
12: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: Ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie, olifant.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Sophie Hielkema.
22: Als je mij even flink wil uitlachen, dan zou ik zeker blijven luisteren. Zometeen een licht gênant verhaal. Nou, dat ligt er maar af eigenlijk.

dit liedje. In the broad day. Trauma dump incoming. Nou, echt een klein trauma van mij. Broad daylight. Nou, ik maak het misschien groter dan dat het is. Maar ken je deze nog? Dit

Ja, de Songfestival-inzending van Nederland in 2023. Nou, ik had dat jaar de eer om verslag te doen op 3FM. Van deze editie, dat was in Liverpool. En daar hoorde ik dat ik ook Mia en Dion, de makers van het liedje, in de studio mocht interviewen. En wat doe ik? Ik zeg, ja, prachtig liedje. Broad Daylight, Broad Daylight. Ik vind het toch zo mooi. Ging even mis voor jouw info. Dit liedje heet dus Burning Daylight. Op

En wat blijkt nou, dat zijn ook nog eens hele leuke songtitels. Zometeen krijg je een tijdloze track van Green Day van me. Maar eerst is dit de nieuwste. En ook een hele fijne banger van Last Frequencies. Ze zijn weer terug. Dit is

op 3FM tussen 9 en 12. Met over anderhalve week weer terug op de radio Ivo van Breukelen. Misschien sowieso voor jouw boekhouding en ook mijn eigen chaotische hoofd wel even lekker om te weten. Vanaf komende maandag hoor je in de 3FM middagshow de bijna nummer 1, niet Barend en Benner, maar Sebastiaan Okhuizen, die gaat de hele zomer de middagshow overnemen. En in de ochtend zijn ook Wijnand en Jamie gewoon lekker even 4 weken afwezig. Flink van hun vakantie genieten. En daar hoor je dan weer onze favoriet Martje Meijer. Die is trouwens vandaag jarig, dus mocht je hem willen feliciteren, hij is altijd heel bescheiden over zijn eigen verjaardag. Ik zou het hem gunnen, doe dat even via zijn Instagram, @MeijerMart. Dank namens de feestcommissie. En over feest gesproken, de meeste muziek op je werkdag. Deze is wel even lekker vandaag hoor. Camila Cabello, Don't Go Yet.

tussen 9 en 12. Met over anderhalve week weer terug op de radio Ivo van Breukelen. Misschien sowieso voor jouw boekhouding en ook mijn eigen chaotische hoofd wel even lekker om te weten. Vanaf komende maandag hoor je in de 3FM Middagshow de bijna nummer 1. Niet Barend en Benner, maar Sebastiaan Okhuizen. Die gaat de hele zomer de middagshow overnemen. En in de ochtend zijn ook Wijnand en Jamie gewoon lekker even 4 weken afwezig. Flink van hun vakantie genieten. En daar hoor je dan weer onze favoriet Martje Meijer. Die is trouwens vandaag jarig. Dus mocht je hem willen feliciteren, hij is altijd heel bescheiden over zijn eigen verjaardag. Ik zou het hem gunnen. Doe dat even via zijn Instagram. @MeijerMart. Dank namens de feestcommissie. En over feest gesproken, de meeste muziek op je werkdag. Deze is wel even lekker vandaag hoor. Camila Cabello, Don't Go Yet.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Teddy Swims, Break Up, Reverse. Met 3FM ontdek je nog.

Ik ben normaal gesproken niet zo van de ballads, dat mag je best weten. Maar dit komt wel even binnen hoor, die nieuwste Teddy Swims. Break Up in Reverse. Verder, Break Up in Reverse. Ingewikkeld. Ik zou niet weten hoe het allemaal werkt. Dat uitmaken op die manier. Maar thanks voor de inspiratie, Teddy. Over een kleine 10 minuten, zoals iedere dag, draai ik dan op 3FM een mega-hitje uit het verleden. Dat heet dan een mega-hit memory. En even daarvoor krijg je dan iedere dag de kans om alvast te raden welk liedje dat gaat zijn. Ik laat je dan 1 seconde horen van die bewuste ex-mega-hit. Maar ik dacht, het is woensdag, de week is net doormidden. Misschien kunnen we vandaag even een stukje van het refrein van de mega-hit in omgekeerde volgorde laten horen. Dus hier is de reverse. De achterstevoren versie. Let goed op, ik ga een klein stukje ervan laten horen. Maar dus achterstevoren, komt hij aan. Welke is dit? Welke ex-mega-hit? Ik zoek de artiest en de titel. De NPO Luister-app is van jou. Ik reken op je.

Jack Style en John niet te vergeten. Ik wil even een stevig applaus voor Danny, Christian, Gerard, Eline, Johan, Anita, Paul, Barry. We hebben allemaal zojuist een wereldprestatie geleverd. Ik liet een heel klein stukje horen van een Megahit Memory van vandaag. Maar dan in de reverse. Allemaal vanwege dat nieuwste liedje van Teddy Swims, Break Up in Reverse. Ik denk, we gaan het even anders aanpakken. We hebben het over grote one-hit wonder. De band die bestaat uit allerlei onderdelen. Uit ieder land is het beste verzameld om dan samen tot zo'n topband te komen. Ze ontmoeten elkaar op een songwriter-sessie op Kreta. Nou, dat is ook niet verkeerd natuurlijk. En die besloten echt binnen een paar uur dat ze dan samen die band moesten gaan vormen. Pakten collectief de koffers, vertrokken richting LA, Los Angeles. Om daar dan dat eerste album op te nemen. Met best wel een grappige titel, Never Trust a Happy Song. Nou, dat is ook precies het album waar ook de Megahit Memory van vandaag op staat. En ik kan je heel veel extra informatie geven over de band, maar dit geeft gewoon een heerlijk gevoel. Dit is zo'n feel-good liedje en ook al veel te lang niet gedraaid op de radio. Ik vind het knap dat je hem geraden hebt en zo niet, maakt ook geen zak uit, hè. Je hoort hem gewoon in zijn volledigheid. Heb je nog een suggestie voor een Megahit Memory? De NPO Luister-app, dat is waar je moet zijn. En voor nu op je woensdagmiddag lekker genieten van deze banger Group Love. Dit is Tang Tai.

moet je even jezelf aankijken in de spiegel en dan tegen jezelf zeggen, joh, ik moet gewoon niet zo zuur doen. Misschien moet jij dat dagelijks doen. Ik weet niet hoe het met je zuurgraad zit, maar in dit geval was ik het zelf. Ik had het bij die Bebe Rexha en Fetus track waarvan ik dacht, ja, daar ga je een soort van remake van maken. Blijf er toch vanaf, joh, niet doen. En toen kwam deze uit van Hugel en Santo. Ook een soort van remake van een zomertrack heel lang geleden. Maar toen dacht ik, als ik nou die zuurheid loslaat en gewoon schaamteloos geniet van wat hier op tafel ligt, wordt het leven een stuk leuker. Dus ik adviseer jou om precies hetzelfde te doen met deze Bam.

vrolijk overkomen in de NPO-luister-app, maar die man, die is me toch een partij aan het strijden vandaag. Hij zegt, ik ben ramen aan het lappen op een bungalowpark. In de gillende hitte, bijna niet meer te doen, laat die zomerliedjes maar komen.

0: zou doen vandaag. Frenna met Shally Poppy. Shally Poppy? Het wordt ook niet beter.
1: Zometeen op DFM.
2: Sophie.
1: Met onder andere deze.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
6: geeft ruimte.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
9: Daar zijn we!
10: Carpetswide komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpetswide.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
20: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stok.

0: Zometeen een heerlijke Hocus Pocus mix. En ook Bibi Rexha en Faithless komen eraan. Maar eerst het nieuws van exact 3 uur. Stef Banstra, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Eventjes naar de bibliotheek gaan in Utrecht. Wordt een aardige workout.
2: NOS op 3.
1: Ja, waarom precies vertel ik je zo meteen. Ik begin in het Verenigd Koninkrijk. Want de Britse regering komt met een avondklok voor social media. Voor jongeren van 16 en 17. Ze kunnen dan tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op TikTok, Insta en Snap. De bedoeling is dat jongeren daardoor beter gaan slapen, meer concentratie opdoen en ook socialer worden, vertelt deze verslaggever.
3: The technology secretary Liz Kendall says it will help young people get the sleep they need, focus on school and college and spend more quality time with family and friends.
1: Ja, het Britse social media verbod in de nacht moet volgend voorjaar ingaan. In Nieuwegein staan nu enkele huizen in brand. Komt net binnen, we weten eigenlijk nog niet zo heel veel, behalve dat het om huizen gaat die grotendeels van hout gemaakt zijn. Er zijn veel brandweermensen uitgerukt om te helpen bij het blussen. Een internationale criminele bende is opgerold. Voor die bende werkten zo'n 700 mensen in 20 landen, vooral in callcenters. Ze deden alsof ze financieel adviseur waren en mensen dachten dat ze geld investeerden, maar het geld werd vervolgens doorgesluist naar de rekening van de criminelen. De politie denkt dat er in Nederland minstens 550 mensen zijn opgelicht door die bende, voor in totaal 25 miljoen euro. En wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. En op warme dagen even de roltrap pakken in de Biep in Utrecht zit er voorlopig niet meer in. De bibliotheek in het centrum gaat bij warm weer de roltrappen uitzetten. Ja, omdat het stroomnet overbelast is, mag de Biep maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Dus vandaag staat de roltrap al stil, zegt de directeur.
4: Stroomnet in Utrecht is overbelast, dus we zijn nu heel streng. En op warme dagen moet de airco harder draaien om het hier koel te houden.
1: Ja, bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Was dus eventjes puffen voor deze bezoeker.
5: Ik vind het op zich een logische keuze dat je dan voor de airco gaat met dit weer. Maar ja, ik baal toch wel een beetje van dat die trap uitstaat, want de derde verdieping was wel heftig.
1: De bibliotheek in Utrecht zou graag zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer juist naar de Biep toe om verkoeling te zoeken. Het weer van nu, vergeet je zonnebril niet, zou ik zeggen. Want zonnig, dat is het hoor. In het oosten moet je wel zo doen. Dan eventjes afdoen, daar is het wat bewolkter en kan er vanavond nog een klein onweersbuitje vallen. Kijken naar morgen, het wordt een mix van zon en bewolking bij maximaal 30 graden.
0: Hartstikke idee, dankjewel Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. File op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Oude Rijn een kwartier. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Rotterpolderplein 33 minuten. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 15 minuten.
6: 3FM.
7: Ster. Kom naar Museum Batavialand.
8: Stap aan boord van de Batavia. Een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
7: Parkeren kan bij Bataviastad.
8: Dus kom naar Museum Batavialand.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
7: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: De hete zomer, Crayon rolluiken.
17: Geluidsoverlast.
16: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Crayon. strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1, plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
21: 3FM.
0: Wat was?
21: Sophie Hielkema.
0: Ja, lekker hoor. We kruipen langzaam richting het einde van je werkdag. Maar dat gaan we wel feestelijk aanpakken. Met zometeen nieuwe muziek op 3FM. Temper City. Maar eerst nog Shawn Mendes.

self-aware. Dat is zo irritant, dat ken je vast ook wel. Als je dan minder lekker in je vel zit, dan ga je eigenlijk de hele tijd met je eigen ogen naar jezelf kijken. Dus boven jezelf hangen, dan vind je alles irritant. Denk je, ik zie er raar uit, ik praat stom. Nou, misschien zit je ook in zo'n mood vandaag. Ik ga je afleiden, want ten eerste is het helemaal nergens voor nodig. En hier krijg je gewoon die lekkere zachte landing als je hem nodig hebt. Nou ja, ik zeg nu zachte landing. Het is weer een lancering als je kijkt naar de planning vanaf nu. Wat ik heb voor jou, de Hocus Focus Mix om 4:10. Lekker eraan is, je hoeft alleen maar te beuken en door te beunen op die werkvloer. Maar de muziek die gaat je dat extra zetje geven. Het is een heerlijk snackje op de woensdagmiddag, dus blijf erbij zou ik zeggen. En over een beuker gesproken, Bebe Rexha en Faithless.

samen met Morgan Wallen. En ik hou zo van dit liedje. Dit gaat over je partner in crime. Degene die er altijd voor in is om dan flink de bloemetjes buiten te zetten. En het kan zo'n heerlijk gevoel zijn dat je hebt afgesproken om één drankje te doen. Kijk je die vriend of vriendin iets te lang aan. En dan lees je het in die ogen. Ja, we doen er nog eentje. Fuck it ook. En hoe die avonden eindigen, nou, dat weten we allemaal. Nou, Sef, die is inmiddels een jaartje ouder, die zegt, nou, ik weet niet of ik dit nog allemaal trek, hoor. In de 40, inmiddels ook een gezinnetje. En ik hoop dat dit geen boodschap is naar ons wat betreft zijn carrière. Want de laatste zomer met hem op het podium, dat zou ik persoonlijk echt een hele stomme vinden. Dit liedje, mijn favoriet van het moment. Benieuwd of die ook al een beetje bij jou valt, mag je altijd laten weten in de NPO Luister-app.

3FM.

0: Er komen veel complimentjes binnen over het zomergehalte van de playlist in de NPO Luister-app. Rick van Enk die gaat helemaal door het dak. Die zegt, Summer Jam, wat lekker!
1: De Hocus Focus Mix.
0: Dat hoor ik graag. En wij zorgen daar uiteraard voor bij 3FM. Dat je dat zonnetje ook door de radio heen voelt komen. Maar goed, terwijl de gouden bol op ons brandt, moet er ook gewoon keihard gewerkt worden. Ja, hate to break it to you, maar er moet genoeg gebeuren. Heb je daar zin in? Waarschijnlijk niet. Heb je meer zin in een wit biertje met een citroentje erin op het terras? Waarschijnlijk wel. Maar goed, het moet toch gebeuren en laten we het dan zo aangenaam mogelijk maken. Ik hoop sowieso dat er een aircootje aanwezig is op je thuiswerkplek of je normale werkplek. Wat er ook aanwezig is, 100% iedere dag na 4:30 is die Hocus Focus Mix op je radio. Mocht je nou aankomend weekend nog een soort van zomerschoonmaak willen doen in je huis en je hebt behoefte aan een lekker playlistje, ga dan even naar 3fm.nl/mix. Want iedere dag nadat je hem hier op de radio hebt gehoord, kan je hem ook via die link vinden. En ik ben dus benieuwd wat jij in je koppie hebt zitten. Wat moet er echt nog even uit qua klusje? Is het de papierlade bijvullen van de printer? Moet de hond even naar de trimsalon? Moet je een snoeppot bijvullen? Als je antwoord daarop nee is, dan heb ik daar ook een oplossing voor. Want ik geef een snoeppot weg aan iemand die even flink de hand uit de mouwen gaat steken tijdens de Hocus Focus Mix. Dus gebruik even de NPO Luister-app en meld je klusje aan. Wat ga je doen tijdens die mix? Want als je dat doet, word je misschien wel die nieuwe eigenaar van die snoeppot. Die

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er?

0: AI gevormd is. Staat nog steeds op Netflix. Juicy as hell. Dat zou ik zeker gaan kijken.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ja, we gaan lekker naar de mix luisteren. De klusjes stromen binnen de NPO Luister-app. Ik vroeg je namelijk, wat ga jij nou fixen tijdens die mix? Ik heb namelijk een prijs weg te geven in de vorm van een heerlijke snoeppot. Maar goed, dan moet ik wel weten waar je dan mee bezig bent. Jelte, die zegt, hey Sof, ja, dit is weer een lang lab verhaal, maar we gaan elektroporeren. Nou, dat ik dat uitspreek, dat verdient eigenlijk ook al een snoeppot. Hij zegt, oftewel met stroomstootjes DNA in cellen stoppen. Nou, Jelte, ten eerste heel veel succes. En ten tweede, heel fijn dat je het even in Jip en Janneke taal wilde zetten, want ingewikkeld is het wel. Jelte, lekker aan het werk in het lab. Maar wat ga jij fixen tijdens de mix? Let me know in die NPO Luister-app.

0: vanmiddag?
1: Ja, ik sta de zolder te schilderen.
0: Ja, dit is, dan denk ik, ja, ik vind het ontzettend knap dat je het doet. Maar waarom moet dat dan weer nu?
1: Ja, joh, het moet gewoon af. Ik heb zoveel verschillende kleuren besteld. Door een soort Villa Kakelbond zolder.
0: Oh.
1: Wat heel leuk is, maar als je dan een kleur kiest waarvan je denkt, godverdamme.
0: Kan je die kleur beschrijven? Want je hebt al een poging gedaan in de NPO Luister-app. Je zei zelf, de kleur die ik gekozen had lijkt meer op wat ik 15 jaar geleden in de pot gooide na een tequilaavond met onbeperkte taco's.
1: Ja, dat dekt de lading wel.
0: Dat dekt de lading wel. Hoe ver ben je nu met dit project? Want jij staat zwetend op die zolderkamer met een roller, ja, een kwast. Wat, ja, zijn de wapens die je bij je hebt op dit moment?
1: Ja, dat inderdaad. Rollers, kwasten, een ladder, stokjes, roeren, toestanden.
0: Ach, daar,
1: ja,
0: gaat ze, die Monique, daar gaat ze. En hoe ver ben je gekomen tijdens de mix?
1: Nou, wel een heel eind, maar ik moet je zeggen dat ik meer naar mijn afschuwelijk groene muur heb zien staren en een beetje mijn teleurstelling eruit heb genomen. Dus dat was ook nodig.
0: Maar verven is ook wat dat betreft een proces. Je bent niet de hele tijd aan het verven, je bent ook vooral de hele tijd afstand aan het nemen van die muur en aan het denken, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En
1: exact.
0: Klopt dit wel? En wat was het ook alweer? Kruisling schilderen, dat al die technieken weer door je hoofd,
1: ja,
0: gaan.
1: Ja, ja, het is één grote existentiële crisis. Ja.
0: Klopt. Nou, ik heb een heel leuk cadeau voor je. Want ja, ik vind het gewoon knap dat jij in deze zinderende hitte op die zolderkamer toch die kwast pakt en denkt, ik ga het project afmaken. Jij, ja, verdient die snoeppot, Monique.
1: Nou, wat hartstikke leuk.
0: Ik kom naar Zwolle toe. Fijne middag nog.
1: Dankjewel.

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu tot 50% zomerkort.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijs 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Prijsvrije vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.

0: bent. En ik heb je zometeen nodig om een ethisch programma-dilemma te bespreken waar ik jouw oordeel over wil. Hoe dat zit hoor je zometeen. Eerst NOS 3, Stef Wandstra.
1: Is goedemiddag, veel veldbedjes bij Nijmegen. NOS op 3. Ja, waarom hoor je zo meteen? Eerst dit. Tijdens de hittegolf van een paar weken geleden zijn ruim 900 mensen meer overleden dan normaal. Als het heel warm is, kunnen allemaal gezondheidsklachten nog erger worden. En niet alleen bij ouderen, zegt het RIVM.
2: We zien zeker ook verhoogde sterfte bij ouderen, maar ook in de andere leeftijdscategorieën zien we verhoogde sterfte. En dat komt waarschijnlijk omdat ook in die andere leeftijdscategorieën kwetsbare mensen zitten. En dat kunnen mensen met chronische ziekte zijn bijvoorbeeld.
1: Ja, vooral in het oosten en zuiden gingen meer mensen dood tijdens de hittegolf. En daar werd het dan ook het heet. In Utrecht zijn twee kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Volgens de politie gaat het inmiddels weer beter met ze. Afgelopen zaterdag vonden ze die snoepjes in de buurt van een school. Ze kwamen bij een smartshop vandaan. Eerder waarschuwde Utrechtse basisschool al over rondslingerende drugszakjes. In Marokko is journalist Ali Emrabat weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Emrabat mag dat in vrijheid afwachten. Hij is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en heeft het vaak over corruptie, het Koningshuis en ook andere gevoelige onderwerpen. En nog een kleine week en dan begint de Nijmeegse Vierdaagse weer. Er doen traditiegetrouw altijd veel militairen aan mee en die moeten ook ergens slapen natuurlijk. Nou, dat gebeurt op een tijdelijk legerkamp. En dat wordt nu al opgebouwd, want het is behoorlijk groot.
3: We hebben een politiepost, bemand door de Koninklijke Marechaussee. We hebben een kleine brandweerkazerne, een hospitaal. We hebben een eetzaal.
1: Ja, en straks zo'n 7000 militairen. En die komen niet alleen maar uit Nederland, maar ook uit 36 andere landen. En dat het er zoveel zijn, die militairen, dat is niet gek. Want de Nijmeegse Vierdaagse is ooit begonnen als militair evenement. Het weer, vergeet je zonnebril niet, zou ik zeggen. Want zonnig, dat is het. In het oosten moet je melden zo nu en dan eventjes afzetten. Daar is het bewolker. Kan er vanavond ook nog een klein onweersbuitje vallen. Gaan we naar morgen kijken. Het wordt een mix van zon en bewolking. De temperatuur dan maximaal

0: beste zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe geeft ruimte.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: De prijzen in de supermarkten zijn dit jaar en afgelopen jaar enorm gestegen. Is er een plan om dit direct aan te pakken?
1: Hele goede vraag. Dankjewel. Bedankt voor het stellen. Het is heel belangrijk dit soort vragen ook gewoon gesteld worden. En ik deel je zorgen. Ik zie je zorgen. Het is heel belangrijk dat juist jullie generatie zich hard hiervoor maakt. Ik deel jullie zorgen hierin heel erg. Ik heb met veel mensen gesproken die in zulke situaties terecht zijn gekomen door beleid dat jarenlang is doorgevoerd door Den Haag. En het is wel ronduit verschrikkelijk. En ik vind het ook erg dat mensen hun boodschappen niet kunnen betalen. En het komt weer terug op dit thema wat centraal staat in deze verkiezingen. En dat is die bestaanszekerheid. Dat is heel belangrijk voor ons. Dankjewel.
0: Maar zijn er nog iets van concrete plannen?
1: Hele goede vraag. Dankjewel.
0: Jij hebt mijn vraag niet beantwoord.

0: show 3FM, dit is Sebastian Benner, waar je ook bent. Op een boot, op het asfalt, op de linkerbaan, op de rechterbaan, in de keuken, in de tuin. We zijn er voor je. Met een beetje zin in onze van het leven, goede tracks, waaronder die van Fieber Bitches binnen nu in een paar tellen. Maar eerst even het volgende. Vind jij dat je kan drinken onder werktijd? Oh. En even een vraag aan jou als luisteraar. Want Nel die is vol meegegaan in de Polonaise die de verjaardag van Mart Meijer heet.
1: Ja, klopt.
0: En
1: ja.
0: Die zit hier mimoses achterover te tikken als André Hazes in zijn beste dagen.
1: Ja. André is trots op me.
0: Maar ik heb net een podcast met je opgenomen en ik dacht al, wat is er anders dan Nel? Maar ja. Je hebt dus gedronken.
2: Dat was het.
0: Dat is het.
1: Ja, sorry.
0: Je bent heel recalcitrant.
1: Ja, maar ik heb me helemaal laten gaan. Maar ja. Ik dacht, kijk, ik ben voor het eerst niet met de auto. Jij hebt me even vandaag opgehaald.
0: Heerlijk.
1: En sorry, spijt me over twee... Vrijdag gaan we op vakantie.
2: Kom gewoon niet meer uit de woorden.
0: Nee joh, het is
1: ongelooflijk. Jij bent opgehaald, want mijn man is al met de auto naar Italië vertrokken.
0: Ja,
1: dus als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.
0: Ja, maar toch vind ik het gek, Nel. En dat is niet meer omdat ik niet meer drink. Ja. Weet je wel, ik heb hier vaak in andere omstandigheden gezeten, maar altijd buiten jullie zicht om.
1: Ja.
0: Je doet het onder mijn ogen. Ik vind, kijk, er is geen schilder op dit moment op de ladder die zegt, nee, ik heb al even lekker twee mimosa'tjes gedaan.
1: Nee, ik heb er al zes.
0: Ja, dat bedoel ik. Nee, maar dat bedoel ik, weet je. Dus ik vind dat echt gek.
1: Ja, nou ja, ik weet...
0: Maar,
1: ik heb het ook wel even een keertje laten gaan.
0: Wat stalen wij nu uit?
1: Ik ben altijd zo roomser dan de paus.
2: Ja, ik vind... mijn neef Mark...
1: Ook veel mimosa, heb jij gedronken?
0: Mijn neef, nuchter al.
2: Mijn neef Mark, die drinkt gewoon tijdens zijn werk, maar die is sommelier.
0: Dus ja, dus, net als een ander
1: Ik dacht hartstikker.
0: Janko die heeft mijn collega Jordan doet dit al jaren in functioneert prima. Ja, dat zeggen ze allemaal voordat ze in het dingetje zitten.
1: Ja, Jordan.
0: Rick die zegt, met twee biertjes mag ik auto rijden. Prima, niks aan de hand. Ja. Ik ben ambulancechauffeur.
1: Oh, ik hou van jullie. Wat heerlijk.
0: Nel kan wel drinken hoor, vindt het wel grappig. Roelof. Dylan zegt, het scheelt wel, je hoort het bijna niet. Oké, kan je drinken onder je werk? Zeker Nel, verantwoordelijke functie, bedient zeker een luisteraar van 180 miljard. Tussen 4 en 7. Laat maar even weten. Nou, ja, het komt van ons.

0: Kijk, een vrouw met regels, deze Phoebe Bridgers. 7 december in Amsterdam. Een camera en telefoonvrije show is omgevraagd.
1: Ja, heel goed.
0: Hoppakee, hoppakee. Kun je nagaan. Ze bestaan nog. Hè? Vrouwen met principes. Ja.

0: Phoebe Bridgers, Maarten Menner en Lost Boys. Nou Nel, er wordt eigenlijk best wel heel rustig gereageerd op jouw losgeslagen drankgebruik in de show. Met andere woorden, dat je gewoon gedronken hebt voordat het programma begint. Ik vind niks.
1: Nou, Jenny die zegt wel, de overheidsreclames over dat alcohol 7 soorten kankers kan veroorzaken komen nog niet echt door, hè?
0: Nee.
1: Nee. Blijkbaar was een andere, het is ook doof.
0: Er was een andere, ja, het maakt, ja precies. Het, is ook, het maakt ook doof.
2: Wat heeft het nieuws?
3: Wat heeft het nieuws?
2: Net niet gehaald.
0: Even een paar korte nieuwtjes die het nieuws net niet gehaald hebben. Ik wil graag beginnen met de volgende. Veel jongeren gebruiken de duim-emoji heel anders dan de oudere generaties. Waar de een hem ziet als een simpele manier om oké of begrepen te zeggen, ervaren anderen hem juist als afstandelijk of passief-agressief. Vooral binnen Gen Z worden losse duim-emoji soms gezien als kortaf en ongeïnteresseerd, vind ik ook. Ben ik het helemaal mee
1: eens? Ik ben ook helemaal mee eens.
0: Vind het een duimpje, vind ik echt iets voor losers van, ja, kom op.
1: Ja, zo prima.
0: Ja, oké. Hetzelfde als, ja, als mensen reageren met zo'n double tap. Vind ik ook zo'n kutstreek.
1: Wat is een double tap?
0: Ja, gewoon, een hartje tap, een hartje, een duimpje of een...
1: Of dat
0: een
1: duimpje. Heel erg, hè?
0: Omdat je dat ook niet ziet als melding. En dat is ongeïnteresseerd. Ik ben niet in je Facebook-status van 13 jaar geleden.
1: Ja, maar ja, jij...
0: Wat denk je nou?
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
4: Ja, Frank en Vicky, of eigenlijk Frank en Vicky, zijn geadopteerd in een Amerikaans gezin. Ja. 2 jaar apart van elkaar.
0: Ja, ja.
4: En ze wisten van allebei niet waar ze vandaan kwamen. Dus ze dachten, we doen een DNA-test. 19 jaar later, pas nadat ze geadopteerd waren.
0: Ja.
4: Wat bleek? Ze waren broer en zus.
1: Wow.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Vader was buurman, toevallig. Ja. Ze was buurman en brandweerman van Vicky. Oh. Hè? Heel leuk. Nel, onze drankorgel. Kom eens even.
1: Ja, ik wil eventjes... Ko van Doornen wil ik even helpen. Ko van Doornen is kringloopvrijwilliger bij Kringloop Krimpen. En het is schandalig dat mensen allemaal in de kringloopbak gooien. Echt, ze krijgen... Nou, dat is echt van gore dingen. Slachtafval, strontluiers, volle oliepannen. Ze heeft zelfs een hele zak met konijnenpoep. Jongens, moet je niet doen.
0: Doe normaal. In die kringloopbak is het appel van André Hazes junior, a.k.a. Nelly Banner.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Vanavond Pitbull. Nu is hij gewoon hier op de radio samen met die andere koningin. Hoe heet ze ook alweer?
5: Zijlo.

0: apart van elkaar.
1: Ja, ja.
0: En ze wisten van allebei niet waar ze vandaan kwamen. Dus ze dachten, we doen een DNA-test. 19 jaar later, pas nadat ze geadopteerd waren.
1: Ja, ja.
0: Wat bleek? Ze waren broer en zus.
2: Wow.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: Vader was buurman, toevallig. Ja. Zijn vader was buurman en brandweerman. Van Fik niet, hè? Maar wel heel leuk. Nel, onze drankgorgel. Kom eens
4: ja,
1: even.
4: Heel, ik wil eventjes Ko van Doornen wil ik even helpen. Ko van Doornen is kringloopvrijwilliger bij Kringloop Krimpen. En het is schandalig dat mensen allemaal in de kringloopbak gooien. Echt, ze krijgen... nou, dat is echt van gore dingen. Slachtafval, strontluiers, volle oliepannen.
1: Heerlijk.
4: Ze heeft zelfs een hele zak met konijnenpoep. Jongens, moet je niet doen.
1: Doe normaal. In die kringloopbak is het appel van André Hazes junior, a.k.a. Nelly Banner.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: Vanavond Pitbull. Nu is hij gewoon hier op de radio samen met die andere koningin. Hoe heet ze ook alweer?
5: Zijlo.

0: Middagshow 3FM, Mr. Bruno Mars en On My Soul. Daarvoor nog Another Man Talk To You. 3 voor 12, die sprak ze. En die jongens hebben wel een paar hot takes over hoe zij dat hele maakproces benaderen. En hoe ze dat uiteindelijk hebben vormgegeven. Echt wel als een, ja, bijna een soort band zou je kunnen zeggen.
1: Wat bands vaak doen is dat iedereen tegelijk speelt. En dan dat het dan meteen een song is. Vaak dat wij met z'n allen luisteren naar één muzikant die op dat moment iets speelt. Dus je hoort aan het begin van de song hoor je niet hoe het allemaal gaat klinken. Dus het is eigenlijk alsof je een beetje bouwsteentje voor bouwsteentje de track opbouwt. Naarmate de track voordert hoor je opeens van, oh, dit is eindig, maar, en dit is wat het gaat worden. En dit is wat het nog meer nodig heeft om het goed te laten maken. En ik denk dat ook iedereen in de sessie dan ook telkens maar gewoon wat extra dingen probeert totdat het gewoon echt niet meer kan. En totdat het gewoon echt vol zit. En dan gaan we pas terug om te kijken wat schrappen we, wat plaatsen we waar. En dan hoe kunnen we het hele verhaal van A tot Z helemaal kloppend maken.
0: Nou, dat is in principe natuurlijk hoe heel veel mensen het zouden kunnen doen. Weet je, dat is allemaal prima. Maar deze jongens wel fantastisch gedaan. Ongekende zomerketser had ik ook niet zo in de gaten toen hij net uitkwam. En heel leuk dat 3 voor 12 dan spreekt. Gaan een platform wat je gewoon kan respecteren. Ook hoe ze het anno nu doen. Natuurlijk gewoon, ja, 3 voor 12 vroeger was altijd een beetje van de stukjes en zo. Maar ik zie online heel veel vette dingen voorbij komen. Maken ook een leuke radioshow.
2: Ja, doen ze echt goed. En ook wel echt heel vet voor die gasten van Another. Dat je gewoon al die voetballers op jouw track dat dansje zien doen. Ja,
0: nu,
2: ja, dat is toch te vet.
0: Maar, ja, die kleedkamers in.
2: Ik vind dat zo mooi. Ja. Ik vind het zo mooi. Dat ze altijd doen. Ze gaan de hele tijd of er iets aan de hand is. En dan bam, op
0: hoppakee,
2: die beat. Ja, mooi.
0: Heel goed. Talk to you. Heel goed. Het is 1 minuut over 4:30.
3: NOS op 3.
0: Check vanavond vanaf 10 uur weer een nieuwe 3 voor 12 op 3FM. Want dat moet je ook niet vergeten, daar zijn ze ook gewoon nog steeds. En wij hebben ondertussen niemand minder dan Stef Wantra voor het allerlaatste nieuws.
4: Goedemiddag. In Nieuwegein is vanmiddag een brand in een tuin overgeslagen naar 3 huizen. De brandweer denkt nu niet dat de brand nog groter wordt, maar die huizen zijn allemaal beschadigd. De huizen zijn grotendeels van hout, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. Een man die wordt verdacht van het doodrijden van een jongetje van 4 in Maastricht had volgens het Openbaar Ministerie gedronken en reed minstens 50 km per uur harder dan is toegestaan. Ja, dat werd vandaag allemaal bekend bij een tussentijdse behandeling van die rechtszaak. De verdachte zou afgelopen maart een vrouw hebben geschept die overstak met haar kinderwagen. De vrouw raakte zwaar gewond en haar zoontje van 4 overleed later in het ziekenhuis.
0: Oh.
4: En de politie heeft een man van 28 uit Bussum opgepakt voor het beschieten van een huis gisteravond in Wormerveer. Ja, de buurvrouw die was thuis toen het allemaal gebeurde.
0: Oh, excuus hoor. Ik moet even de buurvrouw aanzetten.
4: Ja, en daar komt ze.
5: We hoorden een schoten. En dat was geen vuurwerk. Dat was een soort bit van, ja, ze hebben het over een AK-47. Maar volgens mijn man is het de Kalashnikov. Dat ging ta-ta-ta-ta achter elkaar. Dat was al knijterhard. Wie verwacht het nou? Je zit gewoon, ik zou daar die wedstrijd kijken, Frankrijk-Spanje. Nou, ik heb geen pukkel gezien, want ik had alleen maar politie over de vloer.
4: En over de aanleiding voor die schietpartij in Wormerveer is nog niets bekendgemaakt.
6: Ja, het is toch altijd een droom van elke verslaggever om dat geluid van het pistool of het wapen dan voor de microfoon te krijgen, toch? Ja, deze ook weer.
0: Ik vind het ook een hoop zeggen over die man. Die man van die vrouw.
6: Wat dan?
0: Nou ja, welke normale sterveling, gewoon Stef, is een jongen die veel weet. Jij pleit veel te weten.
2: Ik weet niks.
0: En ik weet echt veel. Maar even zonder dolle. Zou jij het geluid van een Kalashnikov en een AK-47 kunnen onderscheiden?
6: Nee.
0: Die man van nou wel. Nee, hij is geen AK-47.
6: Nee, maar dit
0: Kalashnikov is een
2: Ik vind jullie allemaal nog veel idioter.
0: Wat dan?
2: Nou, hoe deze vrouw reageert als je zeg maar een van je buren wordt beschoten door een man.
0: Nou ja.
2: En dan ga je het hebben over welk wapen het zou kunnen zijn. En dan een beetje, ik heb geen puggel gehoord.
0: De huidige staat van de Nederlandse samenleving.
2: Krankzinnig.
0: In een quote van 21 seconden. Dat is nou NOS op 3. Dat is de diepere laag onder de
4: billen. Er is trouwens wel een AK-47 en een Kalashnikov is hetzelfde.
0: Ja, oh, dat is
4: hetzelfde ding. Is hetzelfde wapen.
2: Nou, hou op, ja, zie je.
0: Oh, die gozer nou in dezelfde. Ah, we luisteren, liefje.
4: Ja.
0: Als jij nou voor jezelf nog even een tokkelroompje inschenkt en mij even een klein neutje doet. En dit was een Kalashnikov voor. Ja. Wij gaan is in dit land ook, hè? Het is echt niet te geloven, jongen. Tokyo United, wat doet het weer de komende dagen?
4: In het oosten kan er vanavond nog een klein onweersbuitje vallen. Voor de rest blijft het overal lekker droog. Is er nog wat zon? Morgen sowieso een mix van zon en bewolking. Het wordt dan niet warmer dan 30 graden.
0: Kijk eens even, wat doet het met de situatie op de weg, Nel?
2: Nou, het is behoorlijk druk. De A1 Apeldoorn-Hengelo voor afrit Lochem 10 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam verknopend Benelux 56 minuten. Komt door een ongeluk op de A15. De A15 Europoort Rotterdam voor afrit Rotterdam-Charlo 60. 60 minuten. En de A20 Gouda Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 24 minuten.

Bauza uit Noorwegen. Jawel. De Nooren die afgelopen zaterdagavond laat een uurtje of één het toernooi verlieten voor Engeland, die door is naar de halve finale. Spelen vanavond tegen Argentinië, die we allemaal ook een beetje haten vanwege Messi, vanwege de voordeeltjes van de FIFA, vanwege 2022. Maar ik hou ook van ze. En een beetje duiding van iemand die er verstand van heeft is altijd lekker. Koen Weiland, presentator Engels Voetbal Viaplay. Spreken wij zo meteen na

0: na nummer 1 middagshow. Het is bijna niet voor te stellen. Maar 4,5 week geleden vertrokken wij richting Amerika, waar we 2 geweldige weken hadden. In dat WK, wat we daar aan het verslaan waren, dat begint een beetje te eindigen. Dat nadert haar apotheose, dat wilde ik zeggen. Gisteren de eerste halve finale gehad, Frankrijk tegen Spanje.
1: Nah.
0: Viel een beetje tegen. We hadden gehoopt op een soort insane voetbalgevecht wat het niet werd. Maar vanavond hebben we de kraker der krakers. Engeland tegen Argentinië. En ik zat vanmorgen te denken, wie kunnen we dan even checken? We hebben natuurlijk een hoop namen de revue laten passeren. Maar laten we gewoon de man pakken die in het seizoen de presentator is van het Engels voetbal bij Viaplay. Mag ik de handen op elkaar voor de man die geblesseerd op de bank ligt. Zichzelf met een gebroken been druk aan het maken is over inkomensongelijkheid, zie ik op zijn stories. En over voetbal. Koen Weiland!
2: Yeah. Dan weet je echt dat je tijd te veel hebt, hè, Baren?
0: Ja, het is niet. Vertel, laten we eerst even persoonlijk beginnen. Want het is bizar. Wat heb je gedaan met je been?
2: Nou ja, je verzint het niet. Het is eigenlijk een heel knullig verhaal. Maar ik was met een vriend in de sauna. Juist om even tot rust te komen na wat heftige festivals en dat soort dingen.
1: Yeah.
2: En we zijn nog geen kwartier binnen. We hebben 1 sauna gepakt, je kent het wel. En ja, ik zie die vriend van mij daarna in dat meer daar zitten, buiten.
0: Ja.
2: In een plas. En hij zat op zijn schouders in het water. En het schoot nog door mijn hoofd. Maar ik spring vanaf zo'n rots aan de zijkant van het meer. Ik spring dat meer in. Gelukkig met mijn voeten vooruit. Maar ik kwam helemaal verkeerd terecht. Dat was veel ondieper dan ik dacht. En hij zat blijkbaar achteraf op zijn knieën. Zichzelf een beetje onder te dompelen in water.
0: Ja.
2: Dus het was heel ondiep. En ik heb mijn voet heel lelijk gebroken. Tenen uit de kom. Middenvoet een beetje kapot. Dus ja.
0: Jouw carrière als voetballer zat er sowieso niet meer in.
2: Nee.
0: Dus wat dat er gaat, zit je prima. Je carrière als presentator van sowieso het Engelse voetbal. Dat gaat binnenkort natuurlijk weer beginnen. Ik denk vanavond Engeland. Ja, jij ziet die jongens natuurlijk allemaal ieder weekend voorbij komen. Je bent bijzonder op de hoogte. De kans om uiteindelijk een keer home te laten komen is ontzettend groot, toch, Koen, vanavond?
2: Ja, dat leeft natuurlijk nu echt als nooit tevoren. Het wordt gewoon een prachtig gevecht, want wat je zegt, die druk die ze in Engeland ervaren, die staat er zo verschrikkelijk hoog op. En juist als je zo ver komt in het toernooi, het moet weer een keer gaan gebeuren.
0: Ja.
2: We weten allemaal met wat voor passie die Argentijnen spelen, met het mes tussen de tanden. Dus het wordt sowieso een dramatisch gevecht. Aan een van beide kanten gaat het gruwelijk mis vanavond.
0: Ja, ik hoop het ook een beetje. Gisteravond, het kan ook zijn dat ik gewoon met mijn vriendin op de bank zat en dat er een hele goede gabber van me was, waar ik echt mee aan het bijpraten was. Maar ik miste een beetje de urgentie van zo'n halve finale. Zo voelde het een beetje gisteravond.
2: Ik denk dat Spanje Frankrijk gewoon stuk heeft gespeeld.
0: Ja.
2: En ja, die aanvallers van Frankrijk zijn al echt stuk voor stuk geweldig, maar hadden allemaal niet helemaal hun dag. Dembele die heeft echt weinig goeds gedaan. Mbappé was niet helemaal fris. Die was natuurlijk ook met een blessure eraf gegaan in de kwartfinale. En ja, dan zie je gewoon dat Spanje uiteindelijk het betere team is van de twee.
0: Het is een beetje hetzelfde als bij ons, Nel. Als jij gewoon gesopen hebt van tevoren, dan worden wij allemaal een stukje minder.
1: Ja,
0: dat is gewoon. Dat is in iedere hoedanigheid, in ieder teamverband is dat hetzelfde.
1: Ja.
0: Hey, maar even, gewoon vanavond als liefhebber, Koen, op dat bankje. Het is Argentinië tegen Engeland.
3: Oh,
0: het is ook Simeone. We zien Simeone en Beckham, dat is wel een mooi verhaal. Die hebben ontzettend met elkaar aan de stok gehad in 1998. Dat is een heel ding geworden waardoor Beckham persona non grata werd in Engeland. Maar juist die personen zien wij de hele tijd voorbij komen op die schermen tijdens WK-wedstrijden als bobo's op de tribune.
2: Ja, maar er zitten daar natuurlijk tientallen belangrijke figuren. De regie weet dat natuurlijk weer heel goed te vinden. Jij weet zelf hoe dat gaat.
0: Ja.
2: Die weten precies wat voor verhalen er weer te creëren zijn en wat voor oude koeien er weer uit de sloot te halen vallen. Ja, dat doen ze heel slim.
0: Ja, lekker. Even als voetballiefhebber, natuurlijk Messi. Kun je met een rein hart voor Argentinië zijn? Nadat wat ze ons geflikt hebben 4 jaar geleden. Kan dat? Kun jij daar nog iets van sympathie voor opbrengen?
2: Ik vind Argentinië van oudsher wel een prachtig voetballer. Ik moet eerlijk zeggen, ik zag vandaag weer een shirtje van Batistuta in mijn kast hangen.
0: Ja.
2: En van de week was 98. Ik in Amsterdam. Ja, en van de week was ik in Amsterdam, zag ik de Argentijnen ook. Het is ergens een prachtig, maar trots en arrogant volk. En ik snap heel goed waar je heen wil. Ik denk ook dat bijna niemand in Nederland voor Argentinië is.
3: Nelly, maar ja, de man is Argentijn.
0: Ja, dit heeft te maken met een erfenis die er aan komt.
2: Ja,
1: ik ken de vurigheid van de Argentijnen wel.
0: Ja,
1: ik ben ook wel benieuwd, want de Engelsen zijn natuurlijk vechtlustig, weten we allemaal. De Argentijnen zijn vurig. Hoeveel rode en gele kaarten gaan er worden uitgedeeld?
2: Het zou wel eens helemaal uit de hand kunnen lopen, inderdaad. Ja, ik heb wel zin in zo'n pot.
0: Ik ook, ja, ik ook.
2: Het zal echt op het scherst van de snee gespeeld gaan worden. Bryce is weer terug bij Engeland. Die viel natuurlijk ook uit, een beetje ziekjes en zo.
0: Ja.
2: Dus dat is voor Engeland, ook qua grinta op het middenveld, heel belangrijk.
0: Ja,
2: Argentijnen er genoeg van lopen.
0: Ik ben echt voor Engeland. En dat komt ook omdat mijn zoontje aan iedereen op school heeft verteld dat papa moest huilen. Dat was afgelopen zaterdagavond en dat was ook zo. Want ik kan er dan niet tegen dat je dat is het 12:15 en dan ben je met je zoon ben je voetbal aan het kijken. En dan is die wedstrijd dus afgelopen en dan lopen Bellingham en Kane. Die lopen naar het publiek toe en die gaan dan met z'n allen Wonderwall zingen. Dan ben ik weg. Dan ben ik weg.
2: Heel mooi.
0: Dan ben ik weg.
2: Jij bent ook wel een emotioneel type, ja. Maar dit was inderdaad ook wel heel mooi. Ja,
0: ja, ja. Ja, kon jij misschien inderdaad geen hart, maar...
2: Nee. Ik ben het heel met
0: ja,
2: ben
0: lekker
2: heel
0: toch. Zo hoort het toch ook te zijn, Koentje, het voetbal. Is toch mooi. We willen een beetje geraakt worden. Nel, je hebt nog heel lang... Je wil nog je vinger opsteken en allerlei vragen stellen, maar het is hier niet de tafel van Viaplay, hè?
1: Ik wil alleen tegen Koen zeggen dat hij op moet passen met juichen.
0: Wat dan?
1: Dat jij er niet omhoog springt, zo, op die gebroken voet.
2: Ja, nee, het is verschrikkelijk. Ik word morgen geopereerd, dus ik lig al 2 weken ook echt met dat been omhoog, weet je wel? Het is echt... ik kan geen kant op, dus maak je mij niet druk.
0: Nou, heel goed, jongen. Lekker blijven liggen, rustig aan en vanavond lekker wedstrijdje kijken. Wanneer ben je weer op het scherm bij Viaplay?
2: Ja, over een maandje. Community Shield en dan begint de Premier League weer rustig aan. Dus over een maandje.
0: Weet je nog vroeger dat een voetbalseizoen dat er dan 8 weken tussen zat? Ik zie nu amateurteams alweer in training zijn. Dat gaat allemaal nergens meer over.
2: Ja, Eredivisie begint ook alweer eerder.
0: Ja, nou jongens, we gaan eerst even 4 weken op vakantie. Maar daar hebben we het morgen over. Dames en heren, kom bij
2: de finale nog.
0: Ja, ja. Nee, maar ik ga 4 weken op vakantie en dan kijk ik de finale.
2: Oké.

0: classics. En tel ze ook vandaag, want vandaag is je misschien wel gegeven. Morgen dan weer niet. En dat werd pijnlijke waarheid voor een van de allerbeste acteurs die dit land kent en inmiddels heeft gekend.
1: Zo.
0: Mijn favoriete Nederlandse film ooit, Simon. De grote acteur daarvan, Kees Geel, is overleden. En daarover zometeen meer met vriend en de regisseur die de film maakte, Eddie Terstal. 3FM. Ster.
2: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En

0: Lekker toch?
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Kees Geel op 61-jarige leeftijd, veel te jong. We spreken zo meteen met editor Stal. Eerst is hier niemand minder dan Stef Wantra, NOS op 3.
1: Goedemiddag, in Nieuwegein zijn drie huizen deels ingestort. NOS op 3. Het gebeurde bij een brand. Het vuur begon in een tuin en kon zich snel verspreiden, want de huizen zijn namelijk grotendeels van hout gemaakt. Er zijn geen gewonden en de brandweer heeft de situatie ook al onder controle.
2: We zijn nog niet helemaal brandmeester, maar we verwachten ook niet dat die brandweer groter gaat worden. We gaan nu van buitenaf de brand langzaam inpakken en uitpellen, om te zorgen dat alle brandhaarden gevonden zijn en afgeblust kunnen worden. Nou, als je nu zo kijkt, dan gaan de jongens nu binnen. Nou, blijkbaar gaan ze wat katten eruit halen, denk ik, want ze zien ze met kattenmandjes lopen. En dan gaan we verder kijken om te kijken of het allemaal uit is.
1: Een internationale criminele bende is opgerold. Voor die bende werkten zo'n 700 mensen in 20 landen, vooral in callcenters. Ze deden alsof ze financieel adviseur waren en mensen dachten dat ze geld investeerden, maar dat geld werd vervolgens doorgesluist naar de criminelen. De politie denkt dat er hier in Nederland minstens 550 mensen zijn opgelicht door die bende, voor in totaal 25 miljoen euro. En wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. En Laura en Jack hadden een bijzondere laatste schooldag vandaag. Ze zitten in groep 8 van basisschool De Voshaar in het Gelderse dorp Haarlo en komen na de vakantie dus niet meer terug. Maar het punt is, Lauren en Jack zijn de enige in groep 8. Ja, de hele klas bestaat uit slechts twee kinderen.
3: Ze meestal wel gewoon rustig. Als we uitleg krijgen, dan gewoon met ons tweeën alleen zitten dan aan de instructietafel met juf. En Jack is ook mijn neefje. Dus ik ken hem gewoon heel erg goed en ik vind het wel gewoon fijn dat ik met hem in groep 8 zit.
1: Maar na vandaag dus niet meer. En bij groep 8 hoort natuurlijk een afscheidsmusical. Maar ja, hoe doe je dat als je maar met z'n tweeën bent?
4: Ja, wij hebben het met de hele school gedaan. Alleen groep 8 al wel de twee hoofdrollen. En dit jaar moesten Lauren en ik dat dus doen.
1: Ja, verder organiseerden Lauren en Jake vandaag spelletjes voor andere klassen. En daarna werden ze door de hele school uitgezwaaid. Het weer in het oosten kan er vanavond nog een klein onweersbuitje vallen. Voor de rest overal lekker droog en zonnig. Morgen een mix van zon en bewolking. De temperatuur dan maximaal 30 graden in het zuiden van het land vooral.
0: 3FM met het verkeer op dit moment is even kijken waar het allemaal vast staat. Waar staat u bumper aan bumper op de wegen van Nederland? Allereerst de A2 Utrecht Den Bosch voor Eveningen. 23 minuten, de A2 Utrecht Den Bosch voor Geldermalsen. 0,8 kilometer, vertragingstijd onbekend. De A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel 18. De A20 Gouda Hoogvlaand voor Terbrechtseplein 37. En de A27 Utrecht Gorinchem voor Eveningen 27 minuten. 3FM.
5: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand.

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute-deals. D-Reizen. Live your dreams. Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.

0: Middagshow DFM. Dit is Bart binnen. 5:10. We gaan ervoor. Tot en met 7:00 vanavond. Ja, wat een show hebben we nog. Ik heb even alles voor me liggen waar ik jou mee moet nemen.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Gisteren kregen wij bericht dat Kees Geel is overleden op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Ja, voor mij echt een icoon vanwege zijn rol in Simon.
3: Ja.
0: Film die hij maakte samen met Eddie ter Stal in 2004. En Eddie ter Stal, die spreken we dan zo meteen. Vind ik ook wel een inspirerende man. En ik snap dat je daarover wil vertellen en dat je je vriend wil eren. En dat gaan we zo meteen doen op de radio bij Bart en Benner.
3: Ja.
0: Jongens, ik... jammer.
3: Ja, jou?
4: Ja, ik heb vandaag... mijn ding van de dag is toch wel dat ik Nelly heb verleid.
3: Ja, ja.
4: En het is me gelukt.
3: Ja, ik ben er echt totaal ingestonken.
4: Ja, jij vond het lekker, hè?
3: Ja, nou, ik vond het best wel lekker.
4: Ja, hè?
0: Ja.
4: Ja.
3: Maar ik zou het niet nog een keer doen.
4: Zo. Nou, waarom niet?
3: Nee.
4: Ja, maar als het hier nog een keer wordt aangeboden, dan zou je er wel nog een keer.
3: Nee.
4: Ook niet?
3: Nee, dat ook niet.
4: Zou je het afslaan?
3: Jij hebt het wel afslaan.
0: Jij hebt betaald.
4: Ik heb
3: het betaald. Jelmer heeft het betaald.
4: Ja. Nee,
3: en dan vond ik het nou ook wel echt mee. Dat ik zei, wow, Jelmer betaald?
0: Nou, doe normaal zeg. Jelmer betaald best wel vaak dingen.
3: Jelmer betaalt nooit.
0: Jawel, man. Als die boven... Jij vergeet allemaal dingen. Als die hier gasten komen...
3: Ja, dat doet hij voor de gasten, maar dat doet hij weer. Dat doet hij daarna weer declareren.
4: Oh, dat heb ik nooit. Helemaal nooit.
0: Nou, je bent echt vervelend. Je hebt gezopen. Ik ben echt onhaardig.
4: Het was het als volgende. Nelly's man is al op vakantie zonder Nelly.
3: Ja.
4: Dus ik heb meegenomen naar het werk.
0: Ja.
4: En we kwamen langs de Burger King.
0: Ook betaald te bezien.
3: Wat trouwens echt heel erg lief is. Hij heeft me helemaal opgehaald.
4: Ja, dus ik ging naar de Burger King. En we kwamen langs de Burger King. En ik zeg, joh, de Burger King, die zijn op vegetarisch gebied de McDonald's zo ontzettend voorbij. Nou, eigenlijk op elk gebied. Want hun hamburgers zijn veel lekkerder. Daar hadden we het een beetje over. En Nelly zegt, nou, ik vind het zo goor. Geloof me niet. Ik zeg, hoe kun je nou veroordelen als je het niet hebt gehad?
0: Ik heb hem hier liggen.
4: Ja, en uiteindelijk ben ik dus...
0: De helft van Nelly.
3: Ik vind sowieso... Ik was nog nooit bij de Burger King überhaupt geweest.
4: Allereerste keer, hè?
3: De eerste keer.
4: En,
3: de ontmaagding van de Burger King.
4: En ze hebben daar dus een vegetarische burger met vegetarische bacon.
3: Ja.
4: Ik heb hem besteld. En Nelly,
3: Ik vind echt dat iedereen die van burgers houdt... Ja, ik hou er niet van, maar echt iedereen van burgers... Echt, ik vind je gewoon verschrikkelijk als je nog echt vlees eet. Dit is gewoon toch... Geef toe, waar?
0: Ja, die met de echt vlees is alsnog lekkerder.
3: Ja, maar schat, deze is drie uur.
4: Ik heb
3: net
4: opgebiept, hè?
0: Ja, maakt niet uit. Maar
3: deze komt uit de
0: Magnetron. Ik ben een oude Burger King lover.
3: Ah ja.
4: Maar dus is het niet normaal dit?
0: Ja, hij is wel heel goed.
4: Dit is toch als je het niet zou weten, zou je er volledig in trappen.
3: Ja, ik vind echt applaus voor de vegetarische hamburger. Echt geweldig.
4: Ik hou ervan. Ik vind het zo knap als je
0: zo lang daar niet geweest. Ik nam altijd de chili cheese, vond ik ook zo geweldig naar.
3: Ja, ik vind sowieso...
0: Ik reed gewoon naar Stroereek heel vaak, Amersfoort. Vond ik lekker, man.
3: Maar zo'n nat, klef broodje met dan twee burgers erop.
0: Nou, echt een geweldig naar. Goed nieuws, ik vreet hem helemaal op.
3: Heerlijk.

0: Ik zat gisteravond met een van mijn allerbeste vrienden. Al 23 jaar zat ik op de bank, zat ik Frankrijk en Spanje te kijken. En in één keer kwam het nieuwsbericht naar buiten dat Kees Geel was overleden. Ja. En dat was wel, nou ja, sowieso verschrikkelijk natuurlijk. Maar ik heb met die jongen die op de bank zat, 20 jaar geleden, op een gebrand dvd'tje ongeveer 88 keer Simon zitten kijken. Waar hij de hoofdrolspeler van was. En ja, indrukwekkende figuur. Nog steeds voor mij de allerbeste Nederlandstalige film die ik ooit heb gezien. En waarschijnlijk die ik ga zien. We hebben vriend en regisseur van die film, Eddie ter Stal, aan de telefoon. Eddie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En allereerst gecondoleerd. Want buiten het feit dat je een collega bent verloren, ben je ook een hele goede vriend kwijt.
1: Ja, voornamelijk dat. Ik ken hem al bijna 30 jaar.
0: Ja. Hoe, je is altijd een domme vraag, maar het is zo onverwacht een hartstilstand.
1: Ja, en er was ook geen indicatie dat hij iets van dat soort kwalen had. Dus ja. Dat komt allemaal heel koud op het dak.
0: Ja. Ja, sorry nou.
2: Wat maakte Kees voor jou zo'n bijzondere vriend?
1: Ja, gewoon omdat hij...

0: Ik zat gisteravond met een van mijn allerbeste vrienden. Al 23 jaar zat ik op de bank, zat ik Frankrijk en Spanje te kijken. En in één keer kwam het nieuwsbericht naar buiten dat Kees Geel was overleden. Ja. En dat was wel, nou ja, sowieso verschrikkelijk natuurlijk. Maar ik heb met die jongen die op de bank zat, 21, 20 jaar geleden, op een gebrand dvd'tje ongeveer 88 keer Simon zitten kijken. Waar hij de hoofdrolspeler van was. En ja, indrukwekkende figuur. Nog steeds voor mij de allerbeste Nederlandstalige film die ik ooit heb gezien. En waarschijnlijk die ik ga zien. We hebben vriend en regisseur van die film, Eddie ter Stal, aan de telefoon. Eddie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En allereerst gecondoleerd. Want buiten het feit dat je een collega bent verloren, ben je ook een hele goede vriend kwijt.
1: Ja, voornamelijk dat. Ik ken hem al bijna 30 jaar.
0: Ja. Hoe, je is altijd een domme vraag, maar het is zo onverwacht een hartstilstand.
1: Ja, en er was ook geen indicatie dat hij iets van dat soort kwalen had. Dus ja. Dat komt allemaal heel koud op het dak.
0: Ja. Ja, sorry nou.
2: Wat maakte Kees voor jou zo'n bijzondere vriend?
1: Ja, gewoon omdat hij een heel intense vriend is, weet je. En ik zag hem wassen en ik zag hem gewoon eigenlijk vrijwel altijd. Hij kwam bij mij in de kroeg, ging voetballen kijken.
0: Ja.
1: Ging op reis, samen werken, maar dat was maar een heel klein element van wat er tussen ons was.
2: Je zegt, ik zag hem altijd, maar jij zag hem ook als zo'n goede acteur. Jij was ook van de eerste die zag hoe goed hij was.
1: Ja, nou ja, Paul van der Oest die zag dat iets eerder dan ik. Die had Trip van Teetje met hem gemaakt. Toen kende ik Kees al gewoon uit de kroeg. En toen zag ik hoe goed hij speelde in Trip van Teetje. Was hij ook voor genomineerd.
0: Ja.
1: En toen ben ik het personage van Simon echt een beetje naar hem gaan modelleren. Naar zijn mimiek, naar zijn timing en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Dus je had het script, schreef je al met hem in gedachten?
1: Ja, ik had wel het idee dat ik een film over Nederland wilde maken, een buddy movie. En een vriendin van mij die was overleden aan een hersentumor. En had autorassie gedaan, dus dat element moet erin.
0: Mm.
1: En toen heb ik eigenlijk bij mij, Kees heb ik gemodelleerd naar een neef van mij, die ook, hij ook goed kende. En dus heb ik er een man van gemaakt en niet een vrouw die overleed. En ja, dat heb ik op die manier opgezet. Een soort bodymoving, een soort coming of age film.
0: Ik zit even na te denken, maar ja, voor mij gewoon een super film. En 80.000 keer gezien en dat al wel weer, tijd gaat hard, 20 jaar geleden. Op welke streaming devices kunnen we dit zien? Waar staat hij eigenlijk? Staat hij op Netflix bijvoorbeeld? Dat weet ik niet eens.
1: Weet je dat ik dat niet weet? Volgens mij stond hij altijd op Amazon Prime. Hij staat ook volgens mij op Pathé Thuis.
0: Ja.
1: Dat wisselt altijd, hè, want het zijn bepaalde contracten van bepaalde tijden. Dat loopt nooit via mij. Ik ben alleen maar de maker.
2: Was hij leuk op de set? De leuke acteur?
1: Ja, het is alleen, Simon, kijk, het was natuurlijk heel erg low budget. Dat was heel erg haastwerk.
0: Ja.
1: Dus we waren wel heel erg geconcentreerd en de tijd voor te beginnen gehad, dat was er niet. Om 4 uur moest hij elke keer weg. Dan moest hij in, volgens mij in Rotterdam, moest hij, Drie Musketiers, moest hij zingen en schermen.
0: Ja.
1: En dan was hij, s'nachts was hij thuis, om 7 uur stond hij weer op de set. Dus Kees die schaakte eigenlijk op 2 borden. Dus dat was nog extra knap, vond ik.
0: Ja. En wat was jullie laatste contact?
1: Hij kwam niet meer in onze kroeg, omdat hij een woning had in een staatsbuurt, had een andere stamkroeg.
0: Ja.
1: Dus ik kwam hem daar niet meer zo frequent de laatste 2-3 jaar tegen.
0: Ja.
1: Dat was meer als ik daar in die buurt was, weet je. Maar hij kwam niet meer op de Lindegracht.
0: Maar, laatste contact, laatste keer dat je elkaar gezien hebt?
1: Ja, dat ging ongetwijfeld heel lang over voetbal. Dat zou een paar weken geleden zijn. Nee, dan kom je meteen, dan ga je de laatste voetbalontwikkeling. Dan verwacht je van het WK en dit en dat en dat. Ja. Opstellingen bespreken, dat was.
0: Maar het is nou, was een Amsterdammer met dan wel een aparte clubvoorliefde, zie ik overal voorbij.
1: Nou ja, hij kwam uit Schagen, hè? Hij kwam uit Schagen, ja, dat was echt de West-Fries.
0: Maar een PSV'er?
1: Dat is een PSV'er, ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dat is toch vanuit de tijd, vanuit De toneelschool, dat hij met Frank Lammers en zo, zijn seizoens, toen was PSV heel goed, 88.
0: Eind jaren 80, Kief, de Europa Cup,
1: daar werd hij aangestoken en het is altijd. Maar bij ons in de kroeg kwam hij dan altijd gewoon als PSV kampioen, dus kwam hij dan met zo'n kartonnen schaal, weet je, van hoe gaat met jullie?
0: Ja.
1: Hij kon altijd goed testen en dat was wederzijds.
0: Even, want het is natuurlijk ongelooflijk verdrietig. Iemand van 61 die overlijdt en van alles achterlaat, waaronder een vriend als jij. We kennen natuurlijk allemaal

0: Kees, uit de spotjes en uit de reclames en toestanden. En Simon, dat weten we allemaal.
1: Theater.
0: Maar dat kennen heel veel mensen niet. Theater is natuurlijk een heel bescheiden gedeelte van Nederland die dat ziet. Zo simpel is het.
2: Ja, en dat was een heel groot deel van zijn métier. Hè? Want hij was natuurlijk een groot theateracteur.
0: Ja.
2: Hij heeft allemaal dingen heeft hij gedaan zoals knielen op een bed violen.
0: Van ja, Simon.
2: Weet je, Siebeling, hij heeft die Srebrenica monoloog heeft hij gedaan.
0: Maar ik wilde eigenlijk zeggen, het mooie, als je zo'n leven hebt geleid dat je films maakt, of dat je wat dan ook maakt wat er buiten komt, dat je altijd iets achterlaat dat mensen nog tot een lengte van jaren en dagen kunnen bekijken. Gewoon buiten.
2: Ja, ik hoorde dat NPO had gevraagd of ze de film uitkomt binnenkort.
0: Ja, maar
2: deze dagen.
0: Maar welke film moeten we nou echt van hem kijken? Wat vond je nou nog meer echt dat je denkt, oké, maar dat is, Simon was vet, maar dit deed hij ook goed.
2: Hij vond Trip van Teetje ook wel bijzonder hoor. Dat was eigenlijk zijn eerste grote rol en dat was zo knap. Dat speelt hij een koppelbaas in de Rotterdamse haven in het Rotterdamse. Dat was echt heel mooi.
3: En jij hebt die film geschreven, hè, Simon, met hem in zijn hoofd.
2: Ja.
3: Maar als je nou een film over zijn leven zou maken, heb je dan ook al een acteur in je hoofd?
2: Die Kees kan spelen.
3: Ja. Ja,
2: Kees was zo specifiek.
3: Want hij leent wel voor een film, toch?
2: Ja, hij heeft wel geleefd.
3: Ja.
2: Het is niet dat hij die 60 jaar die ongemerkt voorbij is.
0: Nou, jammer, ze hoeven jou niet te bellen. Ik zit even na te drinken, maar ik zit te kijken.
1: Ja, maar jij hebt blauwe ogen, die donkere kijkers.
3: Nee. Nee, ik heb wel hetzelfde kapsel.
0: Dat is het ding wat zeker is. Eddie, nogmaals gecondoleerd. Veel sterkte en alle goeds met hem de laatste eer bewijzen. En dank je dat je even in de show wilde komen.
2: Oké.
0: Okay. Ah, ja.

0: lastig zijn, maar waarschijnlijk weet je het toch weer niet. Ik heb hier de vraag voor je. Wat is de onvoltooid verleden tijd meervoud van het werkwoord zweten? De onvoltooid verleden ik strijk al over de zin. De onvoltooid verleden tijd meervoud van het werkwoord zweten.
1: Ja, dat is vooral belangrijk in dit geval hoe je het appt.
0: Kom maar door, laat het even weten. Drop het in de NPO Luister-app. Ja, we hebben voor jou liggen een Baart en Benne WK-schaaf, want...
2: Baart en Benne vinden WK-schaaf!
0: Ze worden steeds slechter, Stef. Het is echt niet te geloven.
2: Ja, echt ik ga er helemaal van zweten.
0: Nel, even het volgende. Ik wantrouw jou weer.
2: Hoezo?
0: Waarom vraag jij gisteren... Wat gebeurt hier op dat andere scherm?
2: Ik zie naar de tepels van...
0: Eddie Keur te kijken.
1: Ik ga er helemaal mis hier.
0: Oké, even het volgende. Wat is er met jou aan de hand dat je eerst aan mij vraagt... Wil jij naar Roxy Dekker? Daarna moet ik daar afstand van doen. Wil jij lekker met de meiden? Zie ik nu jouw mail openstaan met een bevestiging van Roxy Dekker, de aanvraag.
2: Ja.
0: Wat is er aan de hand? Wat moet ik doen en waarom? Hoe zit dat?
1: Wat is er dan?
2: Dit wil je even over zender bespreken.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ah,
1: alles.
2: Ik dacht leuk, ga met Uma naar Roxy Dekker. Die staat in de Ziggo Dome.
0: Met Uma?
2: Ja, met mijn kleine dochter.
0: Oma is twee.
2: Ja, dat zijn. Nou, zij gingen ook naar mee.
0: Nee, is nog niet eens twee.
2: Ja, nee. Maar nou wel, dan wel.
0: Oké. Okay,
2: nou, ik was naar Suzanne en Freek met Uma en die vond het geweldig.
0: Ja.
2: Toen dacht ik, nou, dan kan ik ook wel even met Uma langs Roxy Dekker.
0: Oké, en nu.
2: Toen heb ik aan Wijnand gevraagd, zullen we met de meiden. Wijnand heeft ook twee dochters. Wijnand van de ochtendshow. Leukste ochtendshow van 3FM.
0: Ja.
2: En Wijnand heeft ook twee dochters. Leukste ochtendshow van de radio. Zullen we met de meiden naar Roxy Dekker? Zijn Wijnand dus goed?
0: Maar dat is toch heel wat anders? Je gaat nou in één keer mijn plek ga je weggeven? Omdat met de meiden. Ik denk met je vriendinnen. Ga je met Wijnand. Je geeft helemaal niet van. Je zit mijn kaarten weg te halen. Zonder volledige informatie te geven.
2: Nee.
0: En het al naar je toe te claimen.
2: En toen zei ik tegen Wijnand. Zei ik, oh kak, misschien wil jouw vriendin ook wel mee. En ik heb net 5 kaarten. En toen, ja, dus zeg maar. En toen zei ik, misschien heeft Barend nog een kaartje over. Dat was het eigenlijk. Dus eigenlijk of de vriendin van Wijnand misschien met jou mee mag. Zodat ik met Wijnand en de mijne naar Roxy Dekker kan.
0: Zou je in het volgende gaan dingen aan mijn vraag wel volledig willen zijn in je informatie?
2: Zou je dit even alsjeblieft een keertje niet tijdens de show willen
0: vragen? Jawel, dit gaat over de show. Als jij niet Barend en Benner had gemaakt, dan had je ook mogen komen. Maar dan wel bij de garderobe als portier.
2: Jeetje, je bent enorm aan het zweten.
0: Ja.
3: Op 3.
0: Bizar jongens, het is ongelooflijk. Wat een programma. Baart en Benne, dit is 3FM. Met niemand minder dan Stef Wantra. NOS op 3.
4: Goedemiddag. De FIFA heeft de tweede halve finale op het WK vanavond tussen Engeland en Argentinië bestempeld als hoogste risicowedstrijd. En dat betekent dat er allemaal extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Supporters van beide landen moeten onder meer apart van elkaar het stadion ingaan vanavond. En ook mogen supporters geen vlaggen of spandoeken meenemen die verwijzen naar de Falklandoorlog. Die oorlog in 1982 draaide om de Falklandeilanden. Die liggen bij Argentinië, maar zijn van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen overleden dan normaal. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan die mensen zijn overleden, maar waarschijnlijk speelt de hitte wel een rol.
5: Hoge sterfte. In het zuiden en in het oosten is het wel wat hoger dan in het noorden en het westen van Nederland.
6: Hoe komt dat?
5: Omdat het in het zuiden en het oosten, denken we, wat warmer was dan in het noorden en het westen van het land.
4: Ja, vooral oudere en kwetsbare mensen lopen meer risico tijdens zo'n hittegolf. En dan nieuws over Joost en Rosanne uit Kerkdriel. Want die trouwden wel op een heel bijzondere plek. Ik geef hem al een beetje weg. De kermis inderdaad. De ceremonie was tussen de botsautootjes. Ja, ideetje van Rosanne.
7: Dat was eigenlijk haar idee. Ja, hoe kwam op het idee?
8: We gaan volgende week trouwen in het buitenland. En je moet het toch in Nederland doen voor de wet natuurlijk. Dus toen dachten we, ja, dat valt een beetje tegelijk met de Drielse kermis. Dan maken we daar toch wat moois van.
9: En beloofd te trouwen. Alle plichten te zullen vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt. Wat is daarop uw antwoord?
4: Ja, zien we bij je omroepen. DTV Nieuws. De ambtenaar die stond met een tafel op de botsautovloer. En het huwelijkspaar zat vooraan in een rood botsautootje. Met daarachter het publiek. Ook in allemaal botsautootjes trouwens. Deze week doen ze het dunnetjes over. Maar dan in Malaga wel zonder botsautos.
0: Kan alleen maar misgaan natuurlijk. Er is geen meer grijze en verderfelijke plek op dit moment. Dan die vloeren van die kermistoestanden. Dat is, daar zit zo weinig energie hangt daar. De energie van een opgevoerde fatbike. En dat is wat daar hangt. Het is ongelooflijk. Maar goed, gefeliciteerd jongens. Het weer.
4: In het oosten kan er vanavond nog een klein onweersbuitje vallen. Voor de rest overal droog en zonnig. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan max 30 graden.
0: Ja, maar Nel, jij bent zo privileged. Jij neemt je dochter mee naar Roxy Dekker.
2: Hey, nou, even daarover gesproken. Over mijn van de Schoot, die stuurt mij nu net een appje. Dat is de plugger van Roxy Dekker, onder andere.
0: Ja.
2: Die zet lekker met de meiden naar Roxy Dekker. En een lachpoppetje. Barend zou ook met zijn jongens moeten gaan. Education.
0: Ja, nee, ja, maar dat is niet wat ik zeg.
2: Ja?
0: Ik weet het al niet meer. Doe het een keer maar.
2: Het is een beetje druk, maar ook niet heel erg druk. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Afgeleverding 18 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 14 minuten. De A20 Gouda-Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 19 minuten.
0: Zeker.
2: En de A27 Utrecht-Gorkum voor Knoopend Everdingen 15 minuten.
0: Goedemiddag. Ja, ja.

0: wat je steeds vaker merkt, is dat Barend en Benner het beter en beter doet onder leuke jonge vrouwen. Moet je eens naar voren. Nadine?
1: Hallo.
0: Ah, dat vind ik. En Nadine, 30 jaar uit Hilversum, knap ook, hè? Dat is niet normaal, hè? Dat is
2: slim.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Je doet zo meteen het volgende vraag, hè?
1: Ja.
0: Heel erg goed. Nou, blijf even rustig ademhalen. Komt allemaal goed. 3 minuutjes en 14 seconden. Kom ik naar je toe.

0: Punto! Dit is Bart en Ben en je luistert 3FM. Aan de telefoon hebben wij niemand minder dan Nadine van 30 jaar uit Hilversum. Woe!
1: Je had hier gewoon langs kunnen komen om volgende vraag te spelen.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook, Nadine.
2: Ja, ik ben dichtbij.
0: Ja, wat is jouw woonplaats Hilversum of je werkplaats Hilversum?
2: Woonplaats.
0: Oké, en wat is gewoon Hilversum? Weet je, ik bedoel, wij komen er alleen maar om te werken. Wat missen wij aan Hilversum? Wat is nou echt iets waar je denkt, nou, dat is goed in Hilversum, dat is top.
2: Nou, heel eerlijk, niet zo heel veel, denk ik.
0: Nee?
1: Oh, waarom woon je er?
2: Nee. Nou, het is wel lekker centraal. Ik woon dicht bij de hei, dat vind ik wel heel fijn.
0: Ja, dat is cool, dat is lekker.
2: Ja.
0: Dat is mooi.
3: En sowieso, dat je een huis hebt gevonden is al een godswonde tegenwoordig. Dus,
2: ja, zeker. Dus ja, ik ga er nooit meer weg, denk ik.
0: Hey, en in het leven van een orthopedagoog, wat heeft dan de woensdag gebracht?
2: Ik heb een paar jongeren gezien voor behandeling. Ja, dat.
0: En waar behandel je ze mee? Wat waren de problemen van vandaag?
2: Ja, wisselend. ADHD, angststoornissen, OCD.
0: Ja. Wat is OCD ook weer?
2: Obsessieve compulsieve stoornis.
0: Oh, dat is een beetje wat ik heb.
3: Ja, voor mij hebben het allemaal een
0: beetje geobsedeerd.
3: Jij moet altijd 's ochtends voor een bepaalde tijd 3 Red Bull gedronken.
0: Nou, nee, dat is wel waar, ja. Red Bull Zero.
3: Ja.
0: Ja, dat is wel waar.
3: Jij hebt er wel een beetje last van, ja.
1: Ja, ik moet ook altijd, voordat ik het huis uitga, moet ik 1 rondje. En dan zeg ik sleutel, gas, opladers eruit. En dan ga ik naar de deur. En dan moet ik nog weer terug. En dan ga ik nog een keer kijken of alles eigenlijk...
0: Geen goed idee om dat gewoon bij het programma ook te doen. Duidelijk, verstaanbaar, goed te volgen. Nee. Dat zou lekker zijn,
1: koffie.
0: Toch?
1: Ja, koffie. Ja, barend.
0: Ja. Hey Nadine, wat is jouw obsessie?
2: 3FM natuurlijk.
0: Ja!
1: Jemina!
0: Heel goed. Nou, oké. We gaan ervoor. We hebben volgende vraag. Jammer, leg het er even één keer uit aan de mensheid.
3: Bij de eerste vraag geeft Nadine als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Duidelijk?
2: Ja.
0: Nadine, wij zijn fan van jou, dus we gunnen jou het allerbeste. Daar ga je.
1: Wat is de onvoltooid verleden tijd meervoud van het werkwoord zweten?
2: Volgende vraag.
1: Wat is de Nederlandse vertaling van het balspel Quidditch uit de boeken van Harry Potter en begint met de letter Z?
2: Zweten.
1: Welke sport beoefent Irene Schouten?
2: Zwerkbal.
1: Wat rij je spreekwoordelijk scheef wanneer je vreemd gaat?
2: Schaatsen.
1: Welk gereedschap gebruik je om een plank doormidden te zagen?
2: Schaats.
1: Welke Carice speelde onder andere Alice de Vries in de film Zwartboek? Carice?
2: Zaag.
1: Van welk materiaal is de medaille gemaakt als je de 3e plek behaalt op de Olympische Spelen?
2: Van houten.
1: Wat is de titel van het nummer van Suzanne en Freek uit 2021 dat begint met de tekst: als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien.
2: Bron.
1: Maak het volgende spreekwoord af. Spreken is zilver, zwijgen is...
2: Goud.
1: Wat is de naam van de band rondom Martijn Konijnenburg die in 2020 een hit had met Tomorrow?
2: Goud.
1: Hoe heten de traditionele Beierse broeken gemaakt van leer die vaak worden gedragen tijdens het Oktoberfest?
2: De koppen?
0: Nou... In de buurt. Het muziekje werd alweer zo. Heel goed gedaan, zeg ik.
3: Nadine, wat ben jij een topper, zeg.
0: Ik zeg het ook. Baart en Benne is de hangout aan het worden voor jonge, frisse, gezellige, slimme, knappe vrouwen. Je hoort het aan alles. Het is niet normaal.
1: Voorbeeld het volgen.
0: Het is, welk voorbeeld dan?
3: Ja, mijn moeder luistert ook altijd.
0: Ja, ik wou dat zeggen. Nadine, lekker gewerkt. Is altijd in totaal maar liefst 10.
3: Blijf bovenaan.
0: Maak er een mooie dag van. En wat ga je vanavond doen in Hilversum?
2: Ik denk zwemmen in Loosdrecht.
0: Oh, zwemmen, lekker. Maar in de plas ook?
2: Ja.
0: Zo, lekker man. Loosdrecht in de plas. Ben jij ook iemand die dit in de winter ook doet?
2: Nee,
0: maar heel goed. Dan waardeer ik onze band nog steeds. Nadine, fijne avond. Dankjewel, hè.
2: Dankjewel, jullie ook.

0: lekker!
1: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
14: Klinkt als een soort spookverhaal.
15: Ja, dat is nog gebeurd.
13: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
12: Nu bij Dirk, Innocent Sap, Swirl of Kokoswater, €1,49.

0: even mee verwarmen en genieten maar.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Probeer bijna klaar Lassie Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
5: Het is de middagshow van 3FM. 1 minuut over 6. We zijn een beetje laat.
6: 3FM.
5: Maar dat maakt niet uit. We gaan ervoor even bijgepraat worden in een goede 2 minuten. Door niemand minder dan Stef Bastra. Hier is NOS op 3.
7: Goedenavond. Er is de afgelopen jaren steeds meer Sahara-zand naar Europa gewaaid.
6: NOS op 3.
7: Ja, vooral auto's in fietszadels zie je het soms goed zitten. Een vies laagje met zand uit de woestijn. Ook in Nederland gebeurt het, maar Zuid-Italië en Griekenland hebben ze het meeste last van. Het inademen van Sahara-stof is slecht voor je gezondheid, vooral voor mensen die astma hebben. Onderzoekers weten niet precies waarom er meer Sahara-zand onze kant op waait.
6: Tour de France.
7: De Noorse wielrenner Warren Schult heeft de 11e etappe gewonnen. Het was een vlakke rit en dus kwam er een massasprint.
8: Ze leken hem nog te gaan pakken, die Noor. Voor wie het een echte sprint was. Maar die kerel die zo goed is in lange rechte lijnen, die had het heel goed getimed. En dan is het nu dan toch raak voor hem. Warren Schult, tweede in Bordeaux en nu winnaar in Nevers. En al die andere kerels met wie we rekening hielden, Merlier, Philipsen, Germay en Kooi, die hebben allemaal het nakijken.
6: Het WK voetbal.
7: Ja, en vanavond hè, dan wordt natuurlijk duidelijk welk land het gaat opnemen tegen Spanje in de finale komende zondag. Om 9 uur vanavond begint de tweede halve finale met Engeland tegen Argentinië. Een wedstrijd met flink wat historische lading. Het gaat terug tot 1966, vertelt onze reporter Anne de Jong.
9: Het jaar dat voetbal echt home kwam en Engeland wereldkampioen werd, dat deden ze onder andere door te winnen van Argentinië. 1-0, Jeff Hurst. En tot op de dag van vandaag beweren ze in Argentinië 60 jaar later dat hij buitenspel stond. Het is trouwens een wedstrijd waarin er ook een Argentijn van het veld werd gestuurd, terwijl gele en rode kaarten nog helemaal niet bestonden. Mede daardoor zijn die uiteindelijk ingevoerd. Vervolgens in 1986, een paar jaar na de Falklandoorlog tussen Argentinië en Engeland, maakte Maradona dat legendarische doelpunt met de hand van God. En dan kwam er tussen 1998 en 2002 ook nog eens een hoofdstuk bij over Diego Simeone en David Beckham. Al deze sentimenten maken de Amerikaanse autoriteiten zenuwachtig. Er is extra politie ingezet om ongeregeldheden tussen fans te voorkomen. Laten we wat dat betreft hopen dat die fans geluisterd hebben naar bondscoach Scaloni van de Argentijnen. Want toen hem werd gevraagd naar al deze verhalen uit het verleden, zei hij: uiteindelijk is het ook gewoon een voetbalwedstrijd.
7: Gaan naar het weer toe. In het oosten kan er vanavond nog een kleine onweersbui vallen. Voor de rest overal droog en zonnig. Morgen een mix van zon en bewolking. De temperatuur wordt dan niet warmer dan 30 graden.
5: 3FM met het verkeer at the moment. Waar zit het allemaal vast op de weg? We beginnen even een klein kerkje nemen op de A4. Amsterdam, Rotterdam.

0: verzorgd bedrekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
6: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: 3FM. Barend en Benner. De middagshow van 3FM, 6 minuten over 6. Dreamfield ging stoppen, toen weer niet. Oh, hoe zit het? We hebben de directeur zometeen in de show. En 90's tijd gaat er ook aan komen.

0: 9 minuten over 6, waar je ook zit op dit moment in de auto, lekker in het keukentje of in de tuin, waar je ook ons vandaan hoort rammelen. Wij zijn Bart en Binner, we zijn er vandaag nog, we zijn er morgen nog, dan ben ik er nog voor de ochtendshow komende vrijdag. En dan gaan we er 4 weken tussenuit, is dat verwend? Ja, is het nodig? Ook. Dus wat dat er gaat, zitten we, nou ja, ergens in het midden komen we uit, zitten we wel weer goed. Even het volgende, ik heb deze week ergens gewoon weer mijn best gedaan door mezelf gewoon
1: wederom uit te dagen.
0: Uit te dagen en gewoon de juiste platen neer te zetten. Ja. Maar het wordt niet prettig ontvangen door het publiek deze week.
1: Ja, kijk, weet je, Henny Huisman die zei, er kan er maar 1 de winnaar zijn.
0: Zo is het. Zo is het. Nee, kijk, je ziet waar Henny is geëindigd.
1: Nou.
0: Dus dat er gaat. Nee, ik heb Henny zit er lekker bij, man. Ik heb wel eens een huis gezien van Henny Huisman.
1: Zo, bij Castricum daar,
0: met die
1: toch?
0: Paarden en zo. En,
1: was ik altijd jaloers op. Snuifje?
2: Snuitje.
1: Oh, Snuitje.
2: Nee, Snuitje ook. Nee, ik denk niet dat Henny van de Snuif was.
0: Nee, zeker niet.
1: Maar meer van in een van de wijn, denk ik.
0: Zeker niet. Gewoon een goede, hele goede generatie waar je heel erg naar mag opkijken om zo'n carrière te hebben. Weet je, ik vind het altijd heel vervelend als mensen in deze industrie badinerend gaan doen over mensen die vroeger wat gepresteerd hebben. Dat vond ik ook. Ik heb dat bij 3FM hier een tijdje meegemaakt. Zal verder geen namen noemen. Nee, geintje. Oh. Nee, die waren mensen die zeiden van, ja, oké, ja, die moet weg, want hij kan niet meer, is niet meer van die tijd. Denk ik, ja, jongens, laten we eerst wij het maar even laten zien.
1: Nou,
0: en dan mogen we praten over andere mensen. Ik vind altijd, ik kan het erg opkijken naar mensen met een goede, respectabele mediacarrière. Ik weet wel dat Ron Brandstede hier vroeger wel eens om de hoek kwam jagen. Dat ik dacht, ja, mooie schurk.
2: Ja, ja. Of Jeroen van Inkel bijvoorbeeld.
0: Jeroen van Inkel, zeker. Dat heb ik gisteren ook gezegd. Maar ik heb hem gisteren ook een kleine veeg te pan gegeven. Want omdat we van de ochtendshow van Wijnand af moet blijven.
1: Je moet soms af en toe iemand een veeg geven. Een liefdevol veegje.
0: Net zo goed als dat Nel dat ook heel graag thuis.

0: jaren van Jeroen van Inkel, zo simpel is het.
1: Droegen jullie ook trouwens wijde spijkerbroeken in de jaren 90?
0: Schat, ik was 7, 8 en 9. De tijd dat ik mode fashion statements ging maken, was echt pas vanaf mijn late identiteit.
2: Nou, ik was natuurlijk ik ben iets ouder dan jullie en ik was in de jaren 90 metalhead.
1: Oh, je had lang haar.
2: Al mijn geld werd gespaard voor een zwarte Levi's 501.
0: Ja, je kwam al uit de Achterhoek, dus modetechnisch liep je nog eind jaren 70 erbij.
1: Nou ja, en dat is wel echt goede smaak hoor. Een goede zwarte Levi's 501.
0: Heerlijk. Lekker. Ja. Nou oké, twee platen uit de jaren 90. Ik ben het niet eens met die van Nel, gewoon omdat ik niet vind dat het kan.
1: Dat
0: komt zo meteen. Ja. Nee.
1: Je hebt het net over afkraken. Ga je nu al mijn plaat afkraken terwijl je nog niet eens jouw plaat...
0: Nou ja, goed. Als je met voetbal niet meer mag zeuren over en buiten spel, omdat je vindt dat het niet helemaal buiten de regels valt, dan valt het niet meer echt mee te discussiëren. Weet je, je moet wel over de onderdelen van het spel, moet je altijd inhoudelijk kunnen discussiëren.
1: Ik zal er zo meteen even de VAR erbij pakken.
0: Nou, precies. Heel goed. Ik heb minuutje A, Blackbox, Strike It Up. Lekker optimistisch. Kom.
1: Here we go.
0: Wat een superplaat zeg. Blackbox en Strike It Up. Ik weet niet of de hoek helemaal afdoende is, maar dat is dan weer een ander verhaal. Nel, de Zero's Top 100 met op nummer 20.
1: Donder op van delen. Echt.
0: Hey, zo.
1: Ik heb gewoon een plaat genomen. Ik heb Gigi D'Agostino, The Riddle, uit het jaar 1999. Dat was de single release.
0: Ja.
1: Van het album L'Amour Toujours uit 1999. Niks fout aan. Geen overtreding, geen penalty, geen rode kaart. Gewoon menu B. Menu B. Vind jij het zo erg?
0: Nou, ik vind het helemaal niet erg. Dit is gewoon een enorme hit geweest in de zomer van 2002.
2: Ja.
0: Erger nog, het is een opvolger geweest van L'Amour Toujours, wat een hit was in de najaarsdagen van 2001. Het is gewoon
1: een
0: zomeranthem
1: in 2020. Dat jij lekker was in 2020 betekent niet dat je in 1986 geboren bent.
0: Sorry, dit is...
2: Je hebt helemaal gelijk.
0: Oké, dat jij lekker was in 2020 betekent... Hoor je eigen zin. Dat jij lekker was in 2020 betekent niet dat jij in 1986 geboren bent.
1: Hij zegt precies hetzelfde. Jij zegt dat dit was een hit in 2002. Maar deze plaat komt uit 1999. Dus
0: is geen 90's plaat.
1: Laat je horen in de NPO Luister.
0: Maar Nel, je gaat het weer winnen. Maar het is geen 90's plaat. Dit is het niet.
1: Oh, mag iemand, alsjeblieft, als je geen bezig bent, laat me winnen en vertel waarom dit een 90's plaat
0: is. Er is geen 90's feest ter wereld. Je gaat het sowieso winnen. Er is geen 90's feest ter wereld waar je dit gedraaid krijgt. Er is geen 90's hitlijst. Er is van al die Q-music top 500 van de 90's. Veronica top 750 van de 90's. De 538 Summer Dance top 100 van de 90's. Nooit. Het staat in zero's lijsten.
1: Ja,
0: ik hou het
1: gewoon bij de feiten. Het feit is, dit nummer is in 1999 uitgebracht. Dus is het een 90's nummer.
0: Het is geen 90's plaat. Maar het is oké, weet je. Het is ook, je wint het weer. Het is prima. Maar het is niet, dat hoort niet.
1: Ja, dat hoort niet.
0: Nee, het hoort niet.

0: en bennen.
1: Kijk, en als het nou was gekomen uit een soort overtuiging, dan zou je zeggen, ja, maar het is ook weer gewoon uit luiheid. Ik weet precies hoe jij te werk gaat. Het is gewoon...
2: Ben jij op dit moment een vals?
1: Nee, het is niet vals, het is de waarheid.
2: Het is helemaal niet luiheid, want ik had in eerste instantie...
1: totaal niet over nagedacht. Het is gewoon, doe maar weer wat, weet je wel. Kijk maar, leg maar weer neer. Ik win toch wel. Zo simpel gaat het ermee. Het is helemaal oké.
2: Echt een loeder van delen.
1: Nee, is niet waar.
2: Je bent een loeder en het staat ook bijna gelijk. En Jantina geeft jou gelijk.
1: Tuurlijk.
2: Ik
1: sta voor mijn product. Weet je, het is hetzelfde als een croissant bakken. Weet je, er komt langzaamaan worden er weer net iets anders ingeschoven. Weet je, we doen 90's.
2: Hier, Marcel, Nel, ik geef je gelijk. Zo werkt Hitster ook. Jaar van uitgaven.
1: Ja, maar dan ga jij lekker met Marcel liggen op vakantie in de camping. Ik neem Jantina wel mee. Die snapt mij tenminste. 3.

0: En bedacht hem al in haar hoofd in 2013. Dus eigenlijk al plaat van 13 jaar geleden.
1: Nee. Ja. Dit is zo vals en leuk.
0: Nee.
1: Ja, een plaat in 1999 gemaakt. Dat is een 90s plaat.
0: Oké, alright. Nou goed, minuutje A. Je mag stemmen of minuutje B. Laat nog even weten. Eindenslag komt eraan zometeen.

0: deze van de ex-ambassadors. Kwam uit hier in 2014, maar de zanger droomde er al over in 1987. De zanger die had er al over nagedacht in zo eind jaren 80. Echt een typische ethische plaat van de ex-ambassadors.
1: Oké, maar je
0: Renegade, sorry.
1: Kijk, Barry zegt inderdaad. Running Up That Hill.
0: Ja.
1: Was vorig jaar was het een grote hit.
0: Ja. Ja. Ja, maar het was ook al een hit in de jaren 80. Dat is een hele slechte vergelijking.
1: Oh, ja,
0: maar maakt allemaal geen reet uit, jongens. Weet je, de audience kiest, het is prima. Renate zegt, soms ben je echt een alfamannetje, Barend. Nou, niet soms hoor, dat ben ik gewoon.
1: Je ja, ademt alfa.
0: Zo is het, weet je. Ja. Wees blij dat ze er nog zijn in dit landschap van alleen
1: wees
0: maar...
1: Wees blij dat ze er nog zijn. De hele...
0: Zachte worsten.
1: Zachte worst.
0: Ja, is niet raar.
1: Jij bent ook een ontzettende zachte worst. Je doet
0: ja, maar ook een alfaman. Allebei.
2: Weet als allebei. Russen aan de grens staan, dan gaat Barend niet naar het front.
0: Nee, dan ga ik achter de boom liggen. Dan wacht ik even tot het Gigi Dangstino op zijn fluit blaast. Ik heb hier een
1: sowieso mee. Voor.
0: Wat zeg je?
1: Jij doet sowieso mee naar voren.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Dat schept weer ruimte.
2: Maar er is wel zo'n alfa man die dan zegt, daar zijn ze aanvallen!
0: Zo is het.
1: Zeg ik tegen Jelmer, ga het pasje halen!
0: Jongens, het is tijd voor een hele brave, namelijk Hendrik. Hendrik, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hey. Ja. Hendrik, jongen, wat heeft jou dag gebracht vandaag?
3: Niet zo heel veel. Oh. Nee, maar ik ben nou aan het werk, dus...
0: Oké, wat doe je voor de kost?
3: Ik ben een RMO-chauffeur. Ik haal melk op bij de boeren.
0: Oh. Geweldig.
1: Wat is jouw allervervelendste collega?
3: Mijn allervervelendste collega?
1: Ja.
3: Dat ga ik nog niet verraaien hoor, want ik denk dat hij momenteel ook rijdt.
0: Juist.
2: Hij luistert ook. Hoeveel mensen rijden er nu op dit moment dan van jouw collega's? Dat kunnen niet heel veel zijn, toch?
3: Nou, door het hele land denk ik een stuk of 100.
0: Oh.
1: Wat maakt hem zo vervelend?
0: Ja.
3: Ja, wat zal ik zeggen? Zijn gedrag.
0: Nee, heel goed.
2: Maar ik snap het wel van Jan.
1: Nee.
2: Ik snap het van Jan.
1: Nee.
0: Ik vond Esther ook echt een pleuriswijf. Bijna net zo zuur als de melk zelf.
3: Nou.
0: Hey, gozer, wat ga je eten vanavond? Of hoe ziet dat eruit voor jou?
3: Ik heb al gegeten. Ik heb een lekkere maaltijd loempia's gehad met pindasaus.
0: Lekker.
1: Weet je wat ik dus altijd lekker vind met die maaltijd loempia's?
0: Nee.
1: Dat je gewoon een beetje mayo en een beetje sambal en dat met elkaar mengt. En dat als sausje gebruikt.
0: Oké, leuk. Maak er binnenkort een video over. Echt een carrière voor jou.
3: Ja, podcastje.
1: Hendrik, rustig aan, hè?
0: Heel goed. Hendrik, jij gaat voor Gigi D'Agostino met Riddle. In onze oren en ogen een typische Zero's plaat. Maar goed, het onderspit heb ik weer gedeeld. Dus prima. We gaan ervoor een 1999 productie. Dus Nel heeft technisch gelijk. Ik vond het niet helemaal kloppen bij het concept. Maar joh, kan mij het allemaal schelen. Ik trap ze morgen op vakantie en zie ik ze 4 weken niet. En als ik er geen zin meer in heb, dan bel ik de legendarische Iris Endhoven nog even. Ja,
3: dat is prima.
0: Tuurlijk. Ja, zo.
1: Dat is natuurlijk ook een goed idee.
0: Ja, tuurlijk.
3: Ik heb vanavond al eigenlijk ook vakantie. Dus snap je helemaal.
0: Kijk. Wat maakt het allemaal uit? Het is allemaal goed. Gozer, rustig aan. Ik zou zeggen... Hou de glimmende kant boven!
3: Altijd!

0: plaat weer. Hou wel van je.
1: Alright, jongens. We gaan het samen dan hebben over serieuze zaken. Dreamfields zou afgelopen weekend de laatste editie vieren. Vanwege alle uitdagingen die er tegenwoordig zijn met festivals. Maar tijdens dat festival besloot de eigenaar David, die hier ook op de gang zit en zo meteen in de studio aankomt, toch door te gaan. Maar heeft het lot van het festival in jouw handen gelegd. En daar gaan we zo meteen eens even lekker over praten. Een half uurtje, een paar platen draaien nog. Al interessante dingen die je zeker te wil horen. Blijf hier, het is ondertussen exact 6:30. We doen een rondje van het nieuws.
2: NOS op 3.
1: Laatste nieuws wordt gebracht door niemand minder dan Stef Batra. Stef, goedenavond.
3: Goedenavond. Bij een brand in Nieuwegein zijn 9 huizen ontruimd. Bewoners van 7 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. Ze worden voorlopig opgevangen in een school in de buurt. En de brand verspreidde zich snel daar in Nieuwegein, zegt de brandweer.
4: Aan de buitenkant en de achterzijde is brand ontstaan. We gaan nog niet weten wat daar de oorzaak van is. Nou, die brand is via de houten gevels. Zoals je kan zien is het allemaal hout. Heeft die gaan verspreiden over de gevels. Is ook naar binnen naar de woning gegaan. Ja, en heeft uiteindelijk een uitstaande brand veroorzaakt in 3 woningen.
3: Ja, er zouden geen gewonden zijn gevallen bij die brand. De politie heeft 7 mannen opgepakt. Die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. Die mishandeling was begin vorige maand voor de uitzwaaiwedstrijd voor het WK tussen Nederland en

0: Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop te zien is dat Algerijnen worden geschopt en geslagen door dat groepje mannen. En een van de slachtoffers raakte zwaar gewond.
1: Kijk, daar was ik bij, hè, met mijn zoontjes. Ja. Toch net op tijd naar huis gegaan. Zo simpel is het ook weer. Oké, we gaan door. Volgende.
0: Ja, nog iets meer dan twee uurtjes. Dan wordt de tweede halve finale op het WK voetbal afgetrapt natuurlijk. Argentinië-Engeland staat op het programma. De FIFA heeft die wedstrijd aangemerkt als veiligheidsrisico. Het heeft vooral te maken met de geschiedenis tussen twee landen. Die twee landen, dan bedoel ik vooral de Falklandoorlog uit 1982.
1: Ja.
0: Die draaide om de eilanden bij Argentinië die in handen zijn van het Verenigd Koninkrijk. Het ligt nog steeds gevoelig bij die Argentijnse fans.
2: They are our islands. They are not called Falklands. They are called Islas Malvinas. That is the real name.
3: We were in the military at that time, so...
4: It does mean a lot.
3: Oh, yeah. A lot, a lot.
2: It's in our memory, but we are just playing a soccer match that we want to win.
0: Ja, die laatste fan zegt, het gaat nu vooral om de wedstrijd. Die willen we gewoon winnen. Wel mogen er van de FIFA geen vlaggen in het stadion die iets te maken hebben met de Falklandoorlog. Supporters van beide landen moeten straks ook apart van elkaar het stadion in. Volgens de lokale tv-zender in Atlanta zijn er 1600 agenten op de been om alles in goede banen te leiden.
1: Nou, dan moeten we goed komen daar. Hè, wat dat er gaat, prima. Ik bedoel, die Amerikanen kunnen dat organisatorisch allemaal heel goed. Lekker avondje, jongens. Vanavond ja, gewoon op het bankje 9 uur Engeland-Argentinië.
5: Wat denk je, Barend?
1: Ik hoop 100. Ik hoop zo op de Engelsen.
5: Ja.
1: Dat vind ik zo mooi.
6: Ik hoop echt op de Argentijnen.
1: Jij hoopt op de Argentijnen?
6: Ja, tuurlijk.
1: Mooi, hè? Dat oude
6: ik heb een Argentijnse schoonmoeder.
1: Ja.
6: Ja, dat weet je gewoon. Dan is het toch een heel jaar pret.
1: Ja.
6: Ja.
1: En Zuid-Amerika, dat was echt al een toevluchtsoord, hè, vroeger. Van een hoop dingen op z'n plek. Het zijn niet te geloven. Ook zo mooi, weet je. Je had op een gegeven moment die wedstrijd Duitsland-Paraguay.
6: Yeah.
1: Ja. Dingen wat leuk. Twee families tegen elkaar. Geweldig. Oké, nou, we doen het weer nog even.
0: Ja, vanavond overal zonnig en droog. Morgen ook droog met aardig wat zon. Alleen in het noorden van het land kan het wat grijzer zijn en een buitje vallen daar. Het wordt een graad of 26 gemiddeld.
1: Dankjewel, jongen. Waar staat het vast, NL?
7: Nog twee lange voor je. De A15 Rotterdam-Europort voor knooppunt Benelux, 12 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein, 18 minuten.
1: Sterkte!
8: Pennen aan, werk uit, waar het wilt jouw zoon naar huis. Pauze op de beat als ik al geroe, de dag staat nu.
9: We zijn nog lang niet moe.
8: Huh? Hey, yo, jammer voor die beat erin, man.

0: 18:37 uur, je bent bij Maarten Menne, dit is 3FM. David Brons in de studio.
1: Fijn dat je bent.
0: En die naam zeg je misschien niet 1, 2, 3 iets. Er zijn een paar dingen waar we David van zouden kunnen kennen. Allereerst van iets wat in mijn jeugd zeer belangrijk was.
2: Oh, dan weet ik het denk ik al.
0: Het is zeg maar, als ik jullie zeg A2-racer, waar denken jullie dan aan?
1: A2-racer?
0: A2-racer was een hele belangrijke game in mijn jeugd. En David is oprichter geweest, back in the days, van het bedrijf Davilex.
3: Nee joh!
0: En,
3: wat goed!
0: Ergens jaren 90 of zo, denk ik.
2: Ja, vooral jaren 90.
0: Precies.
2: Eind jaren 80, begin jaren 90. Nee.
0: Zat ik daar, mijn computertje, weet je wel, zat ik daar onder de arena door te racen. Dat was voor mij echt baanbrekend als 11-jarig jongetje. En in een later leven is hij, buiten nog heel veel andere dingen, festivalondernemer geweest. Op verschillende podia, verschillende plekken en verschillende festivalnamen. En een van die concepten heette Dreamfields. En ik zou in het verleden kunnen praten als je had gedaan wat je beloofde afgelopen vrijdag of zaterdag te doen. Want afgelopen zaterdag zou de laatste editie zijn van Dreamfields. En voor degene die geen idee hebben, wat voor festival is dat en waar?
2: Ja, Dreamfields ligt een beetje achter Arnhem.
0: Ja.
2: Een beetje oostelijk van Arnhem, een beetje richting de Achterhoek.
0: Ja.
2: Maar het is een echt een dancefestival, maar wel een multigenre dancefestival. Dus van house tot hardstyle, zeg maar. Alle varianten ertussenin.
0: Ja.
2: Het zat een beetje, 8, 9, 10 areas was het altijd.
0: Ja. En ooit begonnen met hoeveel bezoekers?
2: 9000 was de eerste editie.
0: En uitgegroeid tot en met afgelopen zaterdag?
2: Nou, we waren uitgegroeid tot en met 35.000.
0: Zo.
2: Dus het is jaren was het 35.000 bezoekers. Dat is ook wel het max wat op dat terrein kan. En wat het verkeersstroom en zo allemaal aan kan.
0: Ja.
2: En dat zakte wat in 2 jaar geleden.
0: Oké. En gekke tijden natuurlijk, festivalwereld, prijzen gaan omhoog. Beveiliging, ticketing, DJ's op het podium, het hele pakketje moet overal rekening mee houden. Ja. Eigenlijk zou de laatste editie zijn afgelopen zaterdag.
2: Ja, we hebben het 15 keer gedaan.
0: Ja.
2: En mede inderdaad die stijgende kosten, maar ook wel de marktbeweging, dat grote festivals het zwaarder hebben, had ik eigenlijk vorig jaar besloten om in ieder geval van de grote festivals. We hadden er 2, Emporium en Dreamfields.
0: Hey, dat was echt een voor Nel, kijk, ik ben een hardstyle jongen. Dus ik hou ervan. Ze echt begrippen zijn dat. Hè?
3: Ja,
0: ik kom uit Scherpenzeel, weet je. Back in the day, daar ging je Emporium, weet je. Dat was fantastisch, man. Dat was geniaal. Ik vond het moeilijk om te horen dat het topte ook.
2: Ja.
0: Vond ik jammer, vond ik pijnlijk.
2: Emporium was een beetje na Dance Valley en Mysteryland had je toen.
0: Ja.
2: Was het eigenlijk wel het derde grote festival in Nederland.
0: Ja.
2: En ook het eerste grote festival in Nederland buiten, zeg maar, de regio Amsterdam.
3: Daar kan ook heel Nijmegen van meegenieten. Als de wind een beetje zo schuin stond, hoor je gewoon heel Nijmegen groep.
1: Maar dat je dan tot een besluit moet komen om een van je grootste festivals, dus Dreamfields, de laatste te laten zijn. Dat moet ook best wel een verdrietig, toch? Dat moet best wel een lastige beslissing zijn geweest.
0: 15 jaar, man, van je leven.
2: Ja, hij was ook met pijn in mijn hart, want het was natuurlijk wel een het was eigenlijk ons grootste festival. Het was zelfs nog iets groter dan Emporium gegooid.
0: Ja.
1: En dan is het zaterdag, 11 juli.
0: Maar daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Okay.
0: Want zaterdag is het 11 juli. Vorige week grote artikelen in onder andere de Gelderlander. En mooie foto's van jou erbij. In de laatste. En veel sympathie
3: uit het tijdperk.
0: Einde van het tijdperk. Maar ja, dan is er altijd nog zoiets als een kloppend menshart. En dan kan er van alles gebeuren. Zo meteen meer.
4: 3FM.
5: Yo, wij zijn Flair.
6: En deze week zijn wij de 3FM.

0: Afgelopen zaterdag, laatste editie van Dreamfields. We hebben David in de studio. De man die de achternaam Brons heet, David Brons. Directeur van Dreamfields. Afgelopen zaterdag, laatste editie. Even ons meenemen naar afgelopen zaterdag. Wat voor editie maakte je daarmee? Hoe voelde het? Dat was eigenlijk je laatste, zou het zijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, het was prachtig. Het was prachtig weer. En we hadden 6 areas. Dus we hadden ook weer de oude opstelling teruggebracht. Van 3-4 jaar terug.
0: Ja.
1: Dus het was ook iets compacter dan mensen kenden. Maar ja, de reactie van iedereen was overweldigend. Iedereen vond het prachtige, prachtige, unieke editie.
0: Ja. Ik heb ook de beelden gezien. Ik heb het afgelopen week al gezegd. Weet je, Nederland had het afgelopen weekend, een festivalweekend, waarin we weer lieten zien hoe goed we zijn. Hè. Dat zat hem in Awakenings. Dat zat hem ook heel erg in. Vroeger was alles beter. Zag er fantastisch uit. Als ik jullie mainstage ook weer zie, denk ik zo, er zit een hoop werk en een hoop kracht in. Ja. Maar je hebt afgelopen zaterdagavond besloten van joh, we gaan door. Ik wil doorgaan, maar wel met support van de community. Hoe zit het?
1: Ja, hoe het ging, ik werd op die festivaldag constant aangesproken door iedereen van oh, dit mag toch niet weggaan, dit moet toch blijven, David, dat kan toch niet, we kunnen toch niet zonder Dreamfields hier, en hoe kan dat nou, en kunnen we je helpen? En iedereen wilde eigenlijk supporten om het toch door te laten gaan. En toen ging ik 's avonds even nadenken van hoe kunnen we hier iets voor bedenken?
0: Ja, want een van de dingen die waar de festivalwereld heel erg mee te maken heeft, is back in the days, weet je, en we hoeven niet alleen maar vroeger te verheerlijken. Maar als wij bij onszelf zeggen, oké, we gaan naar Emporium, dat is dan in juni, of welke datum, dat is mei, zoiets. Weet je, dan kopen we in november kopen we al kaarten. We kopen best wel vroeg, zijn we erbij als het gaat om de ticketing. En nu wachten mensen heel erg tot het laatst, waardoor jullie een veel kleiner vermogen hebben en een veel saldootje op de bank, om het maar even plat te slaan.
1: Ja, en het belangrijkste, je moet inschatten hoeveel mensen er komen. Daar pas je verkeersplannen op aan. Je hebt het grootte van je stages, van je areas. En dat moet je eigenlijk al een maand of 6 van tevoren wel redelijk zeker weten wat je gaat doen.
0: Ja.
1: En dat is het risico nu van dit vak. Dat jij al, laten we zeggen, 3/4 jaar van tevoren moet beslissen, ga ik het terrein huren? Dan begint je investeringen te lopen.
0: Dus je hebt nu besloten dat Air & Dreamfield 2027 komt, mits.
1: Ja, mits. Als wij voor 1 oktober 10.000 tickets hebben verkocht, gaat Dreamfields door.
0: Oh, en dat heb je vandaag besloten? Gisteren? Gisteren heb je dat
1: besproken. Dat idee liep al. Dat bespreek je dan met de mensen om je heen. En toen hebben we eigenlijk gisterochtend op kantoor met de marketingmanagers en andere mensen dit besproken.
2: Maar dat is ook zo mooi, want voor de uitzending, toen kwam het Barend jou de app en je zegt, kom eens even hier, vertel even. Je bent ook meteen in je auto gestapt en hier toe gegaan.
0: Ja, natuurlijk.
2: Het is allemaal zo'n soort van last minute, maar dat moet toch wel lukken? Ik bedoel, als je dit
0: vind ik dus voordat de boot een beetje in de haven komt varen.
2: Ja.
0: Kijk, ik heb 4 keer Serious Request gedaan. Als er getallen getraaid moeten worden, is het allemaal leuk om te zeggen, we gaan het wel halen. Maar dat dachten we met het Nederlands elftal.
2: Nee, je hebt gelijk. Ja. Wat moeten we doen? Waar kunnen we terecht?
1: Om dit te halen?
0: Ja, natuurlijk.
1: De kaartverkoop start morgenavond, donderdagavond om 7 uur.
0: Ja, heel goed.
1: Dus dan kun je massaal kaartjes kopen.
0: Bam, gaan we ervoor.
3: En dat is gewoon
0: Dreamfields.nl. Het ding is, het volgende, weet je wat het is? Kijk, we kunnen in Nederland altijd wel heel laconiek doen. Van als consumenten. Van ja, festivals die verdwijnen. En er komt er wel weer een volgende en zo. Maar het heeft ook een belangrijke functie, hè? Gewoon ook de historie die het heeft. De plekken, de etalages, de catalogussen die het heel veel van onze artiesten heeft gegeven. Daar zijn jullie zeker een groot onderdeel van. En dat mag niet zomaar verdwijnen. En ik vind het leuk om met z'n allen aan iets te kunnen bouwen. Laten we eerlijk zijn, 10.000 kaarten. Jammer, heeft wel een beetje gelijk. Dat moet lukken. Maar het moet eerst allemaal maar gebeuren.
2: Ja, je moet het wel doen.
0: Ja. En waarom die grens van 10.000? Dan maakt het een soort van kostendekkend?
1: Nee, dat nog niet. Maar dan is het risico, delen we samen.
0: Ja,
1: zo zie
0: precies.
1: Een deel. De community, de facefeeders die kopen. En het andere deel risico durf ik zelf dan wel te nemen, zeg maar, om Dreamfields door te laten gaan in 2017.
0: En je hebt die oude sok van A2 deze nog liggen natuurlijk.
2: Maar over risico gesproken, ik kan morgen gewoon een kaartje kopen, want als het niet doorgaat, krijg ik het gewoon terug.
0: Precies.
1: Ja, inderdaad. Dat is een goeie. Als wij op 1 oktober niet die 10.000 tickets hebben verkocht, en we dus besluiten om het niet te doen, als het 9600 is, dan gaan we nog wel.
2: Nee, dat moet je niet zeggen.
1: Nee.
2: 10.000, anders niet.
1: Anders niet. Ja. Gaat het niet door, dan krijg je direct je geld teruggestort.
2: Maar dat is win-win dit. Gewoon doen.
0: Maar gaat dit. Het zou best maar zo kunnen dat je een trend hebt ingezet, hè? Voor veel festivals. Toch?
1: Ja, het zou kunnen.
0: Dat je een soort beweging maar van oké, jongens, maar als het een beetje...
1: dan moet het succesvol worden.
0: Zo is het, ja. Maar heel goed. Heel goed. Het is weer gewoon even die call to action. Vanaf morgenavond 7 uur op dreamfields.nl.

0: lijkt op Star Wars, ofwel heel ver weg. Nee hoor, dat is gewoon 2,5 maand en dan zijn we er alweer. En voordat je het weet is het weer volgend jaar juli en ben je er gewoon weer bij Dreamfield 2027. Want ja, die gaat gewoon gebeuren. Als het allemaal een beetje mee zit en jij helpt. Zullen we even een rondje kaartjes bestellen morgenavond, jongens?
1: Ja, het gaan.
0: Ja? Gaan. Die geven we dan, als jullie er niet kunnen, geven ze wel weer weg in onze eigen
1: show. Dat lijkt me leuk.
0: Ik ga wel.
2: En kaartjes zijn slechts 45 euro.
0: Maar jongens, dit is bijna diefstal als je het niet doet. Bijna als je geen kaartje koopt.
3: 45 euro is één biertje op het terras in Amsterdam.
1: Ja, dat doe ik elke dag. Ik heb er vandaag al 6 op.
0: Dames en heren.
2: Als je 6 kaarten koopt voor je vriendengroep, koop dan net die 7 erbij voor je oma of opa. Die mogen het ook een keer mee.
0: Oké. Heel goed. Handen op elkaar voor niemand minder dan David van Greenfield.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je er was, man. En veel geluk met alles. Gegund. Het is de middagshow van 3FM. Je bent erbij. Dit is Baart en Benner. Veel gedraaid de afgelopen weken. En ik heb heel erg het gevoel dat ik deze moet blijven draaien. Het is een oude disco-hit gedaan door deze foute Duitser. Colter en Trap met 3FM.

0: Middagshow 3FM, Barend en Benner. We zitten nog even mee te praten met David van Dreamfield. Morgenavond vanaf 7 uur kaarten kopen op dreamfields.nl. Wij zijn er morgen voor het laatst. Ja. Nelly heeft anderhalf uur geleden al afscheid genomen.
1: Zie. Nou, nee, drie weken geleden.
0: Check het even en houd de radio aan vanaf 7 uur. The Voice of a Generation. Andres met The Late Night Show. Komt er al.

0: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Ik kan

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij PS5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
9: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Een hele goede avond. Het is tijd voor de avondshow. Zometeen met muziek van Sam Fender. Dus krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
19: Dooral Negens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warrenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer, zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3FM.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
21: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
22: Klinkt als een soort spookverhaal.
23: Ja, is wel gebeurd.
21: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
20: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
24: Social Deal Dierentuindeals, steek 1 en actie, bo!
25: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
24: Beren goed, thanks bo!
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: En actie, olifant!
26: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
25: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
28: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
27: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
28: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: Met zometeen een tune waar je ouders op hebben gedanst en waar jij nu ook op kan dansen. Van wie die is, dat hoor je naar muziek van Sam Fender. Hij maakte People Watching.

0: Ah, het is toch ultraatje dik dat jij gewoon op deze track staat te dansen, terwijl je ouders dat 40 jaar geleden ook al deden. Fatalist en Bebe Rexha, zij maakt een New Religion. Hoor je bij 3FM.
1: Andres. Hey, Andres. Biertje.
2: Wepa.
0: Ja, jongens, ik ga het maar gewoon eerlijk tegen je zeggen. Ik bedoel, dit radioprogramma staat gebouwd op de pilaar eerlijkheid. Het is fucked up. Maar ik ben vanmorgen vreemd gegaan. Ja, ik ga er later wat meer over vertellen. Sterker nog, ik kan het je ook laten horen. Dat ga ik doen binnen nu en zeg 40 minuten. Eerst wil ik even de belangrijke zaken met je afhandelen. Want ik hou elke avond bij. Als je luistert naar de avondshow, dan zet ik je op aanwezig. Dat noem ik de avondstreak. Eigenlijk gewoon net als op Snapchat. Als we elkaar elke dag een berichtje sturen, wordt jouw streak groter. Heb je nou aan het eind van de maand de langste, dan maak je kans op een versgemaakte, zelfgemaakte pot Sambal Odijk. Het enige wat je hoeft te doen is even je naam door te sturen, dan zet ik je op aanwezig. Het is hier vanavond makkelijker winnen dan bij Argentinië.
3: Dit is onze nieuwste single.
4: Here is my new single.
5: This is my new single.
6: Nieuw op 3FM.
7: De opposite. Feestje op mijn graf.
8: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: zo'n tune die je echt helemaal van voor tot achter kan meezingen. Misschien komt het zelfs je neus wel uit dat je het vaak hebt gehoord. The Plain White Tees met Hey There Delilah. Dan is het goed dat je 3FM luistert, want ik heb nu een track voor je. Die heb je sowieso nog niet eerder gehoord.
1: 3FM Trending Talent.
0: Het is namelijk vanavond voor het allereerst op de radio 3FM Trending Talent. Dat is de online talentenjacht van Nederland, waarin 10 artiesten nu tegen elkaar strijden om een plekje hier in de livebox om te komen optreden bij de avondshow. En ik vind het leuk om muziek aan je voor te stellen, ook omdat jij uiteindelijk kan stemmen. Vertel ik je straks meer over. Dus de komende 10 dagen krijg je elke dag een artiest van me die nu dus in de top 10 staat. En vandaag is dat Rindu. Rindu is een soort, een soort alleskunner. Een soort Leonardo da Vinci, alleen dan van de moderne tijd. Hij is namelijk niet alleen zanger, hij speelt ook nog eens gitaar, piano, trompet. Hij kan eigenlijk alles bedienen wat geluid maakt. En het mooie vind ik, dit zijn artiesten die nog moeten doorbreken. Artiesten die aan het begin staan van hun carrière. Maar dat zijn wel de artiesten die vaak ook nog grote dromen hebben en grote ambities. Zo wil Rindu er van dromen om door heel Europa op te treden. Maar niet alleen met zijn eigen muziek, maar ook om muziek mee te schrijven voor andere artiesten. Ik wil je aan je voorstellen, als je een beetje houdt van laid-back indie-achtige tunes, dan vind je Can't Wait sowieso hard.

Ik zei toch, die valt lekker. Het is hele vrolijke indie. Mooie instrumenten erin. Het is gemaakt door Rindu. Het liedje heet Can't Wait. Het is nu voor het eerst op de radio. Dat komt omdat Rindu één van de 10 talenten is. In de strijd, de talentenjacht van Nederland. De 3FM Trending Talent heet dat. De artiesten strijden om een plekje hier in de avondshow. Om hier voor het allereerst live op de radio te spelen. En het leuke is, ik hoef die keuze niet te maken, godzijdank. Want dat kan jij doen. Stemmen kan je via 3fm.nl. Dus als je denkt, nou, die Rindu, dat wil ik vaker horen.

0: I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo, je hoorde Good For You in de avondshow.
2: Andres Avondstreek.
1: Ik hou elke avond bij hoe vaak je luistert naar dit radioprogramma. Vind ik leuk, weet je wel. Als we elkaar nou elke dag een berichtje sturen, wordt onze streak steeds langer. Heb je nou aan het eind van de maand de grootste streak, dan win je een pot zelfgemaakte sambal. Hoe meld je je dan aan? Nou, stuur me gewoon even je naam, dan zet ik je op aanwezig. Ik vind het sowieso leuk om elkaar een beetje beter te leren kennen vanavond. Harry, goedenavond.
3: Hey, Anders. Hoe is-ie?
1: Goed. Met jou, even de chit-chat.
3: Ja, heel goed.
1: Mooi. Dan gaan we nu de diepte in. Harry, dit is gewoon een vraag die in mijn hoofd spookt. Stel,
3: ja.
1: Jij zou de hoofdrol spelen in de laatste serie die je gekeken hebt. Wat zou je dan spelen?
3: Dan zou ik een regisseur spelen.
1: Zou dat bij je passen?
3: Ja, ik denk het wel.
1: Ja, wat voor eigenschappen heb jij die een goede rechercheur nodig heeft?
3: Vasthoudend. Ik kan wel echt iets uitgraven, iets proberen te uit te zoeken.
1: Oké. Okay. Wat is die serie dan die je hebt zitten kijken?
3: Het is een Engelse serie op BBC, The Death in Paradise.
1: Klinkt nog niet heel erg aantrekkelijk, moet ik zeggen. Heb je wel eens ook gehoord van NPO Start?
3: het is gewoon heerlijk niet nadenken.
1: Harry, ik zet je op aanwezig voor vanavond, jongen.
3: Oké, prima.
1: En leuk om even zo de diepte in te gaan.
3: Ja, absoluut.
1: Ik ga je zo meteen uitleggen hoe je kans maakt op €50. Doe ik na Roxy Dekker.

Je bent bij de avondshow, Jordan Roxy Dekker en Superstar. Ik heb hier 50 euro voor je liggen, wat je kan besteden bij jouw lievelingsconcert. Omdat ik gewoon weet hoe kapot duur tegenwoordig concertkaartjes zijn. En ik vind dat je daar niet op moet bezuinigen. Ik heb vast een inkomvraag voor je. Als je die goed weet te beantwoorden in de app van NPO Luister, dan spreek ik jou misschien straks. Tegen welk land moet de winnaar van vanavond spelen in de finale van het WK? Als je nu Spanje namen stuurt, kan er zo

0: Dit is hem wel hoor. Het allerbeste nummer van de Arctic Monkeys. Fake Tales of San Francisco hoor je in de avondshow. Tim, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Tim, jij werkt in het Europees Parlement in Brussel.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat fantastisch, jij hebt mijn droombaan.
1: Oh echt? Nou, ja. Kom ik er langs.
0: Wat doe je precies in Europa?
1: Ik werk van Europarlementariër.
0: Kijk, wat super. Dus jij reist veel heen en weer ook voor je werk, denk ik.
1: Ja, nogal inderdaad. Ja. Dus vandaar dat ik je ook nog eens op de radio hoor, regelmatig, ja.
0: Je zit veel in de auto, je gaat elke dag naar de gym, je houdt ook van festivals. Je bent al op Pinkpop geweest, maar je wil ook graag nog een keer naar Pukkelpop.
1: Ja.
0: Waarom dat?
1: Dat is gewoon een super chill festival, want je hebt zowel rock, maar ook even dance. Dus dit jaar komt John Summit bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Maar ook Sombor en Bazaar en Dikke Kalies.
0: Kijk.
1: Dat is zeker gevarieerd.
0: Lekker man, je hebt ook nog eens een goede smaak.
1: Nou, dankjewel.
0: Tim, 5 vragen heb ik voor je liggen, waarvan de laatste vraag is, kom je morgen weer? Die vraag mag je beantwoorden met ja. Dan maak je morgen kans op 100 euro concertengoed. Maar ook het risico dat je alles kwijtraakt. Als je zegt nee, dan cash je vanavond uit en pak je 50 euro te besteden bij artiesten die jij leuk vindt. Je mag alle vragen onbeperkt passen, er komen alleen geen nieuwe vragen bij. Is dat duidelijk?
1: Yes.
0: Alright. De vragen gaan over algemene kennis en over jouw lievelingsartiesten. Noem eens een paar van je lievelingsartiesten.
1: Green Day, 21 Pilots. En ik had toevallig vanochtend het nieuwe album van de Rolling Stones op staan. Daar hebben mijn ouders me altijd mee naartoe geschreven.
0: Heel goed. Ja. Nou, de eerste vraag gaat ook over het nieuwe album van de Rolling Stones. Want, hoe heet dat album?
1: Dat is 4 Inch Donks.
0: Dat klopt. Tegen welk land moet de winnaar van vanavond spelen in de finale van het WK?
1: De winnaar moet tegen Spanje.
0: Je houdt van Sambal Oelek, maar wat krijgt de winnaar van bijvoorbeeld de avondstreek opgestuurd? Ik maak het zelf.
1: Ja, noem jij dat hopelijk Sambal Oedek?
0: Ja, zeker. Wat voor geluid maakt een haan in de ochtend?
1: Kukuliki.
0: Welke Amerikaanse punkband maakte de hit Basket Case?
1: Green Day.
0: En dan de vraag, kom je morgen weer voor het dubbele bedrag?
1: Yes.
0: Zo, Tim, lekker man! Hey,
1: thanks anders man, let's go.
0: Ik vind dit keihard. Ik vind het altijd zo stoer als mensen zeggen, let's fucking go, ik kom morgen weer terug en ik maak van die 50 euro 100 euro. Tim, zorg dat je brein nog niet in vakantiemodus gaat en dan spreken we elkaar morgen.
1: Yes, tot morgen anders.
0: Lekker man. Hoppatee, knallen. Met nu Ingrid.

0: drums, de gitaar, maar ook die stem. Je hoorde Kyo en That's Me.
1: Andres Oudijk.
0: Het is nu volop zomer. Misschien zit je ook al met je hoofd helemaal op Ibiza of in Schotland, waar je dan ook naartoe gaat dit seizoen. Elke vakantie wordt geteisterd door een soundtrack, toch? Als ik tegen jou zeg... dan schiet er toch bij jou ook gelijk een zomervakantie in je hoofd. Ik zal je zo meteen vertellen op welk liedje ik de hele zomer gedanst heb. Je hoort hem na Martin Garrix, samen met Ed Sheeran. Dit is Repeat.

0: 14 jaar, zo oud was ik. En ik ging op vakantie met vrienden, weet je wel, in Nederland voor het allereerst. En deze track die was gewoon de sound van die hele zomer. Die stond 's ochtends aan, 's avonds aan, 's middags aan. Avicii, die jongen maakte levels, hoorde je in de avondshow van 3FM. Zo zonde dat je hem nooit meer live kunt zien, omdat hij helaas is overleden. Gelukkig doet de muziek echt nog heel veel goeds. Dan, luister, kijk. Ik vind vreemdgaan vind ik echt verschrikkelijk. Het is echt, het is het ergste gevoel wat je kan hebben als er ook iemand ooit op jou vreemd is gegaan. We're in this together. Ik weet hoe het voelt. Maar ik ben vanmorgen vreemd gegaan en ik weet niet hoe de andere kant voelt. 3FM.
1: Bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: 3FM. Ja, ik vind het niet cool om te zeggen, maar ik ben vanmorgen vreemd gegaan en ik zal je straks laten horen hoe dat klonk. Eerst krijg je het nieuws, het is 8 uur.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
11: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
16: 3FM. BNN Vara. Andres Oudijk.
9: Oké, stel, iemand is op jou vreemd gegaan. Hoe kan diegene het dan bij je goed maken? Laten we daar zo meteen even over kletsen. Doen we na muziek van onder andere de Bauza.

0: You.
1: Oké, ik wil deze vraag even bij je neerleggen. Stel, iemand is op jou vreemd gegaan. Hoe kan diegene het dan goed maken? Weet je wel, foto staand, een tikkie. Laten we het daar even over hebben. Barry die zegt al, goed maken, dat kan niet. Het vertrouwen is dan weg. We hebben het er zo meteen over.
0: Weppa! Let's go!

0: avondshow met muziek van George Ezra. Hij maakte...
1: Andres Odijk.
0: Shotgun. Ik wil een beetje hebben over vreemdgaan. Ja, nee, en ik weet hoe het voelt, hè, als iemand op je vreemd gaat. Dat is echt een kutgevoel. Je voelt je zo stom, zo naïef, dat je denkt, had ik dit niet eerder zien aankomen? Had ik de signalen niet moeten oppakken? Je voelt je echt, zeg maar, een soort kleine muis. Zo heb ik me echt lang gevoeld. Ik ben alleen nu zelf ook vreemd gegaan. Ja, ik zeg het gewoon heel eerlijk, want ik vind eerlijk zijn een van de belangrijkste eigenschappen. Maar hoe kan iemand die op jou vreemd gegaan is het dan weer goed maken? Dat is eigenlijk de vraag die ik bij je stel. Nou, Amy die zegt een tikkie van €500 voor emotionele schade. En daarna wordt hij de deur uitgetiefd. De reden dat ik het vraag, vertel ik je zo meteen. Ik wil eerst eventjes naar Sjoerd. Ik heb Sjoerd al veel gesproken de afgelopen dagen. Sjoerd die is veel aan het daten. En het zit niet zo mee. Oh, oh, oh jongen, daar ben je weer.
2: Oh, daar zijn we weer.
0: Ach, Sjoerd. Het daten zit jou niet mee, hè, amigo.
2: Nee, het is echt, ik weet het niet, maar ik heb wel een leuke avond gehad, weet je. Dus het was voor een keer, was het prima, maar het is altijd weer met een hele rare wending, moet het weer eindigen. Ik weet niet wat het is.
0: We beginnen even bij het begin. Wij spraken elkaar namelijk vorige week, toen had jij een date. Je had alleen geen geld, maar je had wel een date.
2: Ja, klopt. Ja,
0: toen ben je op de date gegaan. Hoe ging dat?
2: Ja, dat ging heel goed, tot aan het eind natuurlijk. Mind you, het was de zesde date, en op het eind het terras werd afgesloten en hij zegt, ja, ik voel het toch meer als een vriendschap. Ja, dan eindigt het niet heel lekker.
0: Nee, dus je hebt zes dates gehad, je hebt ook nog eens betaald en toen werd je kaart geskot.
2: Ja, klopt ja.
0: Maar, dan is er nieuwe hoop, Sjoerd. Het dateleven van Sjoerd. Want je bent in de stad een leuke jongen tegengekomen.
2: Inderdaad, ja, klopt. Ja.
0: Tell me more.
2: Ja, heel de avond leuk gehad. Ik had van tevoren hadden we een heel groot feest in de Loos. Dus helemaal omgebouwd op discotheek van een vriend.
0: Ja.
2: En dus ik zat er lekker in. En ja, op een gegeven moment, ik ken hem al wel een beetje. Ik had een beetje van tevoren contact met hem. En hij was ook toevallig in de stad. Dus van het een kwam het ander. En dan sta je even buiten, even te roken, even te kletsen. En dan...
0: Neem me even mee naar het moment dat je eventjes de drukte verlaat. Waar ga je naartoe?
2: Okay.
0: Wat is er gebeurd?
2: Oh, oké. Nou, dus het was heel druk en op een gegeven moment liepen we een beetje het stadscentrum uit. Liepen we een steegje in. Nou, daar gebeurden gewoon wat dingetjes. Een beetje de classic dingen, weet je wel. Een beetje, ja, toch de avond extra leuk maken.
0: Ik zou niet weten wat je nu bedoelt, Sjoerd. Wat is daar gebeurd in die steeg?
2: Ja, nee. Dat gaan we het echt niet doen, jongen. Dat gaan we het niet doen.
0: Oké. Nou, jullie hebben het gehad over astrologie of zo?
2: Ja, inderdaad. Ja, klopt. Ja.
0: Dus nee, helemaal in dat moment, helemaal get together, helemaal happy. En toen?
2: Ja, en op het eind zegt hij van ja, ik moet eigenlijk wel bekennen. Ik heb gewoon een vriendin.
0: Pik, wat de hellie, maat.
2: Echt, what the fuck. Ja, het gebeurt mij weer, weet je.
0: Oh, wat kut. Maar die gozer is gewoon vreemd gegaan op zijn vriendin met jou.
2: Ja, klopt, ja.
0: Belangrijker nog, hoe voel jij je? Voel jij je niet ongelooflijk gebruikt?
2: Nee, joh. Nee, ik heb een leuke avond gehad.
0: Ja, met de moeder ze niet.
2: Ja, ik heb gewoon een leuke avond gehad, weet je. Vooral na die mislukte date, denk ik, ja, weet je, prima, jongens. We gaan er gewoon voor.
0: Er was weer een beetje actie in de taxi.
2: Nou, precies, daarom, ja.
0: Oké, nou ja, Sjoerd, ik wens jou echt alle dategeluk van de wereld. We gaan zo richting de donderdag, vrijdag. Zijn er nog een beetje vooruitzichten dit weekend?
2: Nou, ik ga op vakantie nu 2 weken met de hele familie. Dus ik denk niet dat er heel veel gaat gebeuren na de 14 dagen.
0: Nou, dan worden we afmasten dan de komende periode. Oké. Ik zal je zo meteen laten horen. Ja, ik zal je zo meteen laten horen hoe het klonk toen ik vanmorgen vreemd ging. Ik weet nou niet of ik er heel trots op moet zijn.

0: Oké, nou ja, Sjoerd, ik wens jou echt alle dategeluk van de wereld. We gaan zo richting de donderdag, vrijdag. Zijn er nog een beetje vooruitzichten dit weekend?
1: Nou, ik ga op vakantie nu 2 weken met de hele familie. Dus ik denk niet dat er heel veel gaat gebeuren na de komende 3 dagen.
0: Nou, dan worden we afmasten dan de komende periode. Oké. Ik zal je zo meteen laten horen. Ja, ik zal je zo meteen laten horen hoe het klonk toen ik vanmorgen vreemd ging. Ik weet nou niet of ik er heel trots op moet zijn.

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste

Lekker toch op zo'n zwoele zomeravond. Gemiddeld nog 26 graden in Nederland. Je hoort de Shanna Spyro en Material Lover. Dan de andere koningin van de zomer. Haar naam is Zara Larsson en dit is Lush Life.

0: Hey.
1: Ik vind voor jezelf klappen altijd zo dom. Ja. Dit is toch dom? Ik ga toch ook niet aan het eind van het radioprogramma zo... Dat was even... Ik kan er eigenlijk wel aan wennen. Lumineers, hij maakte Hohey, hoor je bij 3FM. Kijk, laten we heel eerlijk zijn. Het is natuurlijk fucked up als mensen op je vreemd gaan. Ik weet hoe het voelt. Ik heb dat zelf ook eens meegemaakt. Dat heeft me echt wel een tijdje van de leg gebracht. Nou ben ik vanmorgen ook vreemd gegaan. En heel eerlijk, het was best wel even lekker. Maar ik weet niet of het nou echt naar meer smaakte. Andres Oudijk. Gabriella die stuurt in de app van NPO Luister. Hoezo vreemd gegaan, Andres? Je bent toch single? Of heb je je linkerhand gebruikt dit keer? Nee. Gabriella, ik zal je laten horen waarom ik ben vreemd gegaan. Ik ben vanmorgen vreemd gegaan met Radio 1. Als opiniepeiler over het onderwerp treinen. Er is namelijk een nieuwe regel bij de NS dat je dus vanaf nu je bagage niet meer op de stoel naast je mag zetten. Maar die moet je deponeren in de bakken waar ze voor bedoeld zijn, zeg maar die bagagerekken. Nou is het ding, daar wordt zeg maar geen boete op gezet. Dus het is gewoon eigenlijk een vraag van de NS die je gewoon in je kontje kan douwen en verder kan gaan. Vanmorgen vroeg ging mijn telefoon geheel onverwacht met de vraag Andres Oudijk, wat vind jij daar eigenlijk van?
2: Gaan we naar Andres Oudijk, collega, 3FM-DJ en maker van de podcast Eurotrippers. Goedemorgen Andres.
3: Goedemorgen, Roos.
2: Jij hebt voor die podcast heel veel door Europa getreind. Hoe ging dat?
3: Ja. Nou, aan zich was dat echt vreselijk, want het Europese spoornet is niet helemaal op elkaar aangesloten. Sterker nog, totaal niet. En ik vond het eigenlijk het deel in Nederland nog het allerergste.
2: Ja.
3: Ik denk dat er bij ons een paar dingen moeten veranderen. Want ik hoor net die mevrouw van de NS bij jullie zeggen dat deze regel wordt aangepast, dat er geen discussie meer mogelijk is.
2: Mm-hmm.
3: Dat is een hele domme uitspraak van die mevrouw. Zet er dan gewoon een boete op, want dat gaat niet veranderen. Weet je wel, ik doe namelijk ook mijn tas het liefst op schoot zetten, omdat er geen plek is.
2: Ja.
1: Dames en heren, dit programma is vanaf nu zwaar journalistiek. Ik ben een opiniepeiler.

Emperor City. Dit is nog even helemaal tot rust komen, Jordi. Self-aware. Zometeen heb ik de vrouw die records na records na records breekt. Je hebt haar zeg maar deze dag denk ik al 150.000 keer gehoord. En zo'n 205.000 keer voorbij zien komen. Ze is nu even...

0: Was Blue, die maakte Edge of Desire. Ik ga je zo meteen vertellen over welke artiest ik het heb. Ik beschrijf haar als de vrouw van het moment, is net getrouwd, nu op huwelijksreis. Je ziet haar overal. Je hoort haar de hele dag door. Wie dat is, hoor je binnen nu in een minuut. Ik ga eerst even naar Lucas Evers. Lucas, goedenavond, jongen.
1: Goedenavond.
0: Jij won eerder in dit radioprogramma 50 euro concertgoed.
1: Ja.
0: En je loopt tegen een probleem aan, hè?
1: Ja.
0: Wat is jouw probleem, Lucas?
1: Ik weet niet naar welk concert ik moet gaan.
0: Oké. Nou, ik ga je helpen. Ik vraag ook aan alle luisteraars van 3FM om te helpen. Dus artiesten die Lucas live moet zien volgens jou, kan je doorsturen via Instagram DM. Als je de luisterapp niet hebt. Als je die wel hebt, kun je die ook gebruiken. Oké, Lucas, wat voor muziek vind je ongeveer leuk?
1: Pop.
0: Popmuziek. Nou, ik heb eventjes de agenda voor september erbij gepakt. In de Avonds Live. Zeg jij maar ja of nee, goed?
1: Ja.
0: Oké. The Black Keys.
1: Nee.
0: Oké. The Water Boys.
1: Nee.
0: Oké. Salva Commissarenchio.
1: Ook niet.
0: Oké. Geef mij maar Amsterdam met Tino Martin.
1: Nee, dat is verschrikkelijk.
0: Oké, Lucas, je bent wel een moeilijke kandidaat.
1: Dan, ja, maar het kan ook artiesten zijn die later of zo naar Nederland komen, zodat ik nog een beetje bij kan sparen.
0: Nou, dan zou ik zeggen dinsdag 29 september 2026. Anastasia.
1: Nee.
0: Dan misschien een week later. De Mega Kids Bingo.
1: Nee.
0: Nou, dan ga ik het nog één keer proberen met The World Series of Darts.
1: Eerlijk gezegd ook niet.
0: Oké, Lucas, ik gooi de vraag op bij 3FM Luister Nederland. Welke artiest moet Lucas volgens jou absoluut zien? Laat me weten via die luisterapp.

Zo blij met het bericht van Katrina. Zij zegt namelijk, wow, Childish Gambino op de radio. Ja, natuurlijk, lekker man. Yo, de Redbone in de avondshow. Dan zitten jij en ik midden in een probleem. Wij moeten namelijk Lucas helpen. Lucas is 11 jaar en die heeft concerten goed gewonnen. Maar hij weet niet naar welk concert hij moet. Nou zie ik heel veel goede berichten via de luisterapp. Zo is daar bijvoorbeeld Lorenzo die zegt... Ja, ze kan 4 september kan hij naar de kerk in Groningen. Daar speelt Lisa Ploeger haar hele album live. Wie? Nee. En dan zegt Tim, laat hem lekker naar Sarah Larsson gaan. Nou, heb ik even gegoogeld. Die staat niet meer in Nederland. Wie er wel in Nederland staat, en ik denk dat Lucas dit leuk vindt, want hij houdt van pop. Khalid, die staat 12 oktober in de AFAS Live. Dus Lucas, bij deze, als dit liedje goed bij je valt, zoek wat meer van hem op. En wie weet sta je 12 oktober te dansen bij Khalid. The Hard Way in de avondshow, samen

0: Khalid en Pnaal maakt het The Hard Way. Zometeen wil ik eigenlijk als een soort Inspector Gadget samen met je aan de slag. Ik probeer namelijk achter iemands naam te komen, maar ja, ik weet even niet hoe.
1: 3FM.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kom naar Museum Batavialand.
5: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
4: Parkeren kan bij Bataviastad.
5: Dus kom naar Museum Batavialand.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
5: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
4: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
17: Allsafe
18: geeft ruimte.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: 3FM. Zo, als ik tegen jou zeg... Justin, welk liedje ga je dan horen? Je komt erachter binnen nu en 2 minuten. Eerst krijg je het nieuws, het is 9 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt... voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet... dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 3FM.
6: Ster. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.

0: tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Met zometeen Cameron Withcombe, die maakte Kingdom of Fear. Maar eerst even helemaal terug in de tijd met Justin. Hij maakte Beauty and the Beast.

Cameron Withkamp in de avondshow. Zijn stem produceerde Kingdom of Fear. Je herkent het sowieso als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Weet je wel, je gaat naar de camping, je stelt je eventjes voor daar... nadat je de tent hebt opgezet, je kinderen helemaal overspannen zijn... of misschien ben jij wel aan het wachten op je ouders... tot ze klaar zijn met de tent. Daarna ga je toch altijd even voorstellen. Even voorstellen aan de buren. Nou, die heten dan Piet en Monique, weet je wel. En die gaan ook vanavond naar Vriend van Piet. Die naam van Piet en Monique, die vergeet je natuurlijk weer... in de loop van je vakantie. En op een gegeven moment is het dus een ongemakkelijk moment... dat je niet meer weet hoe die buren heten. Dat moment, in die situatie zit ik nu. Ik ga elke dag hier naar de gym bij de NPO. En die sportschool is heel chill. Maar het is dus ook, iedereen kan daar zomaar random naar binnen lopen die hier werkt. En er werken hier geloof ik iets van 600 man. Dus er staan heel vaak mensen waarvan ik de naam niet weet. Nu is er één man en die gaat ook elke avond. En elke avond hebben we het over het voetbal, we hebben het over het WK... we hebben het over de ditjes en datjes van het leven. Maar ik weet zijn naam niet meer. En hij weet die van mij wel, want hij zegt elke keer in de zin... zegt, nou, ja, oké, Andres, veel plezier vandaag. En dan zeg ik, dankjewel, gabber, hey, maatje, ouwe pik. Terwijl, ik wil zijn naam graag weten. Alleen, ik vind het ook te ongemakkelijk om te vragen... yo, luister, wat is jouw naam ook alweer? Hoe kom je nou op een slimme manier achter iemands naam? Dat is even de vraag die ik bij je wil droppen. Misschien heb je dit wel eens meegemaakt, heb je hier een goede tip voor. Het is sowieso handig ook om te luisteren als je dus nog op vakantie gaat. Want dan gaat die tip je heel goed zetten. En niet komen met vragen om een BSN-nummer en hem dan door de politie dingen trekken. Het moet wel op een easy manier gaan.

Dit is House Mafia 3FM avondshow. Als je ook het probleem hebt dat je al heel lang iemand dagelijks spreekt, maar zijn of haar naam niet meer weet, dan heb ik zometeen een paar manieren voor je om achter die naam te komen zonder dat het awkward wordt. Als je nog tips hebt, dan weet je me te vinden in de luisterapp of doe gewoon even een DM op Instagram. Spreek je na

0: ongemakkelijk zijn dat je iemands naam gewoon niet meer weet. Kijk, wat is nou het verhaal? En ik denk dat je het herkent. Je hebt van die momenten dat je je vluchtig aan iemand voorstelt, toch? Bijvoorbeeld als je op een nieuwe baan begint, of als je de buren op de camping tegenkomt. Dan stel je je even snel voor, geef je een handje en ga weer door met je eigen leven. Maar die naam wil je dan uiteindelijk wel gewoon gebruiken. Ik ga altijd naar de gym hier op werk. En daar kunnen ongeveer 600 man elke dag binnenlopen. Nou zit daar een guy met wie ik eigenlijk bijna dagelijks train. En we hebben gesprekken over voetbal, over het leven. Leuk! Maar ik ben zijn naam vergeten. En ik vind het echt te gênant om dat te gaan vragen. En daarom dacht ik, laten jij en ik eventjes een alternatief zoeken. Want dit gaat jou ook wel eens overkomen, of het is je wel eens overkomen. Jantina, een hele goede avond.
1: Goedenavond. Andres.
0: Is, ja. ja, je bent goed met namen, begrijp ik. Maar is dit je wel eens overkomen?
1: Ja, het gebeurt me regelmatig. Ik werk in de zorg en ik spreek heel veel verschillende mensen op een dag. En ja, soms noem ik dan iemand wel eens Monique, terwijl ze Marianne heet of zo. Ja.
0: Maar hoe los jij dit dan op?
1: Dat is ook direct de oplossing. Want als je zegt, hey Monique, nee, ik heet geen Monique, ik heet Marianne. Oh, ja, wist ik wel. Hè? Ja, dus zo zou ik het ook aanpakken. Dat jij, als hij de volgende keer zegt, hey, fijne avond Andres, dat jij zegt, ja, Peter, jij ook.
0: En dat ik dan zeg,
1: ik heet Arjan.
0: Ja, super idee. jij zegt gewoon gelijk met de billen bloot.
1: Ja, weet je, niet awkward gaat niet meer lukken.
0: Oh, nou, dat is fijn.
1: En ik denk dat hij allemaal ook zo lang kent.
0: ik ga even nadenken of ik dit nou de fijnste manier vind, Suzanne. Ik kom bij je terug. Robin!
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij zegt, doe het op een andere manier.
2: Jazeker. Ik ben ook redelijk slecht met namen en ik heb een baan gehad waarbij ik best wel veel...
0: ongemakkelijk zijn dat je iemands naam gewoon niet meer weet. Kijk, wat is nou het verhaal? En ik denk dat je het herkent. Je hebt van die momenten dat je je vluchtig aan iemand voorstelt, toch? Bijvoorbeeld als je op een nieuwe baan begint, of als je de buren op de camping tegenkomt. Dan stel je je even snel voor, geef je een handje en ga weer door met je eigen leven. Maar die naam wil je dan uiteindelijk wel gewoon gebruiken. Ik ga altijd naar de gym hier op werk. En daar kunnen ongeveer 600 man elke dag binnenlopen. Nou zit daar een guy met wie ik eigenlijk bijna dagelijks train. En we hebben gesprekken over voetbal, over het leven. Leuk! Maar ik ben zijn naam vergeten. En ik vind het echt te gênant om dat te gaan vragen. En daarom dacht ik, laten jij en ik eventjes een alternatief zoeken. Want dit gaat jou ook wel eens overkomen, of het is je wel eens overkomen. Jantina, een hele goede avond.
1: Goedenavond. Andres.
0: Is, ja. ja, je bent goed met namen, begrijp ik. Maar is dit je wel eens overkomen?
1: Ja, het gebeurt me regelmatig. Ik werk in de zorg en ik spreek heel veel verschillende mensen op een dag. En soms noem ik dan iemand wel eens Monique, terwijl ze

0: Ja, je bent goed met namen, begrijp ik. Maar is dit je wel eens overkomen?
1: Ja, het gebeurt me regelmatig. Ik werk in de zorg en ik spreek heel veel verschillende mensen op een dag. En ja, soms noem ik dan iemand wel eens Monique, terwijl ze Marianne heet of zo. Ja.
0: Maar hoe los jij dit dan op?
1: Dat is ook direct de oplossing. Want als je zegt, hé Monique, nee, ik heet geen Monique, ik heet Marianne. Oh, ja, wist ik wel. Hè? Ja, dus zo zou ik het ook aanpakken. Dat jij, als hij de volgende keer zegt, hé, fijne avond Andres, dat jij zegt, ja, Peter, jij ook.
0: Dat ik wel zeg.
1: Ik heet Arjan.
0: Ja, super idee. jij zegt gewoon gelijk met de billen bloot.
1: Ja, weet je, niet awkward gaat niet meer lukken.
0: Oh, nou, dat is fijn.
1: En helemaal niet dat hij allemaal ook zo lang kent.
0: ik ga even nadenken of ik dit nou de fijnste manier vind, Suzanne. Ik kom bij je terug. Robin!
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij zegt, doe het op een andere manier.
2: Jazeker. Ja. Ik ben ook redelijk slecht met namen en ik heb een baan gehad waarbij ik best wel veel verschillende mensen ontmoette.
0: Ja.
2: Mijn eerste oplossing was in eerste instantie van tegen mensen zeggen van, joh, hoe schrijf je je naam ook alweer? Maar dat komt ook een beetje lullig over. Zeker als
0: slim,
2: ze bijvoorbeeld
0: bro.
2: Pim heten. Ja, maar als ze Pim heten, dan is het een beetje lastig natuurlijk.
0: Ja, maar ik heb gewoon heel erg dyslexie.
2: Ja, precies.
0: Jij zegt, dit was mijn eerste oplossing, dus ik ga ervan uit dat je nog een oplossing hebt.
2: Ja, zeker. Oplossing 2, dat is eigenlijk een beetje een evolutie daarvan. Jij zegt van, joh, je hebt het met diegene over voetbal.
0: Ja.
2: Zeg gewoon van, joh, zou je even je naam en je telefoonnummer in mijn contacten kunnen zetten? Dan kunnen we het over voetbal hebben, tijdens de WK-finale bijvoorbeeld.
0: Hé, dit is wel echt ziek goed, hoor. Robin, dit is echt fucking slim van je.
2: Ja, makkelijke oplossing, lijkt mij.
0: Ja, 100, maat. Ik ga dit gebruiken.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ik ga je laten weten hoe deze mysterieuze man in de gym heette. Ik ga jouw truc toepassen. En ja, dat komt eigenlijk meer op mijn telefoonnummer geven aan een onbekende man. Goh, mijn moeder zal trots zijn.
2: Ja, dat is nog.
0: Hey, thanks.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Bente. 3, 2, 1.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Bente en 3-2-1 hoorde je in de avondshow. Het is absoluut geen 3-2-1. Keiharde 0-0 Engeland-Argentinië. Ben jij stiekem ook gewoon voor die Engelse gasten? Ja, toch, weg met die Argentijnen.

0: Justin Timberlake, die maakt de Señorita.
1: 3FM Trending Talent.
0: A.k.a. de online talentenjacht van Nederland. 3FM Trending Talent is in volle bak gaande. 10 artiesten die strijden tegen elkaar om een optreden hier in de avondshow. Het is dan ook hun allereerste optreden ooit op landelijke radio. En dat vind ik mooi, weet je wel. Het zijn artiesten die opkomen voor zichzelf. Artiesten die zichzelf aan de wereld willen laten zien. Want er loopt zoveel moois rond in Nederland. Nederland is veel meer dan een beetje weg met de AZC's. Weg met de AZC's. Er loopt ook talent rond bij ons. 1 van de 10 talenten wil ik zo meteen aan je voorstellen. Dat doe ik de komende 10 dagen, zodat je alle artiesten in ieder geval een keer hebt gehoord. Waarom is dat belangrijk? Nou, Pik, jij zit in de jury. Je kan stemmen via TikTok, @NPO3FM of ga naar 3FM.nl. Ik spreek je na muziek van Harry Styles.

0: Een track die je sowieso kent. Disciples on My Mind. Dan nu naar een liedje waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord.
1: 3FM Trending Talent.
0: Dat is de online talentenjacht van Nederland. 10 talenten die zijn in de strijd voor hun allereerste optreden hier in de avondshow. En het leuke is, jij zit in het juryberaad. Je kan namelijk stemmen via 3fm.nl of via de TikTok van @npo3fm. En ik vind het leuk om die talenten die dan nu nog in de race zijn een beetje aan je voor te stellen. Vanavond is het de beurt aan Muus Damee. Met het liedje Dat Jij Mij Vindt. Het leuke is, Muus probeert met haar muziek zeg maar kwetsbare thema's soort van toegankelijk te maken en gebruikt daarvoor een hele warme, helende sound. Ik zou het omschrijven als best wel positief. En het mooie is, op 4 september komt haar eerste eigen EP uit. Die gaat de Onvoltooid Verleden Tijd heten. En dat viert ze dan met een grote show in Eindhoven. Met andere woorden, zij is lekker bezig. Ben benieuwd of je het hard vindt. Dat Jij Mij Vindt hoor je nu

0: meer van Hanna. Ze zegt, goede stem.
1: 3FM Trending Talent.
0: Yes, yes, yes. Het is de online talentenjacht van Nederland. Je hoorde Musda May. Zij maakte het liedje Dat Jij Mij Vindt. Voor het eerst op de radio. Onder andere Barry zegt, dit hoor ik voor het eerst, maar klinkt super. Kijk, het mooie is, uiteindelijk wint een van deze 10 talenten een optreden hier live in de avondshow. Maar het is ook echt een moeilijke strijd, want er doen 10 toppe talenten mee uit de Nederlandse muziekindustrie. En jij mag genadeloos zijn. Jij kan stemmen. Dat doe je via 3FM.nl of via de TikTok, @NPO3FM. Dus vond je Dat Jij Mij Vindt van Musda May keihard, dan weet je wat je moet doen. Maneskin is hier.
2: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Nou, het wordt helemaal niet lonely vanavond. Ofwel Jasper Leijders van 3 voor 12 Radio. Maneskin, de loneliest.
1: Nee, het wordt een hele bijzondere avond. Het wordt eigenlijk de inlassing van een 1 april grap.
0: De inlossing van een 1 april grap, dat doe jij op 15 juli 2026.
1: Het heeft eventjes geduurd. Maar er was een 1 april grap van de band Personal Trainer, die we vaak hebben gedraaid bij 3FM, komen met een nieuw album ook. Willem zou stoppen met de band om co-host te worden op woensdag en donderdag bij 3 voor 12 Radio. Omdat er wat mensen weggegaan waren uit de band en zo. Dus de hele dag was het zo van, de zanger stopt bij mijn favoriete band. Was er eigenlijk 1 april grap. Maar we gaan zo meteen wel gewoon 2 uur lekker samen radio maken.
0: En wat leuk!
1: Want er is een nieuwe single, die gaan we ook draaien als track van de dag zometeen. Dus alles.
0: Laat maar raden, personal trainer.
1: Exact, ja hoor.
0: Lekker pik. Manifesteren kan je leren.
1: Exact, zo moet je het claimen.
0: Dus 2 uur lang co-host met Willem van Personal Trainer op de toeter.
1: Zeker wel.
0: Kijk, lekker man. Gewoon die radio aanhouden, zit je er helemaal bij.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt... staan wendbare organisaties open voor verandering... en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB... Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
11: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera,

0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: 3FM. Yo, goedenavond. Je luistert naar 3FM. Zometeen een hele bijzondere editie van 3 voor 12 Radio. Binnen nu en 2 minuten vertel ik je waarom.
6: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. En hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Ook krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. 3FM.
7: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater. €1,49.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
5: 3FM. Jasper Leijdens. Ja, en ik ben vanavond niet alleen. Een zeer speciale co-host vanavond met Willem van Personal Trainer.

0: hoe zou je deze afkondigen, Willem?
1: Ja, lekker nummer van Bruno Mars. On My Soul. Ik heb genoten. Ik hoop dat jullie allemaal in de arena zijn geweest en ook hebben genoten.
0: Lekker. Radio Jasper Leidens. Nou, de stem die je hoorde is dus niet van Jasper Leidens, maar van Willem Smit van Personal Trainer. Je hoorde inderdaad op de radio Bruno Mars en On My Soul. Daarvoor nog Chappell Roan, Good Luck Babe. En dat is wat ik tegen jou wil zeggen. Good luck vanavond.
1: Dankjewel, ik heb er zin in.
0: Dit is in principe jouw droom, want je gaat stoppen met personal trainer.
1: Ja, dit is mijn droombaan, ja.
0: Want dit was echt wel heel grappig. Dit is best wel lang in de maak, dit radioprogramma. Wat wij, jij Willem van Personal Trainer en ik, Jasper Leidens, zouden maken. Want dit was eigenlijk een lang bedachte 1 april grap. Vertel.
1: Ja, ik heb inderdaad op 1 april gezegd, nadat er een aantal andere mensen uit mijn band zijn gestapt, dat ik ook uit mijn band stapte. En toen was dat een 1 april grap. Ik weet niet hoe leuk ik die grap nu nog vind, maar op zich vind ik dit wel leuk. Dat we het nu kunnen uitvoeren. Want ik heb toen ook gezegd dat ik elke week hier 2 keer per week zou komen radio
0: maken. Woensdag en donderdag inderdaad, ja.
1: Ik zei dat ik iemand ging vervangen, volgens mij. Ik weet niet meer wie.
0: Ja, je zou mij komen vervangen. Dat we dit samen zouden gaan doen in ieder geval.
1: Ja.
0: En een leuke grap gaan we gewoon uiteindelijk uitwerken. Want tot 12 uur is dit 3 voor 12 radio. Met dus Willem van Personal Trainer en Jasper Leidens. Hoe lekker.
1: Hell yeah. 1 april editie.
0: Ja, nou, het is inmiddels 15 juli. Dus het heeft eventjes geduurd voordat we dit gingen doen. Maar goed, inmiddels gaan we gewoon lekker heel veel muziek draaien die jij meegenomen hebt. En binnen nu en een paar minuten als track van de dag een nieuwe tune van Personal Trainer.
1: Ja.
0: Hij is binnen nu en 6 minuten op de radio. Hoe zou je deze teasen? Wat zou je erover kunnen vertellen wat mensen zo meteen gaan horen?
1: Ik zou zeggen dat het een vrij zonnig nummer is. Het is van alle nummers, denk ik, op een nieuwe plaat van ons, Human Assholes, is het denk ik de favoriete van mijn moeder.
0: Oh.
1: Dat zal komen omdat het ook een beetje een soort vakantienummertje vind ik het ook wel klinken. Ja. Qua geluid, ja.
0: Wat grappig, ja. En ik kan erover vertellen dat hij qua audiospoor heel hard begint en daarna heel zachtjes verder gaat. En dan komt hij weer heel hard terug.
1: Ja.
0: Goed, binnen nu en 6 minuten de gloednieuwe van Personal Trainer na Sam Vett.

0: Dualipa, 3FM, Illusion. Willem, ik zie jou helemaal gewoon meeshaken met je hoofd. Je vindt het leuk, hè?
1: Ik zat er lekker in. Ik heb ook net een heel lekkere koffie op. Dus daar kan het ook aan liggen.
0: Snap ik wel, ja. Joh, de Dualipa en Illusion.
2: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: Nee, het is geen illusie als je nu meekijkt via 3fm.nl/live... dat je Jasper tegenover mij ziet zitten en Willem tegenover Jasper. Wij zijn best wel vaak met elkaar vergeleken, ook op Twitter en zo toenertijd nog.
1: Ja, ik heb in ieder geval 1 keer een post gezien van iemand die zei... waarom lijkt Willem zo op Jasper? Waarom lijkt Jasper zo op Willem?
0: Ja. Dus ik had eigenlijk een... Nou, ik kan mijn zonnebril straks nog even opdoen... en dan mijn haar iets meer naar achter zometeen.
1: Ja, als je wil, kunnen we het zo gaan regelen, hoor. Ja.
0: Het is alleen dat ik gewoon niet zo goed kan zingen als jij.
1: Ik denk dat je dat eigenlijk wel kan, hoor.
0: Ja. Echt?
1: Nou, ik heb er wel vertrouwen in. Een beetje oefenen.
0: Ik kom wel een keer mee.
1: Ja, gezellig. Als jij een keer in plaats van mij wil zingen... Doen we een eerste liedje?
0: Vind ik een goed idee.
1: Moeten we nu niet te veel over hebben? Dan is het een leukere verrassing.
0: Dat vind ik een heel goed idee, inderdaad. Ja. Ja, want vanavond is de gast Willem van Personal Trainer, co-host van 3 voor 12 Radio vandaag. Dat heeft alles te maken met dat er een nieuw album aankomt en omdat het gewoon gezellig is. Mm-hmm. En het is ook nog eens een nieuwe release dag van een single. Die heet Hole. Het is vandaag officieel de track van de dag.
1: Ja.
0: En dit is best wel een belangrijke track volgens mij voor jullie, want er zit een videoclip bij. Wat gebeurt daar allemaal?
1: Ja, heel gaaf. We hebben een tijdje terug op NPO 1, wil ik zeggen, door de NIT zijn we uitgenodigd om zo'n live programma in de Tivoli. Misschien weet jij nog hoe het heet.
0: Ik weet de naam van het programma
1: NPO
0: niet, maar...
1: NPO Live of zoiets.
0: Ja, ja, ja.
1: Volgens mij dan hadden ze een soort in the round, Jewel Hollands-achtige opstelling met allemaal acts. En wij waren een van de bands die mochten spelen. En naast ons speelde een theatergroep die met allemaal garnalen een soort theatervoorstelling deden in miniatuur. En dat live filmde. Zag er helemaal fantastisch uit.
0: Ja.
1: En toen hadden we een beetje een afloop gebabbeld. En toen zeiden zij van, misschien kunnen we ooit een video maken. En toen hadden wij dit nummer gemaakt, dacht ik van ja, hier moeten gewoon garnalen bij. Dus toen had ik hun gebeld, toen waren ze enthousiast.
0: Dit is de garnalen tune van Personal Trainer.
1: Dus ze hebben een prachtige video gemaakt met allemaal garnaaltjes. Garnalenversies eigenlijk van de band en van hun optreden zie je. Onze geluidstech zit er ook in. Alles komt eigenlijk aan bod in het Personal Trainer universum in garnalenversie.
0: Ja. Fantastisch. Die track heet dus Hole. Het is vandaag track van de dag. En net als elke dag kun je gewoon reageren via de NPO Luister-app over dat nieuwe liedje. Het is alleen dat de maker er nu gewoon bij zit. Dus wees dan nog steeds eerlijk, toch?
1: Nee, come at me met alle tips. Ik wil ook gewoon haat, alsjeblieft.
0: Oh, nou, mocht je dit een kutnummer vinden, wees ook eerlijk via de NPO Luister-app. Maar als je dit heel leuk vindt, laat het ook gewoon weten. We hebben een polletje geopend. Daarop staat aan de ene kant, sorry Willem, ik vind het niks. Aan de andere kant is het is niet alleen omdat Willem erbij zit, maar ik vind het geweldig. Dus stem op dat polletje of laat het weten. Is er nog iets wat gezegd moet worden over deze song voordat we hem draaien?
1: Nee, ik denk dat je gewoon lekker... Doe je ogen dicht, boven als je achter het stuur zit... en laat je lekker meenemen met dit nummer Hole.

0: we luisteren naar Hole van Personal Trainer. Track van de dag hier op 3FM. Ik zit tegenover Jasper Leidend. Jasper, wat vind jij er eigenlijk van?
1: Ja, ik vind het een heel lekker liedje. Vooral wat er allemaal in gebeurt. Dat einde, ik kan me zo lekker voorstellen hoe dat is om live te spelen.
0: Het is een waar genot. We hebben echt in de studio ook genoten. Het was voor ons vooral van belang, samen met Casper van der Lans, die plaat heeft opgenomen met ons, om echt die live energie te capturen in the moment.
1: Dat snap ik inderdaad wel. En je hoorde hem voor het eerst op 3FM. De muziek heeft gesproken. Nu is het woord aan jou. Wat vind je van Hole van Personal Trainer? Laat jouw eerste reactie even weten via de gratis NPO Luister.

0: we luisteren naar Hol van Personal Trainer. Track van de dag hier op 3FM. Ik zit tegenover Jasper Leidend. Jasper, wat vind jij er eigenlijk van?
1: Ja, ik vind het een heel lekker liedje. Vooral wat er allemaal in gebeurt. Dat einde, ik kan me zo lekker voorstellen hoe dat is om live te spelen.
0: Het is een waar genot. We hebben echt in de studio ook genoten. Het was voor ons vooral van belang, samen met Casper van der Lans, die plaat heeft opgenomen met ons, om echt die live energie te capturen in the moment.
1: Dat snap ik inderdaad wel. En je hoorde hem voor het eerst op 3FM. De muziek heeft gesproken. Nu is het woord aan jou. Wat vind je van Hol van Personal Trainer? Laat jouw eerste reactie even weten via de gratis NPO Luister-app.

0: Ik zit tegenover Jasper Leidend. Jasper, wat vind jij er eigenlijk van?
1: Ja, ik vind het een heel lekker liedje. Vooral wat er allemaal in gebeurt. Dat einde, ik kan me zo lekker voorstellen hoe dat is om live te spelen.
0: Het is een waar genot. We hebben echt in de studio ook genoten. Het was voor ons vooral van belang, samen met Casper van der Lans, die plaat heeft opgenomen met ons, om echt die live energie te capturen in de moment.
1: Dat snap ik inderdaad wel. En je hoorde hem voor het eerst op 3FM. De muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Wat vind je van Hol van Personal Trainer? Laat jouw eerste reactie even weten via de gratis NPO Luister.

0: Leuke track. Het klinkt soms echt alsof Willem zijn inner Stephen Malkmus loslaat.
1: Alright. Ja, yeah, every day of the week.
0: Ja, yeah, toch?
1: Ja.
0: Yeah. Buddy zegt ook even wennen, maar heel erg lekker. Alleen Daphne is bloedeerlijk. Die zegt, sorry Willem, ik vind het niks.
1: Fair enough, Daphne. Als het niet voor jou is, ik hoop dat er nog iets de komende 2 uur voor je is wat je wel leuk vindt.
0: Misschien wordt Daphne nu wel gecanceld. Want hey, zo heet die nieuwe single van Fat Dog. Ben je die gasten ooit tegengekomen op tour of nog niet?
1: Ja, zeker. Ik heb nog last minute een show voor ze geregeld in Nijmegen met de band.
0: Oh,
1: ja,
0: dat is waar ook.
1: Toen hebben we in de avond met hun gespeeld. Ja,
0: wat een legend.
1: Ze waren heel...

0: En dat is elke dag is gewoon jouw eerste reactie daar zeer welkom bij. Willem, ik was vorige week vrijdag in de Efteling. En deze hadden ze ook wel gewoon kunnen draaien bij de Piranha.
1: Oh, dat snap ik ergens wel misschien. Ik ken de Piranha niet meteen.
0: Dat is de, de Mexicaanse waterattractie.
1: Oh ja, oké, okay, ja, ik snap het wel. Ja, ja, leuk.
0: Past die ook wel goed bij. Er komen veel reacties binnen, waaronder van Johan, de emoji-man. Die is er elke dag bij. Die omschrijft hem dus elke keer in een paar emojis. En dan mag jij bepalen of hij het een goed liedje vindt. Ik zie eerst een vingertje bij de mond. Dan een lachend gezichtje met blozende wangen. Hartjes bij de ogen, een zonnebrilletje, een zonnetje en een box.
1: Het klinkt als een ride. Alsof hij heel veel heeft meegemaakt. En dat lijkt me een uitstekende uitkomst.
0: Johan, je hebt veel meegemaakt de afgelopen paar minuten. Maar volgens mij vindt hij hem ook wel lekker. Ik zie Harriet, die zegt sowieso goedenavond Jasper en Willem. Dat is aardig. En die zegt ook wat een heerlijk aanstekelijk nummer. Ik zie de garnalen wel voor me dansen.
1: Nou.
0: Wat lekker. Rosalien die zegt, ik vind het inderdaad een heel zonnig nummer. Ik vind de afwisseling tussen upbeat en rustig ook heel erg leuk. Ik moet wel zeggen dat het in het begin wat zoeken is naar de maat. Maar verder echt een heel leuk nummer. Maar dat is volgens mij precies wat jullie ermee wilden, toch?
1: Het is een gekke beat. Het is een gekke beat. Nou ja, ik denk dat wij het te vaak hebben gehoord om het nog gek te vinden klinken. Dat kan ook het probleem zijn natuurlijk.
0: Zit er iets van een maat in, of niet?
1: Ja, zeker. Er zit een heel erg een maat in. Maar ja, ik ben al zo lang dus een beat aan het maken thuis op mijn laptopje. En dan op een gegeven moment hoor je zo vaak dezelfde 8 seconden... dat je er wel in gaat geloven eigenlijk. Ja,
0: ja, dat is wel waar. Ja. De nieuwe personal trainer track van de dag van vandaag. Heel veel mensen zijn fan van deze track in het polletje. Barry, Ronnie, Carlo, Johan. Cheert, die is er ook bij. Die zegt, hey, goeie avond Willem en Jasper.

0: Waar denk je dat ze vandaan komen, deze gasten, als je dit zo hoort qua accent?
1: Oh, dat is dat dan Den Haag?
2: Ja?
1: Ja?
2: Oh, zeker.
1: Ja. Oké, okay, ja, ja. Ik deed mij een beetje denken aan die andere groep. Volgens mij Den Haag ook.
0: Coldband.
1: Ja. Ja. Oh, dat is ook een beetje een shtick.
0: In principe wel.
1: Oh.
0: Het zijn de korfbalversies van Goldband. Zo noem ik ze altijd.
1: Right. Ja, ja. Zij hebben de andere dingen gekozen. Ja.
0: Precies.
1: Oh, ja. Ik geef het een zonnebril emoji.
0: Gewoon één zomer en dan klaar.
1: Ja.
0: Prima. Ja. Tegenover mij zit Amsterdams trots als het gaat om de muziek. Willem van Personal Trainer vanavond hier te gast in 3 voor 12 Radio. We gaan 2 uur lekker babbelen over muziek. We gaan lekker muziek draaien samen. En 1 ding waarvan je dacht... Nee, we moeten eerst nog even terugkomen op Fat Doc trouwens. Want jij hebt ooit een show voor hun geregeld in Nijmegen.
1: Ja, klopt. Ja, niet per se ik, maar met de band hebben we op Valkhof gespeeld. En toen vloog alle stroom eruit daar.
0: En dat is best essentieel.
1: Ja, wij moesten nog. En Fat Dog moest nog. En nog een band moest nog. Bumblebee Boy. En toen hebben we heel snel, also voor de kop, in Brebbel daar. Een half uurtje fietsen daar vandaan. Hebben we een show georganiseerd. Toen zijn we met z'n drieën daar gaan spelen. En dat was een enorm leuke avond was dat.
0: Ik kan me dat zo goed voorstellen. Want dan kom je dus op een plek waar gewoon... Nou ja, niet direct alles geregeld is. Je moet zelf gewoon echt even dingen klaarzetten, meenemen. En dat is de vibe die in Engeland natuurlijk ook heel erg hangt. Want mijn favoriete land is Engeland. Ik ben heel vaak in Brighton, in Londen, in Manchester. Jij bent ook eigenlijk een halve Brit. Je bent er ook graag te vinden.
1: Ja, nee, het is vooral op zo'n avond als het dan lukt om heel snel even iets zelf uit de grond te stampen. Ja. Dan voel je wel eventjes een soort invincible. Dat je denkt van, oh wow, cool. We kunnen gewoon echt alles maken of zo. En dat het dan ook... heel leuk is. Ja, dat is heel gaaf. En inderdaad, in Engeland zijn ze ook wel... hebben ze er een handje van om gewoon in elke vieze kroeg... een paar leuke versterkers neer te zetten.
0: Ja.
1: En het geluid heel hard te zetten.
0: Ja. Wat is nou het leukste zaaltje waar je gewoon eens heen moet gaan... als je op vakantie gaat naar Engeland?
1: Oeh, dat is een goede vraag.
0: Dat je gewoon altijd kan zoeken van... oké, speelt er een beentje daar, dan kunnen we daarheen gaan.
1: Nou, ik vind het altijd wel leuk in Leeds bij de Hyde Park. Ik zou naar de Crescent gaan in York. Daar is een hele leuke meneer, die heet Joe... en die organiseert daar de shows... En die heeft hele goede smaak. En het is een hele gezellige plek. Wat zeg je?
0: Wat cool.
1: Ja,
0: wat
1: heel
0: goed.
1: Leuk. Ja, ja, nee, ja, dat hebben ze daar overal. Allemaal van die mensen die daar alleen maar shows aan het organiseren zijn. Met allemaal jonge mensen. Ja,
0: dat is dus wat je zo ziet in Engeland. Dat die hele muziekcultuur daar natuurlijk heel anders is.
1: Ja, ja, het is gewoon misschien iets meer... Vooral bandjescultuur is gewoon iets meer aanwezig nog of zo. Omdat het natuurlijk ook bij hun best wel een big deal altijd is geweest met... Ik noem een Beatles, ik noem een... wat
0: is dat?
1: Nog
0: nieuwe muziek? Of?
1: Nee, dat is van 60 jaar terug, zoiets.
0: Okay. 60, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel waar. En als je in Londen bent, dan heb je elke avond gewoon een soort popronde. Je kan in elke wijk naar 3 verschillende bands op 1 avond.
1: Inderdaad, ja.
0: Er zit een kwartier changeover, dus wachttijd tussen. Is dat een beetje te doen als band? Dat je gewoon een kwartier lang, of nou, eigenlijk 7,5 minuut kan opbouwen, afbouwen?
1: Het is eigenlijk zoals je zegt, het is daar elke dag popronde. Je moet gewoon keihard aanpoten. Maar dat is ook leuk, want daardoor ga je ook op een andere manier... Het is snel hier in Nederland, is het een soort van... Mensen die net beginnen met spelen, die zijn allemaal heel erg soort van... met een soort professional mindset of zo. Daar is het heel lekker dat je gewoon... Je moet gewoon even leren om eerst een beetje maar uit te vogelen. En dat is

0: Ja. Dat vinden wij wel heel leuk volgens mij altijd. Om gewoon gaan met die banaan een beetje iets proberen als je een idee hebt. Ja.
1: Maar het kan soms heel hard gaan. We gaan nu West Side Cowboy draaien. I've never met someone I thought I could really love until I met you. Goeie titel.
0: Ja.
1: Dit is zo'n band die vorig jaar bijvoorbeeld het won om op Glastonbury te spelen. En daarna hebben ze zo'n beetje alles gespeeld. Wanneer kwam jij ze tegen?
0: Ze hebben ons gesupport. Ongeveer drie kwart jaar geleden hebben we een hele tour met ze gedaan.
1: Wat goed, hè?
0: Ja, en nu opeens zijn ze... Ze hebben eerst ons support gedaan, toen Black Country Road en toen Geese.
1: Wow.
0: Ja, dat is wel een goeie. Ja, dan zit je wel zo... Dan vliegen ze voorbij en dan ben je nog zo net, kun je ze uitzwaaien.
1: Maar merkte je toen al aan ze van... Oké, met deze band is iets aan de hand.
0: Nou, ik vond ze live gewoon echt extreem goed. Ik had wel dit nummer gehoord van tevoren voor die tour. En ik was van, leuk nummer of zo. Maar toen gingen ze spelen en er zat gewoon een soort van... Het was allemaal heel direct, simpel, geen poespas. En het is precies de soort muziek waar ik van hield toen ik zeg maar 16, 17... Alles wat ik wilde luisteren de hele tijd. En dat raakt me dan nog steeds op een bepaalde manier. En ze gaan gewoon met die bananen meteen alle energie erin. Ja, ik ben gewoon ziek fan geworden van die band toen. En dit nummer is echt toen, ja... Dit heb ik gewoon elke dag 4 keer geluisterd, denk ik, toen we net klaar waren met die tour. Dat betekent nog wel heel veel voor me.
1: Ja. West Side Cowboy, ik heb me net gewaagd aan de titel. Willem, nu mag jij.
0: Dit is West Side Cowboy met I've never met anyone I thought I could really love until I met you, Jasper.
1: Kut, jij kan het wel.
2: West!

0: De laatste klanken van Justice of Justice met D-A-N-C-E. Wat een heerlijke track. Heb jij het gezien op Best Kept Secret?
1: Nee, helaas niet. En daar baal ik nog steeds wel een beetje van. Was dat het jaar dat ze ook Lowlands deden? Volgens mij hebben ze twee van die hele grote shows in Nederland gedaan.
0: Het zou heel goed kunnen. Volgens mij was het 2 of 3 jaar geleden. Ja. Ik was er met mijn vriendin, die heeft het wel gezien. Die zei dat het de beste lichtshow was die ze ooit heeft gezien. Ik moest elders spelen, dus ik kon er helaas niet bij zijn.
1: Artiestenleven. Ja. Hebben jullie iets van een lichtshow of iets wat bijzonders gaat worden tijdens de volgende tour die eraan gaat komen?
0: Ja, zeker. Ik wil er nog niet te veel over verklappen, maar we hebben wel een hele mooie plan in petto voor ons optreden in Carré. We gaan in Carré optreden. Dat is eigenlijk onze tour op dit moment in Nederland.
1: Ja, maar goed, als je dat magische koninklijke theater in Amsterdam kan doen,
0: beetje uitpakken mag wel.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ik heb daar een paar jaar geleden Muse gezien. Dat was fantastisch. Oh, Tamino heeft daar gestaan.
0: Oh, die vond ik goed. Die heb ik op Best Kept Secret gezien. Tamino, die vond ik echt. Dat is een soort Jezus, die jongen. Die is echt zo mooi ook. En ik had echt het idee dat dat hele meer zo open ging splijten toen hij aan het spelen was. Echt ongelooflijk.
1: Bizar,
0: en dit Nirvana nog. Ja. Met Heartshaped Box.
1: Dat klopt inderdaad. Huilen.
0: Ja, dat was echt een heel momentje. Ja.
1: Het is vanavond 3 voor 12 radio met Willem van Personal Trainer. Te gast 2 uur lang om gewoon lekker te babbelen over muziek. En je hebt iets meegenomen waarvan ik denk, waar gaan we naar luisteren? Het liedje heet Golden Phone. En het is een van je all-time favorites. Ik zie helemaal opbeuren.
0: Ja. Wat is het? Fantastisch, leuk. Ja, nee, dit is een band die, toen ik mijn vriendin leerde kennen, toen heeft ze me dit aangeraden. De band heet Mikachu and the Shapes. Ik heb denk ik 3 jaar lang gedaan alsof ik het niet hoorde of zo. En toen op een gegeven moment ben ik het er echt gaan luisteren. Super vet. Echt een van mijn favoriete platen ooit. Hele bijzondere popmuziek. Ik vind alles wat ze doen catchy. Maar het klinkt ook allemaal alsof iemand voor het eerst ooit een instrument heeft opgepakt of zo.
1: Wow.
0: Maar tegelijkertijd heel bijzonder in elkaar gezet. En het is ongelooflijk. Ja, de frontpersoon die doet ook veel muziek inmiddels van die scores. Die heeft die film Under the Skin gedaan. Daar is vooral geworden, die persoon. Ja.
1: Maar duik je dan ook verder in zo'n liedje als je dit luistert? Ben je dan ook de muzikant die hiernaar luistert om te weten van wat gebeurt daar, wat gebeurt daar? Nou, of kun je dit liedje ook gewoon beluisteren?
0: Op zich zou ik zeggen van, ik denk dat ik snel wel geneigd ben om te denken van hoe zou ik dit doen of deze keuzes worden gemaakt. Maar dit is nou bij uitstek iets waar dat bij mij gewoon uitgeschakeld wordt. En waar ik alleen maar denk, wauw, wat een lekker nummer. En door een soort van gewoon compleet originele invulling wat mij betreft voelt het gewoon, gaan dat soort dingen aan me voorbij.
1: Wat heerlijk zeg.
0: Ja.
1: Daar gaan we naar luisteren. Noem eens nog 1 keer de artiest vlak voor het intro.
0: Mikachu and the Shapes met Golden.

0: van Mikachu en The Shapes. Cheert zegt, jeetje, wat gaaf om dit eens even op 3FM te horen. En dat is waarom dat je er bent, Willem. Om gewoon mensen nieuwe muziek te laten horen.
1: Voor onze Cheert, natuurlijk.
0: Ja. Daarom. Het is 3 voor 12 radio, de late avondshow op 3FM. Mijn naam is Jasper, tegenover mij zit Willem van Personal Trainer. We hebben heel veel muziek gewoon waarvan jij denkt dat moet gewoon eens een keer gedraaid worden op de radio. En Keenan Mundane en Race Music is ook een van de liedjes die je hebt meegenomen.
1: Ja, zeker. Ja, dit is iemand die ik al een tijdje volg en die ik een paar keer heb gesproken. Hij zit ook in die band Tape Toy.
0: Ja.
1: Ja. En hij maakt zelf muziek als Keenan Mundane. We hebben wel eens met hem gespeeld. Hij is zelfs wel eens met ons een optreden komen doen in Leeds.
0: Is oh echt?
1: Naar Engeland.
0: Wat goed.
1: Ja.
0: We gaan maandagavond in 3 voor 12 radio een special doen over de rap-punk die momenteel heel erg gaande is. Met zelfs de Opposites, de comeback, die hebben gewoon een goede gitaar erin. En die zorgen voor een moshpit. Nou, Keenan Mundane, die kan er ook wat van.
1: Ja, hele vreemde moshpit.
0: Ja, dat wel, ja. Race Music, dit is Keenan Mundane bij 3FM.

0: lekker dit, hè? Keenan Mundane. Maandagavond bellen we hem in 3 voor 12 radio over de hele rap-punk van, nou ja, zoals dit. Race Music hoorde je bij 3 voor 12 radio. Zometeen wat bijzondere keuzes uit de playlist. Onder andere een liedje dat je misschien zou kunnen kennen als je fan was van de serie Zoop. En Willem, had jij niet vandaag liever in het Gelderdome geweest?
1: Wat speelt er in het Gelderdome? In hemelsnaam.
0: Pitbull.
2: 3FM. Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
9: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: nu al zin in morgen.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
2: 3FM. 3 voor 12 radio op 3FM. Bijzondere editie met zometeen muziek uit Zoep. Zeker wel. En even inchecken hoe het is bij Pitbull vanavond.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden.
2: 3FM.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
2: Ja, zeker. En niet alleen Jasper Leidens aan deze kant van de radio. Ook Willem Smit van Personal Trainer vanavond de gast in 3 voor 12 radio. Nu muziek van Sportsteam.

0: met Slater. Drie Griekse ijs, mocht je het willen googlen. En zoals jij, Willem, opmerkte, de tweede dance van vanavond.
1: Ja, inderdaad. Met puntjes erachter in plaats van tussen de letters. Ja.
0: Is dat dan omdat er nog getypt wordt? Want op WhatsApp zie je altijd die drie puntjes bij het typen. Of is het gewoon een beetje MSN-taal of zo? Of is het...
1: Het is cooldoenerij, denk ik.
0: Oh. Ja.
2: 3 voor 12. Radio Jasper Leidens.
0: Want in hoeverre gebruiken jullie wel eens bij personal trainer rare tekens, gekke dingetjes, gewoon omdat het stoer is?
1: Nou, best wel regelmatig. We hebben nu toevallig een nieuw nummer waar we inderdaad nog niet zeker weten met welk leesteken we precies de O willen bijstaan. Dus we doen altijd, doe ik een ander tekentje op de O.
0: Dat O'tje van Bluff bijvoorbeeld ook. Is die al voorbij gekomen?
1: Die is ook voorbij gekomen, ja.
0: Wat cool zeg. Het is vanavond 3 voor 12 radio met mij aan deze kant. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Tegenover mij Willem Smit van Personal Trainer.
1: Yeah.
0: Er komt een nieuw album aan. Daar gaan we het uitgebreid over hebben dit uur nog. Want daar staan heel veel goede tunes op. Maar ik wil het ook gewoon vooral hebben over leuke muziek. Net draaiden we bijvoorbeeld Sportsteam en Here's the Thing. Heeft ook wel echt een link met Personal Trainer, toch, die Britse band?
1: Zeker weten, ja. Die hebben ons eerste singeltje uitgebracht. Ik organiseer een soort kleine avond na een Eurosonic in Groningen elk jaar.
0: Ja.
1: In Amsterdam heb ik toen een showtje aan het eind van dat weekend georganiseerd. En toen kwamen Pip Blom, Sportsteam. En toen gingen wij dan zelf maar openen. Toen waren we eigenlijk net begonnen.
0: Wauw.
1: En toen had niemand nog meer een stem na Eurosonic.
0: Nee, tuurlijk. Dat snap ik, ja.
1: Dat was grappig wel. En Alex Rice op een soort bierkratje is hij gaan staan, omdat er niet echt een podium was. En dat was een hele leuke avond. En toen waren ze meteen fan van de band. Dus toen wilden ze heel graag singles uitbrengen. En dat was heel fijn voor ons om meteen in Engeland een leuke single op een coole band uit te brengen.
0: Snap ik wel. Sowieso dat eerste jaar van Personal Trainer is voor mij ook best wel memorabel. Ik weet nog heel goed dat ik de laser draaide op de radio. Hoeveel reactie dat daarop kwam. En toen die ene warme dag in juni. Volgens mij was het net zo'n dag als 2 weken geleden dat het 37 graden was. Hm. Op de NDSM-werf in Amsterdam was er een nieuw festival genaamd Loose Ends.
1: Inderdaad zeg.
0: En dat was de eerste keer dat ik Personal Trainer zag. En toen was het nog een soort roulerende bezetting. Dat je zelfs kon mailen naar jullie van hey, ik wil lid worden van Personal Trainer. Keek jij of het een goed iets was? En die hele bezetting van toen, hoeveel is er daar nog van over?
1: Van toen? Ik denk eigenlijk dat ik de enige ben die over is. Nee, onze toetsenist is er ook nog, Abel. Ja,
0: ja, ja.
1: Maar
0: ja.
1: Dat was inderdaad met z'n tienen waren we toen volgens mij.
0: Zelfs Tender Blom zat er volgens mij bij. Ja, en Leven van de Clittens.
1: Bijna de hele Clittens zaten erbij. Fantastisch, met ook nieuw muziek uit. Die
0: ja,
1: helaas
0: zeker.
1: Niet meegenomen. Maar,
0: Taxi, goed liedje.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat festival was echt wel een bijzondere dag. Want ook Pip speelde daar, Pip Blom, Fontaines DC in de tent.
1: Sleaford Mod speelde ook. Ja, en Ice Age inderdaad, hele goede band ook.
0: Exact.
1: Ja. Ja.
0: Exact.
1: Wij toen nog in de daaronder in een studio, onder dat NDSM-werf, hebben wij toen nog sessies opgenomen met allerlei bands. Met Crows, met... wat was er allemaal? Ook met Pip Blom en met Real Farmer.
0: Maar hoe warm was het daar dan? Want die hele dag dat ik niet oud ben gegaan.
1: Ja, het was echt bizar, hè? Ja, ja, zij kon natuurlijk ook niet voorspellen dat het zo heet was. Ja.
0: Nee. Inmiddels is het festival terug ook, Loose Ends. Dit keer in Utrecht bij DB's met onder andere Lime Garden, Stone. Dus mocht je houden van nieuwe muziek, ga daar zeker heen. We noemden al Ice Age inderdaad, want ook Sportsteam stond daar. Jullie stonden daar met Personal Trainer. Ice Age is wel echt even iets anders gaan doen, hè?
1: Ja, best wel. Die zijn wel zo langzaam een kant op gegaan. Ze zijn iets poppier volgens mij.
0: Ja?
1: Ik vind dat wel. Ik vind dit ze wel goed staan.
0: Ja. Ja, die hele plaat is gewoon zo goed. Deze staat erop. Dit is Ice Age en Star.

0: Als je luistert naar dit soort muziek, Willem, hoe luister je daar naar de wereldsterren middels Somber en Homewrecker?
1: Enthousiast en benieuwd. Ik ken Somber helemaal niet, maar ik heb er heel veel over gehoord de laatste tijd. De naam voorbij zien komen.
0: Een jaartje geleden was het Tolhuistuin in Amsterdam. Op de dag van de staking van de treinen. Ja. Ik kon er niet bij zijn helaas dus, maar dit jaar is het gewoon AFAS live.
1: Het is niet waar. Zo bizar, kan het gaan, hè? Ja. Ongelooflijk.
0: Het is nog niet eens zo groot als deze man. Want vanavond in het grootste Arnhem waar dit jaar wereldsterren te vinden zijn. Het was Suzanne Freek, het was Bad Bunny, het was Kanye West. Maar nu is het Pitbull. I'm on fire. Met I'm a fireball. Lijkt een beetje op jullie nieuwe single, Willem.
1: Ja, dankjewel. Dat was waar we over gingen.
0: Ja, jullie zijn een beetje de Pitbull van de indie-wereld, volgens mij.
1: Ja, van Nederland.
0: Van Nederland, ja. Inderdaad, ja. Iemand die daar absoluut bij is geweest en heel 3FM Instagram vanavond volgegooid heeft met goede stories is Mees. Hallo.
2: Hoi.
0: Jij gaat gewoon al die wereldsterren af. Pas geleden kon ik je al bellen toen je bij Bruno Mars was. Vanavond bij Pitbull. Was er iets vergelijkbaar tussen Pitbull en Bruno Mars?
2: Ja, het was wel echt een heel spektakel. Dus, maar er was heel veel vuur, confetti. En dat was ook wel bij Bruno. En het was gewoon één groot feest. En dat was ook bij Bruno Mars. Dus ja, ik denk in die zin dat het wel te vergelijken is.
0: Ja. Ik kan me zo voorstellen dat het een hele bijzondere avond sowieso is geweest qua publiek. Want hoeveel kale mensen waren er in het Gelderdoom te vinden naast Pitbull zelf?
2: Ja, duizenden. Echt niet normaal. Zoveel. Gewoon, ik heb nog nooit zoveel kale koppen gezien in één zaal.
0: Dat is toch echt bizar dat hij gewoon pas geleden in Londen een wereldrecord heeft gevestigd als het gaat om bold caps.
2: Ja, echt insane.
0: Want
2: niet normaal.
0: Had jij er ook eentje meegenomen?
2: Nee, helaas niet. Maar ja, ik kon er nergens een vinden. Maar ik had wel een stropdas en een broek. Dus ik was wel een soort van een thema.
0: Nou, als ik hier tegenover me kijk, Willem, jij hebt ook een stropdas en een blouse aan.
1: Ja, ik dacht Pitbull speelt daar. Dan moet ik ook stropdas aantrekken.
0: Ja. Maar als je kijkt naar het Gelderdoom, Willem, jij bent met personal trainer overal geweest, elk festival. Zou je Gelderdoom ooit willen spelen qua grootheid?
1: Absoluut, ja, dat is eigenlijk wel de volgende stap wat mij betreft. Ik vraag me wel af, hè, Mees, die Pitbull, heb je dan... Wanneer speelde die Fireball en had je het idee dat hij het nog echt meende? Of, of had je het idee dat hij het gewoon maar elke avond nog een keertje deed?
2: Nee, ik had wel het idee, er zat heel veel passie en energie in. Dus ik heb wel het idee dat hij het nog steeds heel leuk vindt om die hit te spelen. Maar hij deed hem wel als een van de laatste. Dus dat was wel
1: dat is tactisch,
2: jammer.
1: Hè? Dan blijven de mensen staan.
2: Ja.
1: Ja, dat is heel slim van Pitbull. En wat gaaf dat hij nog steeds zoveel enthousiasme meegeeft. Mee
2: ja, zeker.
0: Hoeveel grote wereldhits had hij meegenomen die jij ook gewoon kan meezingen?
2: Ik denk de hele setlist. Het was alleen maar hit na hit. Het is echt niet normaal. Hij heeft zoveel, het is echt een hitmachine. En dat merkte hij, iedereen schreeuwde alles mee.
0: Welke ging het hardst naast Fireball?
2: Eigenlijk iedere track. Ja, ik kan niet eentje die echt onderscheidt. Ja, gewoon alles.
0: Ik vind dat zo bijzonder aan deze man. Want hij heeft gewoon een stuk of 10 liedjes die meer dan 1 miljard keer gestreamd zijn.
1: Ja, het is bizar dat gewoon je hele repertoire gewoon hits zijn. Dat is wel bij ons ook zo trouwens. Dus als je nog een leuk iets te zoekt om 18 september te doen, moet je zeker naar Carré komen, Mees. Misschien kan je dan weer hier bellen.
2: Ja, is goed. Nice.
0: Mees, dankjewel. We gaan nog even die track draaien met Kesha Timber.
2: Helemaal nice.
0: Tot later.
2: Doei.
0: En jullie liedjes zijn ook 1 miljard keer gestreamd, toch?

0: hoorde Timber. Ik ga jou alvast even een klein galmpje geven, Willem. Want het liedje wat we na Kyo gaan draaien, heb jij dus ooit gezongen. En hoe klinkt dat als jij hem zingt?
1: Oh man, dit is heel mooi. Dit vind ik heel leuk, dit is gewoon. Maar ik zou nu niet meer weten hoe het nummer gaat.
0: Ik oh ja, wel. Ballen.
1: Tijd met dit gevoel. Ik hoop dat je weet wat ik bedoel.
0: Ja, ja, ja. Als jij weet wat ik bedoel, dan weet je wat we binnen nu en 2 minuten gaan draaien op 3FM. Gaan we het zo meteen eens over hebben, want dat is een bijzonder verhaal, een bijzonder liedje. Maar eerst, ken je de band Kyo?
1: Ik heb ze gezien in Paradiso.
0: Oh, die zijn zo goed, die gasten.
1: Dat zijn rockers.
0: Zo goed, ze hebben vandaag een nieuwe uitgebracht. Die draai ik morgen wel even. Maar tot die tijd is dit That's Me bij 3. Well,

Ja, dat is wel waar, ja. Het is 3:12 radio. Over een half uur is het hier alweer voorbij. Hashtag sad. We doen vanavond tussen 10 en 12 samen een uitzending. Willem van Personal Trainer. En mijn naam Jasper, hallo. We gaan het nu hebben over...

0: De teamsong van Zoep. Een legendarische serie uit de Zero's.
1: Ja, man. Ja, ik ken het vooral als die serie waarvan mensen dan waren van... ja, ik heb het gezien omdat mijn broertje het keek.
0: Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Of omdat iemand van dieren hield.
1: Ja, ja.
0: Het was een legendarische serie van volgens mij Nickelodeon. Het speelde zich af in oude Hans Dierenpark. Er waren een paar mensen die eigenlijk opleiding kregen om dierenverzorger te worden.
1: Ja.
0: Hele grote acteurs en presentatoren, presentatrices kwamen eruit. Vivienne van den Assem, die nu RTL Boulevard doet. Patrick Martens. Ewout Genemans, die nu reisprogramma's maakt en heel veel dingen met de politie doet.
1: Ik heb ze allemaal niet echt in de gaten gehouden. Ik weet dat die ene man, die heet in de serie Mike. En
0: ja.
1: Ik zie hem nu nog wel eens en dan denk ik, hey, dat is Mike.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja,
0: ja, ja, je blijft toch die herinnering hebben.
1: Bionda, dat is wel de goat van Zoep.
0: Dat is Nicolette van Dam inderdaad. Kom je die wel eens tegen in Amsterdam?
1: Nee.
0: Oh,
1: nee,
0: die heb ik gelukkig ook maar.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Nou ja. Ja, die heeft een hele foute man die allemaal influencer dingen doet.
1: Oh, oké. Okay.
0: Hoe heet hij nu ook alweer? Bas Smit.
1: Bas. Oh, ik ben hem wel tegengekomen.
0: Ik ken
1: hem.
0: Ja, ja. Die doet ook de Amsterdamse Zomer en dat soort dingen.
1: Ja, ik heb hem wel eens gesproken, ja. Heeft hij tips gegeven over hoe ik de band moest doen?
0: Okay. Nee!
1: Ja, ja, dat was heel goed.
0: Nou, wat waren zijn tips dan?
1: Weet ik niet meer. Ja, hij had een paar tips.
0: Maar, nooit iets van aangenomen, gelukkig.
1: Ja, AT5 heb ik hem een keer
0: ontmoet. Bas Smit die tips geeft aan Willem Smit. Toch, what's in the name?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar goed, hoe komen we daar? Dat heeft alles te maken met Ewout Genemans in zijn rol als Bastiaan. En het liedje Verliefd.
1: Ja, ik kan me vooral van Zoep dit nummer herinneren. Dat ik dat een heel mooi nummer vond. Ik was heel veel verliefd op de basisschool.
0: Ja.
1: Mijn eerste verliefdheid was op mijn docent destijds, mijn juf.
0: Tuurlijk.
1: Voor veel mensen zal dat wel gelden waarschijnlijk. Ja. En ik hoorde dit nummer en ik voelde meteen echt die... Ik had ook wel een cd van Doema en die hadden ook Smoor verliefd. En dat raakte me gewoon heel erg. En ik weet dat ik toen een four-track heb geleend van de gitarist van mijn vaders bandje. En toen heb ik dit nummer een keer daarin opgenomen. Maar ik schaamde me er ook heel erg voor.
0: Ja, het is toch ook een beetje awkward.
1: Ja, het is ook niet echt...
0: Op die leeftijd.
1: Ja, ja, zeker. Dat was echt heel erg zo... Ja, wat je dan nu cringe zou noemen.
0: Toen kennen we dat woord nog niet.
1: Hashtag
0: maar,
1: cringe.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En toen heb ik op een gegeven moment die four-track moest ik teruggeven of zoiets. Alleen toen zat die cassette daar nog in. Dus toen heb ik echt dagenlang wakker gelegen. Omdat ik dacht van, oh jee, straks hoort iemand mijn liefdescover.
0: Ja, want je liep door die straten en dacht, ik loop al een tijd met dit gevoel. Ik hoop dat je weet wat ik bedoel.
1: Ja, ja.
0: Heeft iemand dit nu uiteindelijk ooit nog gehoord? Ben je erachter gekomen? En staat dit ergens als bootleg op het internet?
1: Ja, dat denk ik niet.
0: Oh, gelukkig.
1: Nee, dat is wel... Nou ja, ik ben nu eigenlijk best benieuwd. Als iemand het heeft gevonden online, stuur het dan vooral nu door. Cheert. Weer met Johan. Even jullie best doen, jongens.
0: Ga even gewoon deep dive op het dark web. Want er is een versie van Willem Smit van Personal Trainer die dit muzikale meesterwerk zingt. Zullen we hem gewoon samen even meezingen? Ik denk al heel lang niet meer aan morgen. Mijn hart is niet waar, mijn voeten gaan
1: zijn.
0: Vrienden maken
1: zich grote zorgen.
0: Maar ik trek me nergens wat van aan. Ik moet je vragen.

0: AO, That's Me. Ze staan binnenkort op Lowlands. Willem, daar heb jij ook gespeeld met personal trainer. Heb je één tip voor een band die voor het eerst op Lowlands komt?
1: Voor Kio zou ik zeggen, doe gewoon lekker je ding. Jullie kunnen het wel, jongens. Ik snap dat jullie zenuwachtig zijn, maar aan het eind, over 3 kwartier is het weer voorbij. En dan heb je gewoon...

0: beste vriendin.
1: Wat is dit dan weer?
0: Mashup. Dit is Tess.
1: Oh,
0: van het Jurassic Festival.
1: We komen nu in een rabbit hole, hé.
0: Ja. Ja.
1: Ewout Genemans krijgt gewoon een centje Buma vandaag. Run.

0: Jasper en Willem. Welkom in 3 voor 12 Radio. Ik heb nog een doorgeefplaatje voor jullie. Een kleine tip. Als het aan mij ligt, moeten jullie deze even luisteren en je mening erover geven. Het is muziek van Dahi. Ik bedoel, hoeveel artiesten ken je die al een Grammy hebben gewonnen voordat hun debuutalbum uitkomt? Dat komt eraan. En dan heeft hij ook nog op dat debuutalbum samenwerkingen met Vince Staples, met Channel Trash, Kendrick Lamar, Obongjayer, Baby Rose, Fouché, Elmin, Raven Lané. Het houdt niet op. Deze man is zo getalenteerd dat hij iedereen heeft gestrikt. En als tipje van de sluier, laat hij alvast even een plaatje horen. En dat is ook niet met de minste. Namelijk met Childish Gambino. Die heeft ook na een jaar weer nieuwe muziek. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van deze debuutsingle van Dahi's nieuwe album. Samen met Childish Gambino. Dit is Running.
1: Dit was Running. Dankjewel Eva voor deze doorgeefplaat. Dahi dus met Childish Gambino. Willem, hoe vond je hem?
2: Ik vond het wel lekker klinken hoor. Ik werd bijna een beetje, ik kreeg een beetje In Rainbows vibes van Radiohead. Maar dan wel iets slikker. En ik dacht dat ik Childish Gambino herkende, maar ik weet het niet zeker.
1: Nou, dat klopt helemaal. Het is wel mooi hoe je in dit liedje gezogen wordt. Ik kan me voorstellen dat als je een hele plaat hiervan luistert, dat je best wel, misschien in de hogere sferen komt.
2: Ja, het gaat trippen gewoon. Ja, het voelde wel lekker hoor. Ja.
1: Mooi hoe dat werkt qua muziek.
2: Ja, heel mooi. Ja.
1: Het is 3 voor 12 Radio. Mijn naam is Jasper. Tegenover mij Willem van Personal Trainer. En jij mag het volgende liedje aankondigen.
2: Oh, we gaan luisteren naar Pip Blom met Tiger, het beste nummer van haar vorige plaat, Bobby.

0: Blom, Jorde Tiger.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Oh ja, ik heb het verkeerde muziekje gepakt, maar dat is ook alweer eens leuk. Oh ja. Goed, we hebben elke dag rond 11:15 de Hollandse Nieuwe. Dat is nieuwe muziek uit Nederland. En vandaag komt die van jouw hand, Willem. Wat wil je aan de wereld laten horen? Waarvan denk je dat het zo goed is dat mensen het gehoord moeten hebben?
2: Nou, ik hoorde vorige week voor het eerst het nummer Film van de Witte Kunst. Die hebben een nieuw album uitgebracht, dat heet Looney Tunes. En het is, ik heb de plaat geluisterd, ik vond hem heel mooi. En ik vind wel het eerste nummer dat uitkwam ook meteen wel de mooiste. Die het Film, een prachtig, prachtig nummer.
0: Ja, ja, we gaan zo er ook even bij halen. Hallo, de Witte Kunst.
3: Hallo Willem en Jasper. Kom hier van de Witte Kunst. Ik hoop dat het een beetje uit te houden is in de studio met deze vreselijke hitte.
0: We hebben airco.
3: Hier op mijn hotelkamer in het bruisende Jorette Mar zorgt de airco ervoor dat het een constante 14 graden is. Zometeen is het tijd voor mijn dagelijkse ijsbad. Dat alles terzijde. Wat fijn dat jullie onze single Film gaan draaien, die afkomstig is van het album Looney Tunes, dat onlangs is uitgekomen op het label Magnetron Music. Film gaat over een man die maar weinig te melden heeft, maar toch de vurige hoop koestert dat er een speelfilm over zijn leven gemaakt wordt, waar hij dan vervolgens zelf de hoofdrol in mag spelen. Ik denk dat die film erg mooi zou kunnen worden. Bijvoorbeeld met Steven Spielberg als regisseur, Sigourney Weaver als de vrouwelijke hoofdrol.
0: Zo.
3: We zullen zien. Ijskoude groetjes en een prettige avond gewenst.
0: That's how we like it. Toch?
2: Zellig.
0: De Witte Kunst en Film bij 3FM.

0: Volgens mij heeft ineens iedereen een collab met Stromae. Tovelo. Madonna zelfs op het nieuwe album.
1: No way.
0: Wanneer komt personal trainer featuring Stromae?
1: Ik ga eerlijk met je zijn, ik ben nooit een fan geweest. Ik snap het gewoon niet. Dat is, ja, Niels,
0: nee, ben, ja, nee, ik snap het wel. Wat zou je eraan willen snappen of wat snap je er niet aan?
1: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Misschien dat er op een gegeven moment een soort rush was van dat echt de soort nieuwe de second coming was of zo. En ik snapte het gewoon niet zo goed. Misschien dat theatraal of zo op een manier die mij niet zo aanstaat. Of zo. Ja.
0: Te gelikt misschien ook wel.
1: Ja, dat hele Franse misschien ook.
0: dat zou ook goed kunnen hoor. Nee, dat snap ik heel goed. Komt er ooit een collab met personal trainer van personal trainer?
1: Met iemand gewoon.
0: Ja. Ja, is dat al gebeurd überhaupt?
1: Eigenlijk is elk nummer een soort collab met allemaal mensen.
0: Dat is natuurlijk wel waar. Het is gewoon een heel collectief waar iedereen zich bij kan aansluiten.
1: Ja. Nou, ik heb een tijdje terug heb ik op Pips plaat heb ik eentje een liedje gedaan. Ik heb met Pop uit Zuid heb ik een liedje meegedaan.
0: Dat is waar ook, ja, tuurlijk.
1: En met Borokov, ook heel leuk.
0: Zo, dat was er eentje. Die hebben we ook pas geleden in de livebox gehad. Dat was ook echt wel bijzonder.
1: Die zijn goed, man.
0: Zeker, ja. Jullie komen ook terug met personal trainer naar de 3FM livebox, gelukkig. Dus als het album Human Assholes er is, gaan we je terugzien. Waar komt die naam überhaupt vandaan voor dat hele plaat uit? Dus Human Assholes, is dat gewoon omdat het echt zo is?
1: Hele goede vraag. Ik denk, ja, ik was die plaat begonnen met maken en toen dacht ik eigenlijk vrij snel van, oh, dat kwam ergens vandaan. En toen dacht ik, ja, dat is wel de titel, denk ik, van de plaat. Ja.
0: Het is wel bizar dat je steeds meer er gewoon achter komt hoe de mensheid een asshole is, toch?
1: I guess, ja. Misschien was dat wel even een dingetje.
0: Zit er veel frustratie überhaupt in die plaat?
1: Ja, denk het wel, ja. Ja, best wel veel, ja. Ja.
0: Waar struggle je mee? Of gaan we het hier de volgende keer over hebben? Ben ik nu je psycholoog?
1: Nee, laten we dat voor de volgende keer bewaren.
0: Vind ik een goeie. Dan hebben we goede tease voor 3 september uit mijn hoofd, toch?
1: Helemaal goed. Dan ga ik even nadenken waar ik mee struggle.
0: Ja, of er zijn nieuwe struggles bijgekomen. Dat kan ik ook. We hebben nog één tune om te draaien. Wat gaan we draaien, Willem, als uitsmijter?
1: Nou, mij werd gevraagd of ik een nummer waarvan niemand zou kunnen raden dat ik het leuk vind uit te kiezen. Dus ik ben voor Toasters and Moose met Taste the Biscuit gegaan. Hele coole film die ik iedereen aanraad om te kijken op YouTube. Ik dacht vooral dat mensen het niet zouden verwachten, omdat waarschijnlijk de meeste mensen het niet kennen. Dus dat leek me wel een goede reden.
0: Zeker.
1: Het is een fantastische film over een band, een duo, die een tour heeft gepland. En er gaat een nichtje, dat moet mee volgens mij, terwijl dat eigenlijk niet helemaal gewaardeerd wordt door de helft van Toasters. Vindt dat volgens mij niet zo'n goed idee, maar Moose, volgens mij is het een nichtje van Moose. Het beste nummer is Disconnect. Dat is het enige nummer dat Moose zingt ook. Maar dit is wel het nummer wat je moet horen en wat je ook wel naar binnen sleurt, denk ik. Ik denk dat als je dit hebt gehoord, dan moet je bijna wel Chickens in the Dark, heet het volgens mij.
0: Chickens in the Dark, gewoon op YouTube dus.
1: Film over Toasters and Moose. Die moet je dan wel gaan kijken als je dit hebt gehoord, denk ik.
0: Wat heerlijk. Die gaan we dan nog draaien. Jullie zijn met personal trainer 3 september terug. En er komt een fucking grote Carré show aan in Amsterdam.
1: Hell yeah. Ja,
0: be there.
1: Ja, zeker. Dat zou ik zeker doen als ik jou was. Eerst die film van Toast and Moose en dan meteen een kaartje kopen.
0: Gewoon op repeat voor de komende maanden.
1: Ja.
0: Willem, dankjewel. En ik hoop je snel weer te zien morgen. Want je zei dat je vanaf nu elke woensdag en donderdag komt, toch?
1: Ja, tot morgen. Zie je dan weer.
0: Willem, dankjewel. Tot snel, jongen.
1: Dankjewel.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Kruiszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.

0: genoeg tunes hebt kunnen horen bij 3 voor 12 Radio. Dit uur Jaspers Indie Disco met zometeen Disclosure.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden.
2: 3FM.
3: VPRO.
2: Jasper Leidens.
0: Ja, zeker wel. Tot 1 uur is dit een playlist waar je u tegen zegt. Waarom zeg ik dat? Omdat dit mijn playlist is. Tot 1 uur Jaspers Indie Disco. En nu deze van Disclosure. We zetten

Maar eerst de nieuwe single van Cage the Elephant. Ken je die band nog? Cigarette Daydreams, bijvoorbeeld een prachtige tune die ze ooit gemaakt hebben. Ze hebben nu een nieuwe single uit. Die gaat een beetje over de mentale gezondheid van de zanger. Liedje Beaches in Tennessee. En het gaat erover dat je na een lange periode van jezelf slecht voelen weer terugkomt op een plek waar het wel goed is.

0: zaaltje waar volgens mij 100 man binnen mochten, waren er 120.
1: Jaspers Indie Disco.
0: En dat in een weekend waar ze 2 dagen ervoor nog op een groot podium in Portugal speelden. Mocht je denken, waar heb je het over, Jasper? Afgelopen maandag speelde de band Florence Road, die je net op 3FM hoorde, met Hanging Out to Dry, een soort pop-up show in Amsterdam in een kroeg genaamd Huis van Iemand Anders. 7 uur 's avonds, ze hebben een half uurtje gespeeld en de buzz was echt gewoon fantastisch. Er stonden zoveel diehard fans van Florence Road daar. Ik ben daar zeker eentje van. Dit jaar 3 keer gezien in de Coco, een prachtige zaal in Londen. Pas geleden op Down Rabbit Hole en afgelopen maandag. Ja, dit liedje is gewoon zo bijzonder. Het gaat onder je huid zitten als je dit eenmaal gehoord hebt. En dit is in Ierland, het land waar ze vandaan komen, de eerste keer dat dit het meest gedraaide liedje is op de Ierse radio, gezongen door een vrouw. En dat is zelfs dus door Cranberries grote Ierse band nooit gelukt. Dus mocht je denken, dit is vet, gooi het in je eigen playlist en onthoud de naam van Florence Road, You're the Hanging Out to Dry. Dit is inmiddels 12 uur geweest, 11:45, mocht je nog ergens een laatste trein moeten halen. Dit uur Jaspers Indie Disco op jouw radio. Met zometeen nieuwe muziek van Rolling Stones. Maar het liedje herken je 100%. Maar eerst de meest absurde band van dit jaar. Gezien in Brighton op The Great Escape. Ze heten Angine de Poitrine. Het zijn 2 gasten in polkadot pakken. Je ziet hun gezicht niet. Maar je hoort aan alles dat dit bijzonder is.
2: Ja.
0: Precies, ja. De ene heeft een dubbelloops gitaar waarvan de eentje een basgitaar is. De ander zit te drummen alsof het leven ervan afhangt. Je kan ze binnenkort gaan zien in Nederland op onder andere London Calling in Paradiso en op Into the Great Wide Open. Zoek ze

van Jack White van White Stripes. Een van de favoriete bands van Dave Grohl van Foo Fighters. Ah, ik snap het wel hoor, dit is zo uniek. Zoek ze even op Google. Angine de Poitrine. Ze komen uit Canada, Jordan Sarnier hier bij 3FM. Ja, en dan iets nieuws van de Rolling Stones. Die hebben afgelopen vrijdag een nieuw album uitgebracht. 82 zijn die gasten en ze spelen nog steeds. Still Going Strong. En ze hebben daar een cover op staan van een legendarische Britse artiest. Ik denk dat je het al hoort, maar ik ga het eigenlijk niet verklappen. Rolling Stones op 3FM. Mocht je het weten, goede antwoord via de NPO Luisterapp graag. Mix.

vind het wel gaaf hoor. Rolling Stones hebben afgelopen vrijdag een nieuw album uitgebracht. Foreign Tongues heet het album. En daarop staat een cover van Amy Winehouse. Ze hebben sowieso natuurlijk heel veel covers gedaan in de carrière. Het is eigenlijk de grootste blues coverband aller tijden. Maar dat ze dan terechtkomen bij Amy Winehouse vind ik wel heel bijzonder, hè? Jorde, You Know I'm No Good.

de Rolling Stones, die dus een cover hebben gedaan van Amy Winehouse. Ik vind het bijzonder. Jasper's Indie Disco tot 1 uur. Met daarin gewoon het allerbeste van nu als het gaat om goede gitaarbands. Dit klinkt alsof je gewoon iets uit de 90's hoorde. Alsof je de grunge van een Nirvana hoort. Misschien een Pearl Jam.

over de Rolling Stones, die dus een cover hebben gedaan van Amy Winehouse. Ik vind het bijzonder. Jasper's Indie Disco tot 1 uur. Met daarin gewoon het allerbeste van nu als het gaat om goede gitaarbands. Dit klinkt alsof je gewoon iets uit de 90s hoorde. Alsof je de grunge van een Nirvana hoort. Misschien een Pearl Jam in de begindagen. Maar nee, dit is gloedje nieuw. De band heet Bleach 93. Dit is Underrated bij 3FM.

en Underrated. Ze hebben een hele EP uit met veel meer van dit soort tunes, dus hou dat in de gaten. Net als dat ik je aanbeveel om Coach Party in de gaten te houden. Vorige week maandag was dit nog track van de dag. Een beetje die oldschool Queens of the Stone Age-achtige gitaren. Nieuwe Coach Party, dit is over bij 3FM.

Barry zei, ik moet echt gaan slapen. Ik moet echt gaan slapen. Kruip er tussenuit. 5 minuten later. Jezus, deze onhold van de XX moet ik nog even gehoord hebben. Barry zometeen Cornerstone van Arctic Monkeys. De nieuwe van The Last Dinner Party. De nieuwe van Nothing But Thieves. Voorlopig nog niet slapen hoor, zou ik je willen zeggen. Het is namelijk Jaspers Indie Disco. Ik wil je even gewoon wat tips geven voor je playlist. Dingen waarvan ik denk dat je dat echt wel leuk gaat vinden. Zometeen dus onder andere Knocking at the Sky van The Dinner Party. Last Dinner Party mag je ook zeggen. Maar eerst Dylan John Thomas. Het is een jong gastje uit Schotland met een krullenkop waar je u tegen zegt. En ik weet niet of je ooit gehoord hebt van Jerry Cinnamon. Het is echt een legend in de scene in Schotland. Hij heeft een paar prachtige albums gemaakt. Hij is nu alweer een paar jaar verdwenen. Je zou hem een beetje de One Man Oasis kunnen noemen. Maar die Jerry Cinnamon is een beetje de mentor dus van deze man. Beetje folky, beetje poppy. Ja, ik vind het heel cool. Dylan John Thomas bij 3FM. Dit is Heaven Knows You're Lonely.

Arctic Monkeys en Cornerstone. Boy zegt via de NPO Luisterapp. Oh, heerlijk nummer van AM. Die hoor je niet zo vaak op de radio. En ja, daarom moet je luisteren naar Jaspers Indie Disco. Ook voor de nieuwe van The Last in the Party.

The Last Dinner Party. Knocking at the Sky. Wat een tune. Ze speelden deze al een tijdje live, dus dit was zo'n fan-favorite tijdens de live shows die nu eindelijk is uitgebracht. Afgelopen vrijdag kwam de deluxe versie van het laatste album, From the Pyre. Staat Big Dog op. Echt de Led Zeppelin-achtige gitaartune. Deze is fantastisch. Eva die sprak met Abigail en Georgia van The Last Dinner Party op Down the Rabbit Hole. Check dat hele gesprek via 3voor12.nl. Dan nu de titeltrack van het nieuwe album van Nothing But Thieves. De plaat komt er binnenkort aan. Ze staan ermee 2 keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. En moet je even voorstellen. De lichten gingen uit en je hoort deze gitaren opkomen. En dan gaat het helemaal los. Stray Dogs nu bij 3FM.

motto van Jaspers Indie Disco is: slapen kan nu nooit meer. En als je deze gehoord hebt, dan wil je gewoon de hele nacht door, toch? En dat kan, want 3FM is er altijd voor je. Zometeen na 1 Jelle op je radio. En onder andere muziek van Another, muziek van Macklemore. Maar voor die tijd wil ik je nog de nieuwe single van The Amazons laten horen. Geweldige Britse band. Je zou ze kunnen kennen van way back 2017. Toen hadden ze de 3FM meegeheet met Pitch Black. Ze hebben een nieuwe tune. One Hot July, dat is het ook nog eens. Het is een fucking hete juli. Maar die nieuwe song is zo goed. Doe me een beetje denken aan oud werk uit de 60s, 70s van de Stones. Ze hebben een nieuwe zangeres bij de band. Achtergrondzangeres Ella McRobb. En die laat dit ook weer zo fris voelen. Ik laat hem je horen. De nieuwe van de Amazons als laatste. One Hot July.

0: 3FM Nachtdien staat op het punt van beginnen met zometeen Crazy Town Butterfly. Ook Teddy Swims is voor je onderweg.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jelle Hofbeek.
0: Ik sta je bij tijdens deze godsgruwelijke plaknacht dat het is. We gaan de temperatuur nog wel verhogen. Zometeen Macklemore, Can't Hold Us, na Another...

Macklemore en Ray Dalton. Je hoorde Can't Hold Us op 3FM. Zo'n ongelooflijk tijdloze plaat, toch? Is niet kapot te krijgen. Mooie is, je hoort elke dag op 3FM van die tijdloze tracks, 3 uur lang aan elkaar doorgereikt door mijn collega Ivo. Elke door de weekse ochtend, moet ik het goed zeggen, elke door de weekse ochtend tussen 9 en 12. Alleen maar tijdloze tracks bij 3FM. De lekkerste manier om je ochtend door te komen. Het is 3FM met nu de nieuwste van Teddy Swims. Dit is Breakup in Reverse.

0: Disco Lines en Tinashe are the No Broke Boys.
1: 3FM.
2: Jelle Hoffenk.
0: Een hele goede nacht. Het is donderdagnacht, je luistert 3FM. Mijn naam is Jelle en ik ben bij je vannacht met de allerlekkerste. En misschien ook wel de allermeeste muziek voor jouw nachtdienst. Maakt niet zoveel uit wat je aan het doen bent, of je nou aan het werk bent. Of je niet kan slapen door de bloedhitte. Ik heb even voor je gekeken. Het is in Eindhoven momenteel nog 22 graden. Ik kan me best voorstellen dat je kamer niet uit te houden is momenteel. Geen zorgen, zometeen lekkerste muziek voor je. Libianca en Kian Ducrow. People is voor je onderweg. En ook Just Jackstyle en John Turn Lights Off ga je zo horen. Eerst wil ik het even met je hebben over die wonderlijke app die we in Nederland hebben. Genaamd Marktplaats. Ik weet niet, gebruik jij dat wel eens? Ik ben er vandaag weer eens achtergekomen dat ik daar zo niet goed in ben. Mijn fiets viel van ellende uit elkaar. Dus ik dacht, oké, ik moet een nieuwe fiets hebben. Maar ik woon in een studentenkamer in Zwolle. Dus die fiets die staat de hele tijd buiten. Dus ik ga nu niet een hele dure fiets kopen. Dus ik zag op Marktplaats een fiets van 80 euro staan. Nou, met de trein heen, fiets en de trein mee terug. Prima. Waar ik zo niet goed in ben? Dat zijn van die lulpraatjes. Ik stond voor de deur bij die gast. En ik dacht, ja, wat nu? Ik kwam er zo niet uit. Ik ben er zo slecht in als ik bij de kapper zit. Ik praat niet. Ik zit daar 20 minuten in stilte. Ik weet niet wat ik heb. Ik weet niet wat er met me aan de hand is. Maar als er iets niet is, als er iets is wat ik niet kan, dan zijn het lulpraatjes. En ik heb het gevoel dat jij me er nog wel eens mee zou kunnen helpen. Wat zegt een mens zoiets als je fiets staat te kopen? Wat zegt een mens als je bij de kapper zit? Waar praat je over? Help mij uit de brand. Help mij opgroeien. Hoe doe ik lulpraatjes? Kom maar alsjeblieft even mee door. De NPO Luister-app die staat wagenwijd voor je open.

Nieuwe muziek van Olivia Rodrigo bij 3FM. You're the stupid song. Mijn naam is Jelle. Ik ben 20 jaar oud. En ik kan geen lulpraatjes maken. Vertelde ik je net, ik heb vandaag een fiets gekocht op Marktplaats. En ik stond daar voor die deur en ik dacht, ja, waar moet ik zo meteen over beginnen? Mooi weertje vandaag, warm hè? Ja, ik vind dat dan, ja, nee ja, ik ben daar zo niet goed in. Dus die gast die deed die deur open. En mijn eerste tekst was, hoi, ik kwam voor die fiets van Marktplaats. Ik zag in de advertentie iets over roest staan, waar zit het? Wat een binnenkomer. Wat een binnenkomer. Je zou het niet zeggen van een radio DJ dat hij er niet goed in is. Maar goed, ik dacht misschien heb jij nog nuttige tips. El die zegt, bij de kapper bijvoorbeeld is het niet zo moeilijk. Als de kapper het gesprek niet begint, dan mag je het gewoon zelf. Dan vraag je gewoon of ze nog vakantieplannen hebben.

De nieuwe muziek van Olivia Rodrigo bij 3FM. You're the stupid song. Mijn naam is Jelle. Ik ben 20 jaar oud. En ik kan geen lulpraatjes maken. Vertelde ik je net, ik heb vandaag een fiets gekocht op Marktplaats. En ik stond daar voor die deur en ik dacht, ja, waar moet ik zo meteen over beginnen? Mooi weertje vandaag, warm hè? Ja, ik vind dat dan, ja, nee ja, ik ben daar zo niet goed in. Dus die gast die deed die deur open. En mijn eerste tekst was, hoi, ik kwam voor die fiets van Marktplaats. Ik zag in de advertentie iets over roest staan, waar zit het? Wat een binnenkomer. Wat een binnenkomer. Je zou het niet zeggen van een radio DJ dat hij er niet goed in is. Maar goed, ik dacht misschien heb jij nog nuttige tips. El die zegt, bij de kapper bijvoorbeeld is het niet zo moeilijk. Als de kapper het gesprek niet begint, dan mag je het gewoon zelf. Dan vraag je gewoon of ze nog vakantieplannen hebben. Heb je een vaste kapper? Maar dat is dus het probleem, dat heb ik niet. Ik ga naar zo'n grote ongezellige kappersketen. Waar je elke keer weer een andere kapper hebt. Dus ja, echt een band opbouwen met mijn kapper doe ik ook niet. Martin die geeft nog de tip, niet te veel nadenken, gewoon praten. En Erik die zegt, begin over iets waar iedereen mee te maken heeft. Het weer of het nieuws of zo. Maar ik vind, lullen over het weer, vind ik zo moeilijk. Nou goed, het is een ongelofelijke plaknacht. Tijd voor zomerse muziek. Zo doe je dat dan toch.

op 3FM, you're too sweet. Ben jij een beetje een gamer? Ik moet zeggen, ik kom zelf niet heel veel verder dan de Minecraft. Of Euro Truck Simulator, zo, dat vind ik mooi. Weet je, met die vrachtwagen rondkarren door fictief Europa. Dave Bailey van Glass Animals, die is al sinds kind zijnde een mega game nerd. Heeft bijna elk spel wat er is gespeeld. En is dus nog steeds fanatiek gamer. Wat dus voor hem wel vet is, is dat als hij nu zijn PlayStation opstart en een spel aanklikt, maakt niet zoveel uit welke, er zo'n grote kans is dat hij zichzelf hoort. Zijn populairste nummer ooit, Heatwaves, is namelijk de soundtrack van, en daar komt hij aan, schrijf mee, FIFA 21, FIFA 23, Forza Horizon, The Sims 4, Fortnite, Just Dance. En dan kan ik nog wel even doorgaan. Nou, goed nieuws. Als je dit nummer wil horen, hoef je nu niet je PlayStation aan te zetten. Ik vertel het je met de reden. Ik ga het nummer namelijk nu ook draaien. Glass Animals in de bloedhete nacht van 3FM. Dit is hier.

Het is ongelooflijk zomer en dat voel je ongelooflijk aan alles, Jordi. Jugel en Solto, Jamaican op 3FM. Misschien zit jij op dit moment wel in de auto op weg naar je favoriete vakantieland. Heb je net een lekker vers kopje koffie bij het tankstation gehaald. En kijk je nu voor je en is alles wat je ziet gewoon een uitgestorven en lege snelweg. Er mist daar nog één dingetje bij. Je hebt je koffie, je hebt je lege snelweg, je hebt je favoriete vakantieland in zicht. Goeie muziek. Nou, laat ik je daar nou net mee kunnen helpen. Want dit is de perfecte roadtripplaat. Zeker zo midden in de nacht. The Strokes, dit is Last Night.

Mijn naam is Jelle en ik heb de allermeeste muziek van Nederland voor je meegenomen voor jouw donderdagnacht. Of je nou aan het werk bent, niet kan slapen door de warmte of gewoon nog lekker aan het nachtbraken bent. Dan zit je hier goed door. Zometeen Benson Boone, Beautiful Things. Ook Years and Years onderweg na Idali, Ronnie Flex en Frenna. Populair hoor je nu op 3.

Benson Boone hoor je bij 3FM en Beautiful Things. Nou, als je nu meekijkt via 3fm.nl/live, dan zie je dat ik een shirt aan heb van een artiest. Alec Benjamin was ik heel erg fan van toen ik 16 was. En ik vind dat altijd zo fascinerend aan merchandise. Dat koop je als je een concert echt heel goed vindt, toch? Als een soort van blijvende herinnering. Dus ik heb Jelle's Bandshirt Hall of Fame opgericht. Ga ik je zo meteen allemaal uitleggen. Maar als je nou merchandise in je kast hebt hangen, of momenteel misschien wel aan hebt, kun je altijd even appen of bellen 0909-1336 of de NPO Luister app. Dit is The Magician.

0: Magician, zo. Ik wilde zeggen The Magician en Years and Years, Jordan Sunlight. Ik was helemaal Years and Years vergeten te zeggen. Ja. 3FM. Zometeen in de nacht van 3FM. Toto, Africa voor je onderweg. Ook Sam Vender en Olivia Dean. Rain Me In.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jelle Hofbeek.
0: Het is de 3FM Nachtdienst met